hoe de bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. Het Veronica weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenvest passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar er komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. Het Veronica weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar

Automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.

0: the lessons I've learned.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De autoriteiten hebben al meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. Op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het dan op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. En daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue zou willen doen. En dat kwam hem op veel kritiek te staan. Het weer nog. In het noorden is het bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog vandaag. Laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
2: IAM's bestaat 80 jaar. Lekker! Bestrooi met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor

0: elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Even

0: automatisch, hè. Gewoon alles volledig geautomatiseerd. Als het maar werkt, gewoon op de automatische piloot. Zeker niet, hoor. Het was Pointer Sisters en Automatic op maandag. Het is 6 juli.
1: Gerard Ekdom.
0: Ik ben er, officieel.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ah, het is wel vroeg. Oh ja, een kleine waarschuwing. Mocht je via de A1 richting Amsterdam... Die is nu echt dicht. Ja, we zijn via Oost-Duitsland gereden. Dat was leuk. Leuk. Ja, dat was leuk.
2: Ja, dat was gezellig.
0: Dat was heel gezellig. Allerlei vreemde types gezien. Hadden we nou maar een vliegtuig, hè?

0: getrouwd.
1: Travis Kelce.
0: Ja, die naam vergeet ik altijd. Maar ik weet dat ze getrouwd is. En ik weet wel dat Paul McCartney sinds 1964... heeft hij het nummer niet meer gespeeld. I Wanna Hold Your Hand speciaal voor haar gespeeld heeft. Ik heb er geen opnames van. Ik moet het nog even bekijken. Ik weet niet of iemand daar met een cassette recorder in de zaal heeft gezeten.
2: Nou, dat weet ik ook niet. Maar er mocht sowieso niemand bij zijn. Hè? Geen enkele vorm van pers mocht daar aanwezig zijn.
0: Nee, ik ben ook geweigerd aan de deur.
2: Ja, hè?
0: Echt, helaas kwam er niet in. Ik had ook speciaal mijn MTV-bolletje had ik meegenomen. Die misschien helpt dat.
2: Ja.
0: Kom ik er nog wel in. Maar nee, het is niet gelukt.
2: Hmm.
0: Maar ze is getrouwd. Dus alle popsterren die gewild waren, die zijn allemaal getrouwd. Dua Lipa is getrouwd deze zomer. Zij is getrouwd. Wie hebben we nu nog?
2: Ja, Kylie Minogue alleen nog.
0: Kylie Minogue,
2: hoor ik.
0: Nou, heel even terug naar dat verhaal. Je had het net in het nieuws.
2: Ja.
0: Moet ik even de plaat afkondigen. U hoorde Taylor Swift, Opa Light en daarvoor het prachtige Learning the Fly van Tom Petty en Heartbreakers. De premier van Australië zit in de shit.
3: Ja, ik ben een stukje aan het knippen. Dat kan ik zo meteen wel eventjes afmaken. Maar de premier van Australië, misschien kennen jullie het spel wel. Dat heet Fuck, Marry, Kill.
0: Nee, nooit van gehoord.
2: Ja, dat ken ik wel. Dan moet je
0: fuck,
2: gewoon,
0: marry, kill.
2: Ja, dan krijg je drie namen. En dan moet je van die namen bedenken wie je zou fucken, wie je zou marryen en wie je zou killen.
0: Oh.
2: Snap je? Dat is als ik zeg Catherine Keil, Viola Holt en...
3: Waarom noem je nou niet met doden? Dat is niet leuk.
2: Oké.
3: Okay. Viola Holt, we mogen ze rust in vergeten.
2: Oh ja, dat is ook zo.
3: Nee, dat maakt niet uit. Maar het is, kijk, van het spelletje zelf kun je misschien al lang wat vinden. Van waarom speel je dit? Maar hij is te gast in een podcast. En deze vrouw dringt best wel aan van, goh, fuck, marry, kill. You should choose. En dan drie namen, Kylie Minogue en nog twee andere. En op een gegeven moment zegt hij ook van, joh, ik ben een half jaar getrouwd. Ik vind het wel best. No, just pretend. Just pretend. Just do it. En uiteindelijk kiest hij voor Kylie Minogue. En daar valt nu de hele wereld over. En
0: ja, maar omdat hij op Kylie Minogue, of überhaupt dat hij erop heeft geantwoord?
3: Omdat hij Kylie Minogue, de nieuwskoppen zijn nu ook. Premier Australië heeft seksueel getinte opmerkingen over Kylie Minogue. Terwijl als je het fragment bekijkt, ik vind het oprecht een beetje sneu.
0: Het is weer heel sneu uit het verband gerukt.
3: Ja,
2: hij is er gewoon ingeluisterd.
3: Hij had misschien moeten zeggen, ik doe hier niet aan mee. Nou, daar valt dan op zich, je moet er misschien nog niet aan meedoen, maar dan denk ik ook, in hoeverre is het de verantwoordelijkheid van de premier, maar ook van de interviewer, die weet dat hij haar iets uitlokt, hem iets uitlokt. Ik vind het een beetje gemeen.
0: Nou ja, ik ben er ook wel een paar keer ingeluisterd, ook in een podcast, dat er iets uit een interview wordt geknipt, waardoor de hele boodschap eromheen verdwenen is. En dat was heel vervelend, want het ging over de Freaknacht, en vroeger op 3FM, dat er gebeurden er best wel eens rare dingen, want we waren ook op de televisie. Dus het verhaal was dat in die periode had je ook iemand, die was schakeltechnicus, en had je tijdens het nieuws, had je dan al die camera's in beeld. Nou, dat was wel eens een keer een meisje van een jaar of 16 die haar shirt doodleuk omhoog deed. Ik zeg, ja, dat was dus gewoon op de televisie. Dat zou nu niet meer, want dat zou nu ondenkbaar zijn, weet je wel. Ik weet dat ik de man ook waarschuwde van, hallo, ik weet niet hoor, maar we zenden nu iets uit wat we misschien niet moeten uitzenden.
3: Ja. Ja,
0: oh, mijn god, ja, je hebt gelijk ook. En toen kreeg ik daarna de vraag, mis je die Freaknacht? Ik zei, ja, dat is natuurlijk wel, het was wel een mooie tijd. De kop was, Gerard Ekdom mist 16-jarige blote borsten.
3: Nee, dat meen je niet.
0: Dat heb ik dus totaal niet zo gezegd.
2: Maar je dacht het wel, Geer, je dacht het wel.
0: Ik dacht het ook niet.
3: Oh, dat is heel vals, ja.
0: Dat is heel vals. Maar dit is dus wat hem is overkomen. Dat is heel vervelend.
2: Ja,
3: en nu zul je altijd zien dat zo'n premier dan weer moet aftreden. Of zo, dat weet ik niet, maar zo ver kan het gaan. En dan denk ik, kom op.
0: Ach, die arme.
3: Kom op.
2: Ja, en je weet dat het publiek er ook gevoelig voor is. En je weet dat heel veel mensen die krant lezen en dan denken, nou, het is wel eens meer pijp eigenlijk, zeg. Baba.
3: Ja.
0: Terwijl elke man denkt, Kylie Minogue.
2: Ja,
0: ik klopt wel.
2: Ik snap het wel.
0: Ja. Nou ja, hoe dan ook, we zitten er vuist diep in en we gaan er ongetwijfeld nog meer over horen vandaag. En dan hebben we het weekend overleefd, jongens. Even applaus voor onszelf.
2: Nou ja, ik heb het wel overleefd, maar ik zie allemaal polsbandjes om jou.
0: Ja, ik was weer bij Royal Park Live gisteren. Dat was Van The Man Morrison.
2: Ja.
0: Die deed een Louisiana bluesavond. Oftewel, hij speelde eigenlijk niets wat wij kennen. Maar het was wel goed.
2: Want wat is Royal Park Live ook alweer?
0: Ja, gewoon een festival.
3: Maar Soestdijk, toch of niet?
0: Ja, elke avond in Soestdijk staat er iemand anders. Dus we hebben deze week, wat hebben we gehad? Left 42. We hebben Bluff gehad. Herman van Veen. Tom Jones komt morgen. We hebben Suzanne en Frey komt nog. Chic en Nile Rodgers staan op donderdag. Het gaat maar door. Yves Berendsen.
3: Nou ja.
0: Dat komt allemaal maar optreden daar.
3: Daar kan jij niet op wachten natuurlijk.
0: Daar kan ik niet op wachten. Dan zit ik op No Stage Jazz. Weer een ander verhaal. Maar goed, het was weer laat. En wel gezellig. Dus dat is mooi.
2: Dat is mooi, hè.
0: Allemaal optredens gezien dit weekend. Het was een mooi muzikaal weekend.
2: Het zou toch leuk zijn als er een paar crossovers zijn. Hè? Dat je ineens Chic met Dale Rogers en Yves Berendsen hebt.
0: En Tom Jones op gitaar.
2: Ja.
0: Dat zou wat zijn, ja. Hoe dan ook, het is maandag. Ik krijg wel een appje van Ron die zegt... Ray is nog steeds op zoek naar een husband.
3: Oh ja,
0: dat is waar. Ray is nog steeds op zoek naar een husband. Dus die is nog niet getrouwd.
2: Zoeken we nog even verder, hè?
0: Zoeken we nog even door. Het is een hele vroege maandagochtend. En had ik al gezegd dat de A1 richting Amsterdam dicht is?
2: Je was te laat, hè?

0: En zo heet het nummer ook. Ja! Yeah! En vlak Lil Jon en ook Ludacris vooral niet uit, want die doen allemaal mee. Het nieuws staat in de stijgers van 6:30. En wat zit er allemaal in, bereiken?
1: Het wordt toch makkelijker om probleemwolven te doden. En hoe lang heb je echt nodig om op te laden?
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct De Telegraaf.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Radio Veronica Verkeer met 15 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 in Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. Nu alweer 35 minuten. A4 Den Haag Amsterdam en Zoeterwoude-Dorp 13 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Bijna een uur sta je daar. Sterkte, exact 6:30. En het allerlaatste nieuws hier met Marijke Ketel. She's back.
10: Goedemorgen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door de inspectie. Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomerseizoen veel welpen bijkomen en wolfouders die beschermen. Engeland heeft gastland Mexico uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 3-2, ook al speelden de Engelsen lang met 10 man. En Noorwegen won van Brazilië met 2-1. Haaland scoorde 2 keer.
9: Jij hebt niks gezien, hè, Max? Is dit echt te schrijven? Nee. Dat hoor ik nou toch allemaal? Ja.
11: Ja, ik had het van Noorwegen wel gelezen, maar dat was ook wel een beetje een verrassing, toch? Ik bedoel, we weten allemaal dat Haaland heel goed is, maar gewoon Brazilië uitgeschakeld, joh.
10: En Brazilië is echt een grootmacht, toch? Ja, ik kan nu
11: zeker.
10: Ik krijg heel veel verstand
9: van. Zat Messi daar niet bij?
11: Nee, dat Argentinië. Is Argentinië.
9: Oh, dat is Argentinië.
10: Wel hetzelfde continent.
11: En die zit er ook
9: nog bij.
10: Hetzelfde continent.
9: Ben ik toch,
10: trots op Geerbel.
9: Nee, ik zou helemaal niet trots zijn. Ik zeg het gewoon weer verkeerd.
10: Ja, maar je zegt het op hetzelfde. Ik vind het, was het anders geweest als je het gezegd, Messi speelt bij Duitsland.
11: Gaan we nou trots zijn omdat hij hetzelfde continent weet te benoemen?
10: Nou, ja. Nou, ik wel. Ja, vind ik wel. Ja. Nou,
9: fijn. Ik ben blij dat je er zo in staat.
10: We moeten nog best wel lang deze show maken de komende uren. Laten we Geer nog een beetje vrolijk houden. De vakantietijd is aangebroken, jongens. In het noorden is de zomervakantie al begonnen. Reden voor het AD om eens te kijken naar hoe lang wij Nederlanders nou echt nodig hebben om bij te komen. Willen we een Duitsland zakje doen?
11: Nou, ik moet wel zeggen, met vakantie heb ik altijd dat ik de eerste week ben ik heel moe.
9: Nee, dus daar ben je helemaal aan bij.
11: Sta je helemaal niet aan.
9: Echt, dat gaat helemaal mis.
11: Ja, en de tweede week is eigenlijk het allerlekkerst. En de derde week begint het bij
9: dan
11: mij...
9: Dan begin je te rusten.
11: Het begint een beetje te jeuken ook weer. Van, oh, ik heb weer ideeën voor dit of dat. En dit wil ik doen.
9: De derde week, ja, klopt.
10: Maar dan ga je al uit van 3 weken. Dat is behoorlijk luxe, toch?
11: Ik ga alle 3 weken.
9: Joh, ik ben op een gegeven moment, kom ik nooit meer terug. Ik ben gewoon 4 weken weg.
10: Nou goed, dat is een uitzondering. De meeste mensen kunnen geen 4 weken of we hebben 5 weken in een heel jaar. Dus
9: ja, klopt. Ja.
10: Op zich. Maar goed, gemiddeld hebben we bijna 2 weken nodig. 13,7 dagen om een beetje bij te komen van alles en nog wat.
9: Ja, 13,7, dat is best wel veel.
10: Jonge mensen wat minder, die hebben zo'n 10 dagen nodig. En wat oudere mensen, dus dan hebben we het over 50 tot 64 jaar, die hebben wat langer nodig. En een actieve vakantie zou beter werken.
9: Dus we moeten gaan hiken?
10: Ja. Zie ik jou nog niet zo doen, Geert?
9: Nee. Nee, ik volg mijn zuster nu, die is met de fiets naar Zwitserland. En die heeft een hele...
10: Dat is letterlijk.
9: Helemaal vanaf Eindhoven naar... ze is nu in Zwitserland ergens.
10: Wauw.
9: En dan de kruist ze weer helemaal via Oostenrijk weer ergens alles toe. Die is alleen maar aan het fietsen. En ik word al moe als ik er naar kijk.
10: Ja, het schijnt wel dat je hoofd lekker
9: leeg maakt. Ja, maar ze vindt het fantastisch. Ze volgt het ook allemaal, dus het is allemaal hartstikke leuk.
10: Wat leuk.
11: Ja. Het verschilt ook een beetje per persoon, toch? Sommige mensen zeggen, ik wil gewoon 2 weken lang aan het strand liggen en
9: met een
11: niks
9: boek.
11: Aan mijn kop.
9: Met
11: that's
9: een boek.
11: It. Ja. That's it. Ja, ik vind dingen doen ook wel fijn, hoor, inderdaad. Wat jij zegt, gewoon actieve vakantie. Je denkt helemaal nergens aan, behalve gewoon die berg. Die
10: het schijnt dat je dan sneller de onrust hier in Nederland vergeet.
9: Ja, dan ben je met iets heel anders bezig.
10: Ja.
9: Dat is wel waar. Ja. Oké, ga ook hiken. Daar gaan
10: we. Heel goed.
11: Gaan we samen, Geer.
9: Ja.
11: Leuk. Gaan we naar Brazilië.
9: Waar ligt dat ook op?
11: Naast Argentinië.
9: Oh ja, dat is waar.
10: Het weer nog. In het noorden is bewolkt met kans op een bui. Graadje of 20. In de rest van het land blijft het droog vandaag. En in het zuiden kan het 26 graden worden.
11: Er speelt Messi daarna.
9: Ja, volgens mij.
2: Dit is Radio Veronica. Het

0: Ja, vraag mij maar waarom. Ik heb er geen verklaring voor.
1: Maar hij staat al lang te stralen via de zendmast.
2: Geniet van het mooie weer. Hallihallo, daar zijn we weer.
1: Ekdom in de Morgen, van 6 tot 10.

0: Paul Carrick. De man met de gouden stem. Don't shed a tear for me. We duiken in.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ik ga nog even terugblikken naar gisteravond. De mensen die erbij waren. Het was een mooi concert. Bij Royal Park Live. Ik heb het over Van Morrison. Hij trad daar op. Hij duikt af en toe op in Nederland. Dan komt hij weer een concertje doen. Hij is hier op de een of andere manier heel graag. En hij was een beetje in een blues-sfeer gisteravond. Je hoopt natuurlijk dat alle grote hits voorbij komen, maar Van is een beetje een knorrige man. Soms staat hij ook wel eens, als het hem niet zint, met zijn rug tegen het publiek aan. Zo van, oké, ik ga vandaag mij concentreren op de band en niet op het publiek. Er is een keer meegezongen in Carré. Toen is hij onmiddellijk gestopt met zijn nummer, want er mocht niet worden meegezongen en geklapt. Nee, kappa! It's me! Kortom, het is weer er eentje. Maar hij heeft wel fantastische platen gemaakt, laten we eerlijk zijn. En ik ga er even eentje pakken uit 1979.

0: Zonnetje verschijnen met Van Morrison. Hij is trouwens nog steeds goed bij stem. Dat is maar de vraag, hè, als je op een gegeven moment wat ouder wordt. En hoe is de stem nog? Is hij goed geconserveerd gebleven in het kader van Van Morrison? Zeker, hij is 80. En dat klinkt nog eigenlijk als Van Morrison.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Dat is ook wel eens anders geweest, dus dat is mooi. Helaas, hij deed deze niet. Het deed vele anderen ook niet. Een hele waslijst aan verzoekplaten. Ja, kan hij die niet spelen? Heeft hij die niet? Nee, dat niet. Maar je hebt hem wel live mogen gezien en het is wel een legende.
1: Ja, de oude man, die doet lekker zijn eigen ding.
0: Ja, nou, precies. Hè? Doen wij allemaal op een gegeven moment. Bright Side of the Road en hij staat in de playlist van De Platenkast, natuurlijk. Hè? De

0: krijg zojuist van onze vijfde Beatle krijg ik een overzicht van de afgelopen weken.
1: Oh,
0: dear. Is iemand die dat als Luc, hè? Die houdt dat alles bij.
1: Ja.
0: Ik heb nu 5 weken op rij gewonnen met 3-2.
1: Oh, dat meen je niet. Het is ook maar steeds 3-2 geworden dus.
0: Ja, echt 5 weken op rij met 3-2.
1: En precies, oké, het is van 16 nu naar 11 tot 10 week winst. Dus jij staat nu denk ik 1 puntje voor in het totaal.
0: Oh, in het totaal valt het wel mee dus?
1: 11-10.
0: Oké, nou ja, dan wordt het wel tijd dat jij weer een keer wint, vind
1: absoluut.
0: Ik.
1: Absoluut.
0: Maar ja, je weet niet hoe het gaat natuurlijk, hè. Want het is weer zover. Het is weer tijd voor een nieuwe ronde. En de brilstand staat weer op het scorebord. Voor alle duidelijkheid, de mensen die dit voor het eerst horen. Je krijgt een vraag over een fragment. Heb je het antwoord inderdaad goed, dan krijg je een punt. Heb je het fout, krijg ik er één. En het eind van de week maken de balans op. Het slaat nergens op, maar
1: het is wel gezellig.
0: En het fragment van vandaag komt van het altijd gezellige Omroep Brabant. Ja, ach, we zitten heel even in de regionale wereld.
1: Leuk.
0: Zij maakte onlangs een portretje van Nena en Maniel. En ze zijn allebei geadopteerd. En blijken na een DNA-onderzoek twee... ja, zussen van elkaar te zijn. Het is bizar.
2: Ik heb in 2017 mijn DNA in de DNA-bank gedaan. En afgelopen 20 mei kreeg ik een bericht via Facebook. En dat was Minal. En die vroeg aan mij, is dat jouw profiel? Want kijk maar eens, heb jij ook bericht gehad? Want het kan zijn dat wij dan een zus zijn van elkaar.
0: Maar nu komt het bereiken, want de twee blijken elkaar al te kennen. Aan jou de vraag, hoe kennen zij elkaar? A. Ze waren al hele goede vriendinnen. B. Nena is de kapper van Maniel. Of C. Ze geven allebei les aan dezelfde basisschool.
1: Oei, ja, dat kan natuurlijk alles zijn. Wat moeilijk weer. Ja, god, ik weet het, dat kan alles zijn.
0: Nou. Wat is het eerste wat je denkt? Wat is het eerste waar
1: je naartoe? Ik heb een gevoel bij de kapsalon. Dat het is. Maar
0: je hebt gewoon honger, bedoel je?
1: Lekker.
0: Je wil een kapsalon.
1: Tijdstip ook. Ja, of ze zijn al hele goede vriendinnen. Dat zou ook wel heel bijzonder zijn. Maar het zou alle drie heel bijzonder zijn. Maar mijn eerste gevoel is de kapsalon. En ik denk toch, heb ik ook een beetje geleerd dat je toch een beetje voor je eerste gevoel moet gaan. Dus laat ik dan maar doen dat het de kapster is. Maar het kan alles zijn.
0: Ja.
3: Het blijft een gok, hè?
0: Het blijft een gok. Nou, dan zetten wij nummer B.
1: Nummer B, heel graag. Ja.
0: Dan gaan we eens even luisteren. Waar kennen zij elkaar nou eigenlijk van?
4: Nena en Maniel werden jaren geleden goede vriendinnen van elkaar.
2: Ah. We zagen eigenlijk dat we heel erg op elkaar leken. Onze neuzen zijn hetzelfde. En onze lach is hetzelfde.
4: Zo. Het blijkt echt waar te zijn. Nena en Maniel zijn volledige zussen.
2: Het was iets waar ik al mijn hele leven naar op zoek was. En ik had nooit gedacht dat ik dat zou vinden.
0: Het is ongelooflijk, hè? Dat je bent vriendinnen met elkaar.
1: Maar volledige zus ook.
0: Wat grappig, dat we hebben eigenlijk een beetje dezelfde neus. Ja, dat zal toch niet waar zijn. En je bent gewoon...
3: Ah, en sterker nog, zij noemden elkaar ook zussen tijdens die vriendschap. Ja, we zijn gewoon zusjes.
1: En je gaat dan nooit elkaars ouders een keer ontmoeten?
3: Nee, ze waren allebei geadopteerd.
0: Allebei geadopteerd.
1: Oh.
0: Hoe is het? What are the odds?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Dat is toch wat?
1: Ja, hè?
0: Maar goed, het was niet goed.
1: Nee, dat is...
0: Dus het is...
3: gewoon een beetje teleurgesteld dat ze het niet goed
0: zijn. Ja,
3: maar het blijft een mooi
0: moment. Ze verrotten dat verhaal. Ja, gewoon precies. Een punt niet voor de verdorie. Oké. Dat was pas de eerste, hè. Het kan nog helemaal goed komen. Het duurt niet years en years, hoor.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO.

opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar toei.nl.

0: Wij bestaan dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Er gaat toch wat veranderen in de aanpak van zogenoemde probleemwolven. Provincies mogen die vanaf morgen toch afschieten. En ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. Rond deze periode krijgen wolven jongen en die willen ze dan beschermen. En daarom kunnen ze een gevaar worden voor wandelaars. Dat is het idee. Bij het fatale auto-ongeluk gisteren in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw om het leven gekomen. Het gaat om boer John, die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38 jaar. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden gisteren nog met elkaar geappt over de uitbouw van zijn stal. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn ook geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En de Australische premier Albanese zegt sorry voor zijn opmerking over Kylie Minogue die hij eerder deed in een podcast. De presentatrice van die podcast wilde een spelletje met hem doen waarbij hij moet kiezen tussen met iemand trouwen, iemand doden of met iemand naar bed gaan.
5: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmall?
6: I've just got married, I'm only 6 months in.
4: Ja, Albanese zegt dus dat hij net een half jaar getrouwd is en eigenlijk niet mee wil doen, maar de presentatrice geeft niet op.
5: Let's just pretend.
6: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie. En Shagger en Data.
6: All of the above. She's terrific.
4: Ja, dat kwam hem op veel kritiek te staan en hij heeft nu dus zijn excuses aangeboden.
3: Hij zegt niet het woord Shag, dat zegt
4: nee,
3: zij.
4: Nee, klopt.
3: Dus hij is erin geluisterd.
4: Ik ben heel benieuwd hoe dit balletje verder gaat rollen. Of dat nog een staartje krijgt. Maar we gaan het in de
3: gaten
4: houden.
3: Ik denk het wel namelijk.
4: Het weer nog. In het noorden is bewolkt met kans op een bui in een graad of 20. In de rest van het land blijft het vandaag droog. En in het zuiden een stukje warmer, 26 graden.
3: Dan moeten we daar maar heen.
4: Lekker.
3: 32 vertragingen staan er, dit zijn de drie langs. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 26 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, 39 minuten. En de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug, daar is de oprit afgesloten, 31 minuten.
7: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
13: Maar je moet gewoon je boek houden.
12: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee.

0: lenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.

0: moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: met die ogen. Niet inkijken, zei de plaatmaatschappij, want je bent voor altijd verliefd op Natalie Imbruglia. Het was Torn, het is een maandagochtend, weekend voorbij, 6 juli 2026. En Max, Marijke, normaal gesproken doen we altijd op dit plekje altijd even de ochtendcourant.
1: Ja.
0: Even doornemen om de mensen even bij te praten. Dat gooien we vandaag even overboord. Er is dit weekend wel iets heel los gebeurd waar we het even over moeten hebben. Afgelopen zaterdag was, en je herkent het muziekje natuurlijk, de start van de Tour de France. De meest belangrijke wielronde die er is natuurlijk. En om ons daar een beetje voor te bereiden, belden wij vorige week even met Jeroen van Belgium.
1: En dat was leuk, was dat?
0: Leuk, en van Belgium is letterlijk, want hij is, Belgisch.
1: Hij is Vlaams, ja.
0: Hij is Vlaams en hij is een van de twee commentatoren van Eurosport. En het leuke is, die commentatoren die kunnen het tijdens de ritten samen over de meest bizar willekeurige dingen hebben. Er gebeurt eigenlijk van alles. Er is dus een fragment vrijwel gegaan dat ze het minutenlang hebben over het verschil tussen saucijzenbroodjes en worstenbroodjes. Nou, dat is toch leuk. Dus we hadden hem aan de telefoon en we dachten, nou, nu we hem toch aan de lijn hebben, kunnen we hem net zo goed even een onderwerpje voorleggen die hij dan kan verwerken in zijn sportcommentaar. Nou, laten we even teruggaan naar vorige week. Even een kleine flashback. Kunnen we jou niet een onderwerp geven nu, zodat je dat dan morgen eventueel in het commentaar zou kunnen verwerken?
2: Zondag hebben we natuurlijk weer een rit van start tot finish.
0: Dat is leuk.
2: En dan wil ik dat wel proberen. Zondag wil ik het wel proberen, ja.
0: We hebben net gehad over het feit dat ik een sucker ben voor koekjes. Ik vind stiekem koekjes lekker. En ik ben gek op spritsen. Mm-hmm. Ken je spritsen? Kennen jullie dat in België?
2: Ja, spritsen is wel vrij droog, hè? Nee.
0: Nee, het is een beetje van die zandkoekjes, denk ik, kun je het best omschrijven.
2: Ja, zandkoekjes, zandkoekjes.
0: Dus ik dacht, spritskoeken. Ja, dus ik dacht, dat is wel lachen als ze dan... Ik was ook weer een beetje vergeten, moet ik zeggen. En ik dacht, nou, het zal toch niet. Maar je begrijpt, ik sta natuurlijk wel klaar. Dus ik hoopte dat hij het zou gaan hebben over spritskoeken. Het ging in eerste instantie natuurlijk heel veel over wielrennen. Hè, maar uiteindelijk namen ze toch een koffieafslag.
3: Want ik heb dat zelf ook al een beetje. Ik vind koffie dan ook gezellig. Maar waarom is koffie dan gezellig en thee is dan niet ongezellig?
4: Dat is een hele goede vraag, Karsten. Ik kan er ook geen antwoord op geven. Nou, daar moeten we denk ik voor bij een eetpsycholoog.
3: Nou, ik denk dat het gezellig is omdat het ook eigenlijk niet zo goed is of zo.
4: Ah ja, dat we samen iets doen wat eigenlijk niet mag.
3: Ja, iets speciaals en kijk, ja, zoiets. Ja.
4: Ja. Oké.
0: Ja, dus ik dacht, nou, dit is het moment. Ik zou zelf hier gezegd hebben, nou... Misschien dat ik de sprits erin fiets.
1: Nou, als je dan toch over koffie en thee hebt, is een kleine afslag natuurlijk.
0: Nee, een sprits erin fiets.
1: Oh,
0: hey, ik hoor wat ik zeg.
1: Jezus.
0: En jawel, even luisteren.
4: Nou, over eten gesproken, Karsten. Kijk, het is wel het uur ervoor, het is 3:10. We hebben nog 1 minuutje voor de breaker is. Maar kijk, sprits. Zegt u dat iets?
0: Ja!
3: Mij?
4: Ja.
3: Jazeker, tuurlijk.
4: Ja, wel, ik werd erop geattendeerd dat sprits super lekker is en dat we er eigenlijk nooit over spreken, terwijl het wel heel populair is. Die typische zandkoekjes. Lekker kruimelig. En ik moet zeggen, ik heb het daarnet al eentje genuttigd in een onderbreking. En ja, het was lang geleden, maar het voelde heel erg vertrouwd aan. Hoe zit het bij jou, sprits met of zonder chocolade?
3: Nou, beide lekker hoor.
4: Radio Veronica heeft ons gevraagd om over sprits te praten. Ja. Omdat ze blijkbaar een fetish hebben voor spritskoekjes. En ik zei, oké, ik wil dat gerust behandelen. Ik vind het ook wel lekker. Dus vandaar, kijk. Wij doen onze taken, hè. Als ons iets gevraagd wordt.
0: Maar het is toch mooi? Want ze hebben het dus gewoon... het is ons voorgelegd. We moeten het erover hebben.
1: Ja, maar nu kan alles.
0: Maar nu hebben we dus een fetish voor spritskoeken.
1: Ja, kennelijk.
0: Alsof we ermee in bed liggen. Weet je, hele bed onder de kruimels. Ja, maar sorry, fetish. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar
1: wat gaan we de volgende keer
0: doen?
1: Alles kan nu.
0: Alles is mogelijk. Waar gaan we het nou volgende keer over? Wat zullen we doen, joh?
1: Mergpijpen, denk ik maar.
0: Gaan we merg?

0: an embarrassment. Wij hebben wat leuks weer deze week bij Radio Veronica.
1: Radio Veronica. We're just musicians. Presenteert The Rolling Stones.
0: Aankomende vrijdag, dat is alweer 10 juli, dat gaat hard, dan verschijnt hij. Het gloednieuwe 25ste album van The Rolling Stones. Want wat doe je tegenwoordig als je 80er bent en je bent muzikant? Maak je een nieuwe plaat, ja, gewoon up meteen, niks aan de hand. Foreign Tongues, zo gaat hij heten. En we hebben iets exclusiefs geregeld bij Radio Veronica. Want jij kan het hele album, nog voordat hij überhaupt in de winkels ligt, nog voordat hij gestreamd wordt, kun jij hem hier bij ons al komen luisteren. Keihard in stereo, Dolby Surround.
2: Zo, ja.
0: En als ik zeg het hele album, dan bedoel ik ook echt het hele album. Dus het is niet gewoon, je gaat gewoon, we zetten de naald op de plaat en dan gaan we hem gewoon helemaal beluisteren. En het is niet alleen met Mick, Keith en Ronnie, maar ook Steve Winwood speelt erop mee. Paul McCartney is erbij. Robert Smith van The Cure en Chad Smith. Die zijn niet allemaal hier, voor de duidelijkheid. Oh, die zijn wel om het album te horen. Kun je gaan beluisteren op aankomende donderdagavond, 9 juli, bij Radio Veronica. En ik heb iemand aan de telefoon die zich heeft aangemeld. Even gebeld met Wendy uit Maaskantje.
3: Ja, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen Wendy, hoe is het?
3: Ja, hartstikke goed. Zeker als het zo de week mag beginnen.
0: Ja, even terug naar het weekend. Wat heb je allemaal uitgesproken?
3: Wij als ouders niks bijzonders, maar we hebben het verjaardagsfeestje van mijn 18-jarige zoon voorbereid. Oh. Die heeft zaterdagavond een lekker feestje gehad. En wij hebben zondag alles weer netjes aan kant gezet.
0: Jullie mochten alles naar de glasbak brengen, zeg maar.
3: Ja, inderdaad.
0: God, dat herken ik. Wat leuk. En ja. Jij bent fan van de Rolling Stones.
3: Ja, vooral mijn vader. Ik zeg, als ik aan de Rolling Stones denk, dan komt er als eerste mijn vader. Ik zeg, vroeger LP's, cassettebandjes nu. En hij luistert nog regelmatig die muziek. Dus ik dacht, ik geef me op. Het zou leuk zijn, een vader-dochter moment.
0: Leuk. Dus je neemt je pa mee naar de luistersessie.
3: Ja. Ja.
0: Want ik heb goed nieuws. Je mag erbij zijn, hoor. Ja,
3: aankomende donderdag. Super, dan ga ik iemand heel blij maken.
0: Ja, superleuk.
3: Zometeen.
0: Kan ik je alvast opwarmen met een goede Rolling Stones plaat?
3: Ja, ik zeg... Ja, ik schiet me zo snel even niet binnen, maar alles is prima.
0: Alles is prima. Nee. Dat is een goede plaat van de Rolling Stones natuurlijk. Ja. Alles is prima.
2: Zat nog onder een film, zei dat ook.
0: Ja, zat nog onder een film. Even kijken hoor. We kunnen natuurlijk iets uit de 90's, iets uit de 80's, uit de 70's, uit de 60's. Het maakt ook eigenlijk geen reet uit. Dus die gasten... Die
3: doe maar de 70's, dat voor mijn vader ook leuk.
0: Een plaat uit de 70's. Ja, jongens, wat zullen we Brown Sugar doen? Of...
2: Die is wel lekker hoor.
0: Ja, dat is wel een goede Brown Sugar, hè?
3: Prima.
0: Heb je zin in Brown Sugar?
3: Prima, altijd goed.
0: Ja, ik wil zien eigenlijk wel lekker een klassieker van de Rolling Stones draaien. Heerlijk, heerlijk. Nou, koffie met Brown Sugar erin, dan wordt het.
3: Zeker.
0: En aankomende donderdag neem je vader mee. Dan gaan jullie als eerste de nieuwe LP horen. Dat is toch ook leuk?
3: Superleuk.
0: Heel veel plezier.
3: Dankjewel. Dankjewel.
0: Moet je even bij zeggen. Als jij denkt, dit wil ik ook. Ga even naar radioveronica.nl, meld je aan. En misschien dat jij de aankomende donderdag dus bij mag zijn. Het nieuwe album van de Rolling Stones hier beluisteren.

0: Doctor Sessie, de nieuwe Rolling Stones, als eerste horen dat je dat nog meemaakt. Anno 2026. Dit was een klassieker van onze Brown Sugar. Het nieuws komt eraan van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een onveilige werksfeer op Haagse Hogeschool en hoe jij boter maakt tijdens het hardlopen.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voordeel. Fruit, deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voordeel. Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
0: Peulvruchten. Veronica, verkeer. 50 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de grote problemen. De A2 Den Bosch Utrecht bij, het is hier zover, Zaltbommel, 51 minuten. De A16 Ridderkerk Ter Bersenplein voor het Ter Bersenplein op de hoofdrijbaan, 38 minuten. En de A16, Rotterdam Breda. Het is eigenlijk gewoon de A16, moet je gewoon eigenlijk even niet zijn. Nou ja, zeg. Eigenlijk het hele verhaal. Bij Ridderkerk Noord sta je ook nog even 39 minuten. Het is gezellig daar. Het is exact 7:30, lukt me al voor de tweede keer vandaag. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf alweer vertrokken was. Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van een onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet hier onderzoek naar. Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw. En iets heel anders dan. Geert, nou, jij bent bijna, mag ik bijna wel zeggen, professioneel hardloper.
0: Nou, ik ben het weer aan het oppakken na wat rug ellende.
1: Hoe vaak per week?
0: 2.
1: Genoeg?
0: Nu, vind je dat
1: genoeg?
0: 2. Ja, voor nu wel. Ja.
1: Heb jij wel eens behoefte aan om het even een beetje te up te spice, wat sexier te maken?
0: Zo zie ik er niet uit, heb je me gezien?
1: Nou, het hardlopen zelf. Kijk, ik vind hardlopers en doodlopers. Ik vind het echt hartstikke saai.
0: Ja, het is ook wel. Maar ik heb altijd, of ik ga met iemand en dan lullen we over, over ons leven.
1: Ja.
0: En de wereld eromheen. Of ik heb even, weet ik veel, de podcast hier aan of muziek hier. Dat komt, ik vermaak me wel.
1: Ah, ik weet dat jij ook een gewoonte hebt om een verkeersbord te tikken.
0: Ja.
1: Dus het mag denk ik wel wat. Mag wel, de quest is weer binnen.
0: Oh, is die weer binnen?
1: En die was ik aan het lezen. Die heeft wat tips opgetekend. Namelijk over hoe jij je hardlooprondje wat leuker maakt. Dan ga ik toch een paar aan jou voorleggen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Kijk of je het leuk vindt. En Max, je mag ook meedoen, want jij bent ook wel hardloper volgens mij.
0: Oh ja, ik voelde me inderdaad niet helemaal onder.
1: Nee, je mag helemaal, maakt verder niet uit. Kom er maar zo gezellig bij. Okay. Vertel maar even wat je ervan vindt.
0: Ja.
1: Denk er eens over na om van tevoren, voor je van huis vertrekt, een kleur te kiezen. En dan ga je foto's maken van elke keer dat jij die kleur tegenkomt.
0: Ja, maar je bent toch hardlopen, ik kan elke keer een foto maken. Daar ben ik er niet goed van.
1: Die valt af, begrijp ik.
0: Ja, die gaat niet door.
1: Oké, teken mooie figuren. Download Strava en ga ze even lekker in een G rennen. Gerard of...
0: Geen zin in.
1: Oké, de G van geen zin in.
0: Geen Strava.
1: Oké, mijn persoonlijke favoriet. Het is leuk voor ook bij de borrel later. Je kan tijdens het hardlopen namelijk boter maken.
0: Boter?
1: je neemt ongeklopte slagroom mee.
0: Nee,
1: afsluitbaar.
0: Dat meen je niet.
1: Zakje. Je doet het in je rugtas. Je gaat rennen. En door die constante bewegingen
0: heb je boten.
1: Als het ware. Het zijn echt tips.
0: Maar waar laat je dat ding dan?
1: Nou goed, dat doe je in je rugzak.
0: Oh, in je rugzak.
1: Of je neemt een fanny pack. Of je doet het in je onderbroeken. Maar mij niet uit. Maar door de...
6: Oh, dat is handig. Kan je dus terwijl je calorieën verliest, kan je ze ook weer bij je.
0: Ja, bij je.
1: Ja, heel, ja, daar komt het wel een beetje op neer. Doe je er thuis lekker wat Italiaanse kruiden door. Dan heb je hardloopkruidenboter.
0: Wil jij wat proeven van mijn hardloopkruidenboter? Ik hoor het me al zeggen. Dat wil jij niet.
6: Je klinkt niet enthousiast, Geert.
0: Nee, ja, ik ben...
6: Je klinkt niet enthousiast.
1: Nee.
0: Ja, dan zit ik met zo'n fles in mijn onderbroek. Dat rent toch niet goed?
6: Het hoeft toch niet je onderbroek gelijk.
0: Nee. Ja, maar ik heb verder geen zakken, toch?
1: Doe het in je rugzak.
0: Ren jij met een rugzak?
1: Ik ren sowieso niet. Dus ik doe het ook niet met een rugzak. Of tegenwoordig neem ze ook van die jelletjes mee, toch? Hardlopen. Is dat toch helemaal in? Dat je hier zo'n... op je schouder heb je dan zo'n vakje. Waar je een jelletje, dat is goed voor je suikerinname volgens mij. Dan doe jij daar een zakje met boter in. Een zakje met room.
0: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen.
1: Ik ben heel benieuwd. Het is weer nog. In het noorden is het bewolkt met kans op een bui. Graadje of 20. In het zuiden een stukje warmer. Daar kan het wel 26 graden worden.
0: Dus dan moet je toch naar het zuiden.
1: Ja.
0: Ja. Het is niet anders dan een regenbui in het noorden.

0: Dus dan go down letten on je, zeg maar. Door de niet. Het was Nick Kershaw in de ochtendshow. En zometeen is het weer zover. Och, wat een moment toch weer. Ook vandaag is het weer hoog tijd om het spel te gaan spelen. En dat spel dat gaat schuil onder de naam het woordenboekspel. En op die prijzenplank ligt nog steeds dat waanzinnige boek Ik omarm niets. Van journaliste Suzanne Ruijs. Suus Ruijs, voor Intimie, ja. De dochter van Willem. 256 pagina's gevuld met humor en zelfspot... waarin Suus aftelt naar haar 50ste verjaardag. Kortom, een hilarische zoektocht naar de eeuwige jeugd. En misschien dat jij hem ook wel kan verwelkomen. En heb jij dit boek lekker bij de hand bereikt? Op het strand, op vakantie, waar dan ook. Het enige wat je hoeft te doen om mee te spelen... is één specifiek woord appen naar de Radio Veronica app... die ook toch gratis is.
1: Nou ja.
0: En dat woord is... woordenboekspel. Als jij mee wilt spelen en dit boek winnen... doen we er ook nog een nut bij. Dan...

0: Smells like teen spirit. Heerlijk. En daarvoor, voor de mensen die erbij waren, zijn er best veel geweest, denk ik. Bruno Mars, hij was natuurlijk weer gisteren aan het optreden in de Johan Cruijff Arena. En daarna dus naar Jimmy Woo in Amsterdam.
1: Ja, daar kon je voor €250 een ticket voor kopen. Dan ging hij met Anderson .Paak, zijn maatje, ik denk dat ze gewoon vrienden zijn, gingen ze een DJ-setje doen. Zag je hem van heel dichtbij.
0: Een DJ-set. Ja. Dat is ook gewoon ongelooflijk. Dit was zijn nieuwe single, die is toch erg fijn, heet On My

0: juiste is. En vandaag gaan we spelen met Victor uit Heten. Hallo, Victor.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Goedemorgen. Bij Deventer ligt dat, hè?
1: Goedemorgen. Ja, dat ligt straks bij Deventer.
0: Ja, precies. Even kijken welke richting ik uit moet spreken. En je bent op dit moment onderweg naar werk.
1: Ik zit op mijn fiets naar mijn werk toe, in Raalte.
0: Op de fiets. Je bent installateur.
1: We zitten in de installatiewereld, klopt.
0: Ja. En wat installeer je dan zo?
1: Warmtepompjes, aircootjes, cv-installatie. En als je een waterleiding nodig bent, dan zijn we er ook.
0: Eigenlijk ben je gewoon een druk mens, Victor.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Maar ondanks dat heb je toch even tijd weten te maken voor het woordenboekspel.
1: Zeker.
0: Nou, dat komt mooi uit. We hebben een mooie prijs. Maar ook een lastig woord. Je weet hoe het gaat.
1: Ja.
0: Er staan rare woorden in het boek, maar we hebben er weer een gevonden. En vandaag is jouw woord...
2: Piloerectie.
0: Wat?
2: Piloerectie.
0: Piloerectie. Nou ja, Marijke, wat is dat? Wat is dat nou weer?
3: Nou, een piloerectie, dat is niet wat je denkt, hoor. Dat is namelijk het moment waarop een bloem uit zijn knop komt.
0: Nou, Max, ben
4: zo noem ik het ook altijd. Hoor.
0: Ja, nou, ik sta even mijn bloem uit de knop te halen, hoor. Nou goed. Max, wat is dat volgens jou?
4: Nou, een piloerectie is wanneer je lichaamsharen overeind gaan staan. Oftewel kippenvel. Of, zoals ze in Engeland zeggen, chicken skin.
0: Ah. Nou, ik kan je melden dat piloerectie is eigenlijk gewoon precies wat je denkt. Het is een erectie van een bescheiden jonge heer. Het is eigenlijk een stijf klein pilootje.
1: Ja.
0: Nou, Victor. Wie van ons drieën heeft gelijk?
1: Je maakt het mij niet gemakkelijk, maar ik denk dat Max gelijk heeft.
0: Je denkt dat het kippenvel is?
1: Ja. Chickenfield. Ja.
0: Ja, ik ben helemaal benieuwd of dat waar is.
2: Een piloerectie is wanneer je lichaamharen overeind gaan staan.
0: Ja, zeg,
2: Max heeft gelijk.
0: Max. Victor, dat is toch fijn?
1: Nou, zeker.
0: Zou het nooit meer vergeten, dit rare woord.
4: Ik heb helemaal een piloerectie van dit windmoment.
0: Ja, ik ook. Dat windmoment, ja. Daar krijg je de piloerectie van. Jij krijgt van ons het boek Ik omarm niet van Suus Ruis. En dan doen we ook gewoon nog even keihard een nuts bij.
1: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Heel veel plezier. Maak er een mooie installatiedag van.
1: Gaan we doen. Dankjewel.
0: Bye bye, Victor.
1: Bye bye. Dankjewel.
0: Gaan we even de dansvloer op. We betalen met Tina Turner. En is zij onze private dancer.

0: Tina Turner. En Private Dancer op deze maandagochtend. Oh jee.
1: Is dit een rectificatie?
0: Grap mislukt.
1: Is dit een rectificatie?
0: Hé, jammer Max, dat ging zo goed.
1: Is dit een rectificatie?
0: Of toch niet?
1: Of toch niet? Of toch niet?
0: Max heeft net gepoogd een grap te maken. Het is helaas mislukt, want we krijgen alleen maar in de app toch een rectificatie. Wat is er gebeurd? Vertel.
2: Nou, ik heb net bij het woordenboekspel uitgelegd wat een piloerectie is. Ik zeg dat is wanneer je lichaamharen overeind gaan staan. Oftewel kippenvel. En ja. Ik zeg, oftewel, hoe ze het in het Engels zeggen, chicken skin.
0: Maar dat is natuurlijk Louis van Gaal taal.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk goosebumps.
2: Ja. Dit, dames en heren, dit was een grapje. Die is mislukt.
0: Helaas.
2: Mensen konden het niet waarderen. Ik zal beloven dat ik mij ga beraden. Ik trek me even terug.
0: Ja, dat is goed.
2: En ik beloof u dat ik sterker terugkom.
0: Ik kan eigenlijk niet wachten.
2: Okay.
0: Ik heb er zo'n zin in.
2: Jij bent er ook aan toe, hè?
0: Is het ananas of pineapple?
2: Ananas.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
7: Hoi.
6: Of binnenkort vertrekt...
8: Adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Waar ben jij?
14: Ik zit nog in de trein.
15: Het volgende station is station Antwerpen.
14: Ik denk dat het wat later wordt.
13: Je zat zeker weer je serie te kijken.
14: Nee.
13: Ja?
14: Ja, oké, sorry.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
19: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Het strand,

0: het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het over klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet er onderzoek naar. De hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed. Dat blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet rijden. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen de auto's te rijden. Provincies mogen vanaf morgen sneller een vergunning afgeven om wolven af te laten schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu jongen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang heeft geduurd. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK. Dat weet de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd teruggedraaid. En hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. En de voetbalbond daar is woest. Het weer nog. In het noorden is het bewolkt met kans op een bui. Graadje of 20. In het zuiden van het land kan het wat warmer worden. 26 graden.
2: Groot verschil, hè, is dat, ja. Even kijken op de weg. Ik zie 61 vertragingen en dit zijn de problemen. Ik zou de A16 even vermijden. Ridderkerk, Terbrechtseplein, voor het Terbrechtseplein. 3 kwartier de andere kant op, Rotterdam-Breda. Ook 52 minuten door een auto met pech. En de A27 Utrecht-Almere bij de Stichtsebrug. 35 minuten.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Boss. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.

0: 1999. Het was Prince van Veronica op maandagochtend. Och, een nieuwe week is begonnen. Het is officieel 6 juli.
1: Join the club.
0: Goedemorgen. What's the king back to the incredible? Ja, en het WK is nog steeds bezig. Ja, we zijn er helemaal uitgestapt vorige week. Ik heb de beelden ook teruggezien van het moment dat Nederland helaas verloor. En Marijke Ketel haar telefoon aan had staan om ons te filmen, Max.
2: Ja. Heb je dat was wel confronterend, hoor. Als je jezelf voetbal ziet kijken en hoe debiel je dan eigenlijk doet. Het staat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Het is ook de eerste keer in mijn leven dat ik dat terugzag.
2: Ja.
0: Dat ik denk, oké, sowieso ik voetbal kijken is natuurlijk wel redelijk uniek.
2: Ja, dat op camera is vastgelegd.
0: Ik had het ook vastgelegd.
3: Ja. Ja, Max werd ook een beetje lelijk op een gegeven moment. Jij vroeg heel lief. Het is te zien in de weekvlog deze week op mijn Instagram. Ja. En Gerard vroeg heel lief. Maken we eigenlijk nog kans?
2: Ja, zie je. Ik snap nu mijn vriendin ook veel beter. Dat zij nooit met mijn voetbal wil kijken.
0: Nee. Maar goed. Maar hoe dan ook, ondanks dat wij er niet meer bij zijn, volgen we het natuurlijk op de voet. Gisteravond heeft Noorwegen een eind gemaakt aan het Braziliaanse sprookje. En vannacht wist Engeland van Mexico te winnen.
2: Nou, dat is ook wat, zeg.
0: Dat is toch ook wat. Nou. En er is nog meer leuk nieuws, want aankomende donderdag kun jij iets als eerste luisteren. Want vrijdag komt uit het nieuwe album van The Rolling Stones. Foreign Tongues, zo heet hij. En wij hebben dan hier één exemplaar weten te bemachtigen. Ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is, maar iemand gaat die platen gewoon eerder dan dat die uitkomt fixen. Dus dan ben jij als eerste erbij. Je kunt erbij zijn en als eerste de nieuwe van de Rolling Stones beluisteren. Dat doen we hier in Dolby Surround, Hivi Deliti, Stereo. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via radioveronica.nl en wellicht lukt dat. Zometeen weer jouw kans op 150 euro bij Zing naar de Ping. En we worden zometeen...

0: als de mist van het verrukkelijke weekend langzaam optrekt, dan staat daar stevast één man, één legende, één blok aan kwaliteit waar zelfs de zendermanager al zijn budgetten voor leegruimt. Hij heeft de meest opmerkelijke fragmenten van het sportweekend meegenomen en hij vuurt ze de komende 6 minuten met een ongekende bevlogenheid op je af. Rest alleen nog te zeggen zijn naam. Frank Evenblij! Ja.
1: Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen.
1: Oh, wat fijn om jou weer te spreken. Ach, en dat allemaal op de 58ste verjaardag van Cornelis Willem Heukerot.
0: Is dat vandaag?
1: Ja,
0: Gordon.
1: Alias Gordon.
0: Ja.
1: Een man die voor een enorme zak met geld de ochtendshow van Radio 10 heeft gedaan. En dat is, dan is maar een hele kleine stap naar een man die dit jarenlang voor een nog veel grotere zak geld heeft gedaan. En dat ben jij natuurlijk, Geert.
2: Ja,
1: je doet er alles aan. Maar het is nog steeds niet op, volgens mij. Hè?
2: Nee, ik doe mijn best. Ja.
1: Genoeg over jou. Het is tijd voor het sportweekend.
0: Ja, goed idee.
1: Ik kon wel een lekker weekendje gebruiken na die verschrikkelijke uitschakeling van Oranje. Ik kan het WK eigenlijk helemaal niet meer zien. Maar gelukkig is de Tour de France begonnen. En kwam Max Verstappen weer in actie. Ja, en als het slecht gaat met Oranje, dan vestig ik altijd mijn hoop op onze andere nationale helden.
0: Juist.
1: Ik had er gewoon zoveel zin in dat hij me even ging opvrolijken met een lekkere overwinning of een podiumplek in Engeland. Maar je raadt het al, Geer.
0: Ja.
1: Het werd een hel. Het leek wel alsof Ronald Koeman even de teambaas van Red Bull geworden was.
0: Oei.
1: Die wagen die ging net zo langzaam als de spelers tegen Marokko. En in de 48e ronde was het klaar in de grindbak. De Chipito-resten die zaten nog aan het plafond na mijn woedeaanval tijdens de wedstrijd van Oranje. En nu hangt het hele plafond vol, want ik was weer kwaad. En Max ook trouwens, ja, bij Viaplay. Een kleine compilatie van dit weekend.
3: Het heeft geen zin. Ja. Hij loopt niet. Dat is het probleem. Je verliest gewoon op elk rechtstuk gewoon tijd. En dat stapelt zich op. Gewoon kloten.
0: Ja.
3: Ja, daar ben ik totaal niet blij mee.
4: Dat is het is car. Ongelooflijk. Het is...
0: Ja, dit was allemaal een kleine selectie, hè?
1: Ja, veel piepjes weer. Ja, dat weet je het wel, Geer. Ja, als je goed luistert, dan klinkt het gewoon als een soort puber die iets gewoon niet mag van zijn ouders, weet je wel. I hate this car, I hate you. Ik hoop dat het nog goed komt, want er is ook geen Nederlander die de Tour kan winnen. En op Wimbledon zijn ze er ook allemaal uit.
0: Och.
1: Dus op deze manier wordt het gewoon een kutzomer voor mij. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Mm.
1: Maar gelukkig is er nog wat afleiding vanuit de Tour de France. Want daar is het vanaf etappe 1 namelijk al helemaal los. Op zaterdag moesten ze allemaal meteen een berg op met een tijdrithelm. Ik weet niet of je het gezien hebt, Geer. Maar het lijkt wel of die gasten met een lampenkoppenkap op omhoog moeten rijden. Het schijnt aerodynamisch te zijn, maar ik heb iedere keer het gevoel dat het hele assortiment van de IKEA daar de berg op gaat. En zondag moesten de klimgeiten weer aan de bak en was Isaac del Toro de beste. En dat klinkt als een Spaanse stierenvechter, maar het is een Mexicaan en die was helemaal in tranen van vreugde na afloop. En zijn landgenoten die zorgden voor een beetje een voetbalsfeertje. Er waren gewoon spreekkoren bij de bus in het wielrennen. Hè? Want volgens hen is de grote favoriet Tadej Pogačar ook een Mexicaan. Ja, een sfeertje hoor. Dat klinkt toch als een hit van de Mexicaanse zonnebolletjes, denk
0: nou,
1: je niet? Ja. En nu we het toch over de huisartiest van het Nederlands elftal hebben, wil ik nog even Denzel Dumfries met je bespreken, Geer. Ik was eigenlijk van plan het woord oranje deze zomer niet meer te gebruiken, maar voor Denzel maak ik graag een uitzondering. Zondag is namelijk zijn transfer naar Real Madrid definitief rondgekomen. En dat is niets meer dan een wonder. Op zijn 18e speelde hij nog bij een amateurclub. En nu gaat hij naar de grootste club van de wereld. En dat terwijl Denzel het moeilijk had op de pleintjes in Rotterdam. Want zijn techniek die hield te wensen over. Gelukkig kon hij er ondanks zelf heel erg om lachen bij de mannen van Broederliefde.
5: Hoe was het voor jou op het pleintje?
6: Dat het zwaar, man.
5: Ja?
7: Ik ben niet zo snel.
5: Slaan was niet jouw toren.
8: Jij bent een relatie met de bal
9: is nu mooi.
1: Uitgelachen op de pleintjes in Rotterdam en nu speelt die man gewoon bij Real Madrid. Goed, dan is het weer tijd. Ja, dan is het weer tijd voor de top 3, Geer. En eigenlijk wil ik niks meer met het WK te maken hebben, maar toch een top 3 met de allerbeste fans. Op 3 staan de fans van Kaapverdië. Want wat deden ze het geweldig tegen Argentinië. Pas in de verlenging verloor de nummer 67 van de wereld van de nummer 1 van de wereld. En dat kwam ook omdat ze niet bang waren. Zo vertelde een fan vooraf aan ESPN.
10: Ik heb het vermoeden
6: Nederland een hat-trick gaan scoren. Maar wie is Messi? Even serieus, hij is wel mijn favoriete speler. Maar wie is Messi?
1: Nou, Messi die scoorde gewoon weer natuurlijk. Het was gewoon een beetje bluff. Maar hij lag er wel bijna uit. En dan de fans van Mexico. Die slaagden er voor de 16e finale al in de spelers van Ecuador de hele nacht wakker te houden door muziek te maken bij het hotel.
0: Ja.
1: Iemand had zelfs zijn drumstel meegenomen. Oh. Bij Engeland waren ze dat ook van plan, maar die hadden de politie ingeschakeld en toch hebben ze nog een poging gewaagd.
0: Mexico! Mexico! Wat onaardig.
1: Oh.
0: Ze hadden toch 14 hotels gehuurd. In hoop dat dan niemand achter zou komen. Ja, maar nergens. Weer niet gelukt.
1: Met dit toetertje ga je het niet redden. Dit klinkt een beetje als jouw toeter uit jouw Kia Picanto, Geer.
0: Ja, dat dus, klopt.
1: Ja. Goed, en dan op 1 toch de fans van Marokko. Ik baal uiteraard dat ze Nederland hebben uitgeschakeld. Maar het fanatisme bij AT5 is echt geweldig.
7: La la la la la la la la la. Dima more. Ik ben trots op alle Marokkanen.
0: Kijk,
1: nou, ik vind het toch geweldig, hoor, Geer. Goed, ik hoop niet dat ze wereldkampioen worden. Liever Noorwegen. Maar ik ben er überhaupt helemaal klaar mee. Volgende week ja, is het de laatste. Dan geen woord meer over het WK. Dat is in ieder geval een belofte.
0: Oké, dankjewel. Dames en heren. Frank Evenblij. Woe.

geweest in het land. Twee optredens deze week. Donderdag Royal Park Live en aankomende zondag op het North Sea Jazz Festival. Hij is overal, die Nile Rodgers en Chic. Dit was Good Times. Zing! Ja, het is zover. Zometeen gaan wij misschien wel jouw 150 euro overmaken. Dat zou mooi zijn. Maar dat kan alleen als het heel erg goed uitpakt in Zing na de Ping. Je mag meespelen en dat doe je door jezelf te kwalificeren door dit af te zingen na de Ping.

0: Nou, dat is te doen, hè?
1: Ja, hoef je alleen maar in te vullen, hè?
0: Alleen maar fill in the blank. Laat maar weten, zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Zal ik hem toch nog een keer laten horen?
1: Ja, toch al, hè, ja.
0: Hoe gaat het verder? Zing het en stuur het via de app. Dat is helemaal gratis, dat is er even bij. Hartstikke gratis.
1: Heel gratis. Meer gratis wordt het niet, hoor.
0: En misschien speel je zo meteen. Zing naar de ping. Maar eerst komt het nieuws van 8:30 eraan, Marijke. Wat zit er allemaal in?
2: Wolven mogen toch sneller afgeschoten worden. En wat eten we nou het liefst na het stappen?
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
13: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
0: Radio Veronica Verkeer. Met 55 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. 3 kwartier. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Ridderkerk Noord door een ongeval. Een uur vertraging in de andere kant op Rotterdam. Breekt daar bij Ridderkerk Noord daar 51 minuten. Het is 8:58 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze nu hun welpen beschermen. Bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet, dat blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. En de Telegraaf is dit weekend het nachtleven ingedoken. Ze zijn met wat mensen mee gaan lopen om te kijken wat zij na het borrelen de bruine kroeg het liefst als vette hap eten.
0: De vette bek na het stappen.
2: Dat verandert toch een beetje gedurende de jaren, heb ik het idee. Wat was het bij jullie tijd?
0: Broodje plof, patatje met.
2: Broodje plof?
1: Wat is een broodje plof?
0: De snackbar heette Broodje plof.
2: Oh.
0: En dat was bij de Neude, daar om de hoek.
2: Oh, ja.
0: En dat was altijd gewoon even een goede patat met.
2: Mayo.
0: Gewoon met mayo.
1: En
0: het zat altijd lekker van zout op. Zout was altijd een aanbieding.
1: Oh, maar dat is lekker als je veel gedronken hebt.
0: Ja, een beetje zout.
17: Kijk, daar heb je lekker dorst van.
0: Ja, precies.
17: En dan neem je een
0: pilsje bij. Dan zit je in een visueuze cirkel.
17: Ja.
0: En wat zat je aan de eierbal of niet?
2: Eierbal, dat was het maar. Ja, dat heb ik in Groningen wel vaak.
0: In Groningen, hè?
2: Ja, maar toen ik in Assen opstap, ging ik altijd pizza. Bij Cleopatra. Was dat zo'n classic. Dat je dan de korst in de knoflooksaus dipt.
0: Oh ja.
2: En dan wilde je net te snel eten dat je je gehemel te verbranden aan de pizza.
1: Grappig. Ik zat vol in de dunner.
0: Ja. Jij was vol aan de dunner, ja.
2: Dat is verwarrend, hoor.
1: Nee, gewoon een broodje dunner met heel veel knoflooksaus.
17: En sambal.
1: En sambal. Jij ook, hè?
17: Ik doe het echt al jaren niet meer. Ik heb geen behoefte meer om na te drinken nog te eten. Ik weet niet hoe dat komt. Nee. Maar wel altijd als ik in Tilburg ben, bij wedstrijden van Willem II, dan ga ik daarna altijd stappen op de heuvel. Ja, dan weet ik meestal mijn eigen achternaam niet meer. En dan heb ik altijd, daar zit een hele goede deunertent. En dan haal je echt, een stokbrood vol met
1: ja,
17: kebab.
1: Ja, zoveel.
17: Dat zit dan ook in de volgende dag, vind je dat in je hele hotelkamer. Weet je, over die plank.
0: Oh, gadverdamme.
17: Maar als je dat eenmaal op dat moment eet, dat is heerlijk. Ja. Klopt, ik zou ze in sambal.
1: Ik heb ook altijd het idee dat de kater echt minder wordt.
17: Ja,
1: als je goed
17: dat
1: gegeten
17: is echt
1: hebt.
17: Zo.
0: Ja,
17: dat is echt
0: zo. Ja. Vette bek. Maar ze hebben nu volgens mij een soort top 3 gemaakt van...
2: Ja, dat klopt. Nee, het is met de tijd veranderd. Vroeger was het inderdaad shawarma ook in een plakkerige zak in de jaren 90 heel populair. Maar nu is het eigenlijk weer de huistuin- en keukensnacks. Frikandel, friet en de berenhap.
0: De berenhap?
2: De berenhap.
17: Heb je nog nooit gegeten? Wat is een berenhap?
2: Dat is zo'n stokkie, toch? Met vlees en ui en vlees
17: ja,
2: en
17: dat is een berenklauw, toch?
1: Nee, volgens mij is dat een beetje hetzelfde, toch?
17: Oh ja?
1: Ja.
2: Zal ik eens kijken, berenklauwsnack?
1: Zo'n en dan in stukken gesneden. Ja,
17: volgens mij is
0: een ui erdoor.
1: Ja.
0: Tussendoor.
2: Ah, is een beetje hetzelfde. Ik denk dat het een beetje potato-potato is.
17: Ja, oké. Okay.
2: Ik heb het nog nooit gehad. Lijkt me wel lekker.
0: Nou, wanneer gaan we uit?
17: Eerlijk. Als we de eerste wedstrijd van Willem II...
0: Dan gaan we heen natuurlijk. Hè.
1: Draaien we gelijk het clublied even.
17: Ja, waarom niet? Ik heb het al gemist.
2: Het weer nog even. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog, laat de zon zich zien. In het zuiden het warmst, 26 graden.

0: Hazard, alle 13 take. Kijk uit, hè. Mr. Mister en Broken Wings, want misschien Mr. Mister nog iets. Daarvoor Anastasia, I'm out of love. Zing! Tijd voor een nieuwe editie Zing naar de Ping. We spelen 3 rondes en met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door. En heb je het fout? Of een blackout? Of weet je het gat niet? Dat kan ook. Ja, dan ben je al je geld kwijt in één klap. Maar hebben wij altijd één ongelooflijk fijne troostprijs in de vorm van de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker. En we spelen vandaag met Christa uit Den Hoorn. Hallo Christa.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Och, jij was bij het Rijksmuseum. Eum, gisteren.
1: Ja, dat klopt. Was heel leuk.
0: Heb je hem gezien? Heb je hem zien hangen?
1: Heb ik zien hangen?
0: Ja, de nachtwacht.
1: Ja, tuurlijk. Ja, hij is in reparatie.
0: Oh, dat meen je niet. Je dacht, dat ligt nou aan mij. Of is hij, je kunt er niet omheen, maar hij was er niet.
1: Er is een stukje af. Nee, hij is er wel, maar ze zijn net aan het restaureren en dat zie je.
0: Hey, jammer dat je dan net daar bent dat ze dan aan het restaureren zijn geweest.
1: Ja. Is hij klein.
0: Ja, dat hoor ik vaker. Maar dat maakt niet uit, Christa. We gaan hopelijk grote successen bereiken met dit fantastische spel Zing naar de Ping. Want je hebt jezelf weten te kwalificeren om mee te spelen. En dit moest je namelijk afzingen.

0: prachtig. En Christa deed het als volgt.
1: Go chasing waterfalls.
0: Mooi. Nou Christa, ben je er klaar voor?
2: Tuurlijk.
0: Daar komt hij aan. Voor 50 euro, zing na de ping.
2: Come, come, come, come, come, come, chameleon.
0: Ja. Heerlijk. De Culture Club. 50 euro, ga je door?
2: Tuurlijk.
0: Oké, voor 100 euro komt die aan.

0: als dat geen elf is. Heel goed. Ga je door?
1: Ja, natuurlijk. Tot de laatste.
0: Tot de allerlaatste. Oh, spannend. Hier komt hij aan voor 150 euro.
1: It's my life.
0: Helemaal niet zo moeilijk gemaakt vandaag.
2: Het is niet zo moeilijk vandaag.
0: Nou, het is maandag. Ja. Dus misschien moet je het de mensen ook niet te moeilijk maken.
1: Maandagochtend, hè? Nee.
0: Zo is het, maandagochtend. Heel goed, Christa. Je krijgt 150 euro.
1: Yes! Dankjewel!
0: Kun je weer naar het Rijksmuseum? EM.
1: Ja. Ja, ik had een museumjaarkaart. Dus dat
0: is
1: volgend jaar weer een museumjaarkaart.
0: Volgend jaar weer, hè? Next stop, Krullenmuller.
1: Yes. Ja.
0: En welke ga je helemaal willen horen? TLC, Culture Club, Elvis Presley of Bon Jovi?
1: Nee, Bon Jovi.
0: Ja, je bent fanster?
1: Ja, ik vind hem altijd wel heel erg leuk. Daar word ik altijd wel heel blij van.
0: Hij vindt jou ook heel leuk. Weet ik nu al. Absoluut. It's my life, ga ik draaien. Wens ik jou een fijne dag, Christa.

0: en Hoorn. Ze bent mee aan het zingen naar de ping en won gewoon even €150 op maandag.
1: Dat is een mooi.
0: Radio Veronica, 6 juli. Alles behalve somber zijn we vandaag. Home Wrecker.

0: hitmachine Somber en Home Wrecker. Zometeen is het... Wij gaan echt schaamteloos in iemands stemlijst zitten kijken en bladen. Want zometeen is het weer tijd voor het top 3000 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Wat een geld!
7: 18.000, wat verdikken we.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
9: Mama.
8: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis.

0: aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaargewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt daarom getuigen zich te melden. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag. Dat weet Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral oudere en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet ervan en doet onderzoek. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt. Zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden gevallen. Nou, Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En het lijkt er steeds meer op dat EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Castle Lake. Dat heeft een vijfde bod gedaan en EasyJet zou er nu wel mee instemmen. EasyJet is interessant omdat het waardevolle start- en landingsrechten heeft in onder meer Londen en Milaan. Het weer in het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder veel ruimte voor de zon vandaag. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 in het midden en 25 tot 28 in het zuiden.
3: Dat is een mooie verdeling, zeg. Is het net zo verdeeld op de snelweg? Hoort je denken, noah. 46 vertragingen staan er. En dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 34 minuten. De A15 Gorinchem-Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord, 3 kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda bij ook Ridderkerk-Noord, 42 minuten.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Even bollen,

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
1: Jeffrey Peters uit Helmond. Goedemorgen, Jeffrey.
2: Goedemorgen, Gerard.
1: Hallo, hallo en hartelijk welkom in jouw uur.
2: Dankjewel.
1: Dat is mooi zeg. Je bent aan het werk alweer?
2: Ik ben helaas alweer aan het werk. Het weekend is weer voorbij.
1: Ja, deze ging snel, hè?
2: Ja, het ging supersnel.
1: Supersnel, ja. Want je hebt een webwinkel.
2: Ik werk voor een webwinkel, inderdaad.
1: Je werkt voor een webwinkel, oké. Okay.
2: Ja.
1: En moet je dat van het huis doen of moet je echt naar een locatie toe?
2: Ik ga echt naar een locatie toe, inderdaad. Okay. Dus.
1: Wat voor webwinkel is het dan? Ik wil weten.
2: Wij verkopen batterijen. Ik verkoop voornamelijk aan bedrijven batterijen. En dan moet je denken aan batterijen voor fietsaccu's, voor auto's, voor stofzuigers, thuisbatterijen, ja, dat soort dingen.
1: Heel belangrijk. Wat zou je druk hebben, Jeffrey?
2: Het is superdruk, zeker.
1: Nou, gelukkig heb je wel tijd om even de radio keihard aan te zetten, want we hebben net Michael Jackson al gedraaid. Die Thriller heb jij kapot gedraaid, hè, vroeger?
2: Vroeger wel, zeker. Ja, nog steeds eigenlijk. Dus.
1: Heerlijk. Nog steeds niet in kracht ontnomen. En we gaan lekker even dwars door je lijstje heen. Wat er nu klaar staat is om wakker te worden. Vergeet de koffie. Wij hebben de Killers met Mr. Brightside.
2: Helemaal top.
1: Waarom die?
2: Ik vind de Killers sowieso de eerste twee albums eigenlijk nog steeds helemaal geweldig. Vooral het eerste, Hot Fuzz. En ja, dit is gewoon zo'n lekker up-tempo plaatje waar ik altijd eigenlijk heel vrolijk van word.
1: Dus heerlijk, hè?
2: Vandaag, ja.
1: Somebody told me, daarna krijg je Mr. Brightside. Het kan niet fout. Ik ga hem draaien.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, Jeffrey. En een fijne dag, hè?

hit geweest in Nederland. Niet eens een single geweest in Nederland. Bizar, hè? Dat was Billy Joel, een absolute classic. The Piano Man. In de top 3000 uur. Hij staat dan ook heel hoog genoteerd. En dat blijkt, want al die lijstjes die we bekijken, daar komt hij heel vaak in voor, die Piano Man. En de klassieker in Engeland. Er is geen stadion veilig met The Killers en Mr. Brightside. Dus Radio Veronica op maandagochtend. En Ed Sheeran.

0: en COI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Veronica, verkeer met 26 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg, 35 minuten. En een hoop gedonder rondom Ridderkerk. Je hebt de A15, Gorkum-Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord. Auto met pech zorgt voor een half uur. En de A16 hebben we ook nog op Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord. Je zal niet geloven, ook daar 32 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Maarten en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Gerard Ekdom.

de zomerse stemming erin te halen. En wat betekent dat eigenlijk, Margarethe? Meer dan wat dan ook. Sergio Mendes, hij is niet meer. Hij overleed 5 september 2 jaar geleden. En een hele sloot aan klassiekers op zijn naam staan. En dit was de samenwerking met de Black Eyed Peas, Masquerada. In het top 3000 uur hadden we daarvoor over beste muziek alle tijden gesproken. U2 even draaiden met One. De top 3000 uur kun jij ook samenstellen. Via radioveronica.nl. En dan mag je er dit soort plaat inzetten. Dat vinden wij helemaal niet eer. Hoor nou toch eens even. Maandagochtend en de Little River Band. It's a long way there.

Stuck in the Gag. En met hart en ziel. In de top 3000 uur daarvoor. Oh, mooi zeg. Little River Band is the long way there. Het stemlijstje van Jeffrey Peters uit Helmond. Heb ik voor mij liggen. En als je het hebt over klassiekers. Een van de mooiste ooit. The Beach Boys.

0: hele mooie maandagochtend van zo. The Beach Boys. God only knows.
1: Met top 3000 uur. Met Gerard Ekdom.
0: Dat was hem alweer, hè? Het was er wel gepresenteerd door mij, maar verantwoordelijk was Jeffrey Peters uit Helmond. Waarvoor een applaus, want het was zijn stemlijst die centraal stond. Hij is druk bezig bij een webwinkel, verkoopt batterijen aan bedrijven. En misschien dat jij denkt, nou, ik wil ook wel een uurtje gewoon lekker mijn muziek centraal hebben tussen 9 en 10. Dat kan, want de tool is geopend. En je vindt hem als je echt goed zoekt via radioveronica.nl. En als laatste, want zometeen is Marisa hier. The Pet Shop Boys, plus alarm. De plaat waar het allemaal mee begon.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: Ah ja, het bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Weer mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws.
4: Het is 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met personeel.

0: goed gedaan. Dat meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen daar. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen heeft gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen door naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, dat zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog maar even doorgaat. Het weer nog. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen daar. In de rest van het land blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien. En het wordt tussen de 20 en de 26 graden.
1: Dankjewel, Marijke.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is nog best wel druk. 21 vertragingen. Dit zijn de langste drie. De A16 Rotterdam-Breda bij Kralingen. Dat doe je er een kwartier extra over. De A20 Gouda Hoek van Holland bij het Kortland Aquaduct. Er wordt het verkeer omgeleid en de vertraging daar bedraagt 20 minuten. En tenslotte de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. Daar is de oprit afgesloten. 18 minuten extra.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks, bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Zo, wat is het warm?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, margriet, flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
15: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

is nooit een goed idee, hè? Dat getuigt ook deze hit van Robert Cray. Right Next Door. Hopelijk ga je goed en had je een lekker weekend. Top dat je luistert naar Veronica. Ik ben Marisa en ik zeg goeiemorgen.

0: Dat is een liedje waarbij allemaal superhelden samenkwamen. Een soort van Marvel Cinematic Universe, maar dan van de popmuziek. Met onder andere leden van de Toto en van de band Mr. Mister. Je hoorde John Parr met Saint Elmo's Fire hier bij Radio Veronica. Waar we zo meteen back gaan naar de 90s met Sheryl Crow.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Radio Veronica in samenwerking met Flitsmeister voor de verkeersinformatie. 12 vertragingen op dit moment. Eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen, Oud-Dijk, daar doe je er 13 minuten langer over. A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij de Van Brienenoordbrug. 12 minuten aansluiten. En ook nog de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. Daar is de oprit afgesloten. Je doet er daar 1 kwartier extra over. De overige vertragingen vind je in de app van Flitsmeister.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Marissa met de

sommige mensen noemen hem wel de Temu Michael Jackson. Hij heeft er een beetje naast gelegen, hè, qua sound. Je hoorde The Weeknd met The Blinding Lights bij Veronica. Nou, misschien sta je nu wel als een idiootje vakantiekoffer in te pakken, omdat je vlucht over 3 uur vertrekt. Moet je op je werk een mega to-do-lijst afvinken voordat je weg mag. Gewoon even Bob Marley luisteren, wordt iedereen heel...

babbelen over wie Californication van de Red Hot Chili Peppers kreeg. Nou, tegenwoordig wist je gewoon je gezamenlijke playlist en blokkeer je elkaar op Spotify. Het scheelt toch wat verhuisdozen. Goedemorgen. Je weet het,

met Aerosmith. Ach, en dat is zo'n mooie tekst ook, hè. Dat je dan zo verliefd op elkaar bent, dat je gewoon niet wil gaan slapen, omdat je dan momenten mist samen. I don't wanna miss a thing bij Radio Veronica. In de praktijk lig je na 3 jaar relatie gewoon met oordoppen in, te hopen dat hij anders stikt in zijn eigen gesnurk. Maar goed, het begin was mooi in ieder geval.

The Thing, Matt Kahn, samen met Ray Dalton hier bij Radio Veronica. Zometeen gaan we back to the 80s magnetisch. En dat doen we echt met een enorme 80s held... van wie we helaas muzikaal sindsdien gewoon niet zo heel veel meer gehoord hebben. Maar die ene cd die hebben we. En dat is Terence Trent D'Arby.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterij winnaar?
7: De prijs

0: €1,79. Altijd laag.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boekhouden.
5: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: Duitsediscounter.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi.

0: €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Het kabinet trekt ruim €400 miljoen extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet wordt er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. België mag van de FIFA in beroep tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. Dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen elkaar. Veronica weer. In het noorden is bewolkt en zijn er soms buien. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 20 tot 26 graden.
5: Ah, lekker. Dankjewel, Joost. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 15 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug een kwartier extra. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Daar mag je 25 minuten langer aansluiten. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug. Er staat een auto met pech, jij hebt ook pech. Een kwartier om precies te zijn.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zo makkelijk retour.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone.

0: business.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

doel gesproken. Ik heb gisteren dus echt iets heel leuks gedaan. Ik had namelijk een familiereunie. Nou, sinds de begrafenis van oma in 1998 waren we als familie niet meer samen geweest. Dus mijn neef John en ik dachten, nou, we brengen die familie weer eens bij elkaar. En dat was echt zo fijn. Je gezelligheid en herinneringen ophalen. En binnen 5 minuten hoorde ik gauw weer diezelfde bulderende familielach die we allemaal hebben, weet je. Herkenning. En ja, het is dan toch ook alsof die tijd had stilgestaan. Maar ja, dat had hij niet natuurlijk, want toen ik goed naar mijn ooms en tantes keek, ja, toen zag ik pas echt hoe die tijd door onze vingers is geglipt. Ik zag het aan hun grijze haren en aan hun rimpelige, bijna leerachtige huid. En ik zag het vooral aan de rollator van mijn tante Corrie. En toen namen we afscheid van elkaar, ja, en toen realiseerde ik me toch iets pijnlijks. Ik dacht, ja, weet je, dit is misschien gewoon wel de laatste keer dat we allemaal samen zijn geweest, bij leven en welzijn. En toen werd ik ineens overvallen door een enorm gevoel van spijt. Spijt dat we dit niet veel vaker hebben gedaan. Weet je, dat is misschien wel heel herkenbaar, maar we rennen altijd maar door. We hebben het allemaal druk, maar ja, die klok, ja, die tikt toch genadeloos door. En toen dacht ik, ja, waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Waarom laten we die tijd weglekken? Waarom hebben we dit niet veel vaker gedaan? En ja, toen keek ik naar mijn achternicht die de overgebleven broodjes in een Tupperware-bakje propte. Toen mijn tante op de achtergrond luidkeels over haar spataderen vertelde tegen de ober. En toen dacht ik, oh ja, daarom doen we dit dus maar eens in de 30 jaar. Potverdikkie, wat een zootje ongeregeld, zeg maar. Hé, het is wel mijn zootje ongeregeld.

Sommige liedjes gaan gewoon nooit vervelen. En dat heb ik dus met deze. Dire Straits, Walk of Life bij Veronica. En misschien is het je wel opgevallen, maar we leven in een tijd van minimalisme. Logo's van bedrijven zijn niet meer dan twee strepen en een punt. En als je een woonwinkel inloopt, dan is alles zo beige dat je je spontaan afvraagt of je misschien kleurenblind bent geworden. Maar er zijn mensen die dapper weerstand bieden aan het minimalisme. En Ray is er zo eentje. Toeters, bellen, kleuren. Ze haalt echt alles uit de kast.

hier bij Veronica. Where is my husband? Ik ga zo meteen kaarten weggeven voor de Zwarte Cross. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hoor je de ticketalarm? App dan naar de gratis Radio Veronica app. En dan maak je

0: locaties sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app en maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ja, goedemorgen. Het is 11:30 geweest. Radio Veronica bij het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Ongeluk gebeurt, 25 minuten in de rij. En de A50... Arnhem-Os bij Rijsoord, daar staat een auto met pech. De vertraging daar is zo'n 40 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundeberg. De weg is afgesloten. Kom door een grenscontrole. En de vertraging daar is 18 minuten.
0: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
0: Marisa. Met

0: Your Smile bij Radio Veronica van Texas.
1: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Ja, het is bijna weer zover, hè. 16 tot en met 19 juli gaat het grote spektakel plaatsvinden. Het is het grootste festival van Nederland in de Achterhoek. En dat is het gezelligste volkje van Nederland, kan ik je vertellen. Ik moet er wel bij vermelden dat er tegenwoordig meer mensen uit de Randstad komen dan dat er nog echt Achterhoekers te vinden zijn. Maar het is hoe dan ook gezellig. Deze week maak je kans op tickets. Hoor jij het alarm? Ja, laat je dan horen, hè. En misschien bel je weer wel terug. Nikki, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Allebei. Ik wens je goedemorgen en ook alvast een goede middag. Je twijfelt een beetje of je het nu gehoord hebt, hè, dat alarm.
2: Ja, want ik dacht dat hij ging. Ik stuurde een heel vrolijke appje. En toen zei ik, was dat wat anders? Ja, dat was een Teams call, zei collega. Toen wist ik het niet meer.
0: Maar wat denk je nu? Was het nu gewoon dat ticketalarm of was het de Teams call? Ja, ik laat het even bij jou.
2: Nee, dan was het de ticketalarm.
0: Ja, dat is goed. Je gaat er naartoe.
2: Dankjewel.
0: Oh, zo hoor je maar, zo leer je maar weer. Gewoon niet altijd luisteren naar collega's, hè. Die kunnen je gewoon totaal het bos insturen.
2: Oh, geweldig.
0: Hey, heel veel plezier. Je krijgt 2 tickets. Met wie ga je?
2: Met Emma.
0: En wie is Emma?
2: Emma is een oud-collega.
0: Oké, een oud-collega. Je hebt het toen niet weggestuurd omdat ze je ook een keertje bijna tickets had gekost?
2: Nee, zeker niet.
0: Okay. Nou, gelukkig. Hey, Nikki, ga er lekker van genieten daar.
2: Gaan we zeker doen, dankjewel.
0: Veel plezier. Zwarte Cross tickets voor Nikki, 2 stuks. Dit is Love.

Mars, Marry You hier bij Radio Veronica. Ja, en stel je nu eens voor dat je een gesprek mag voeren met iemand die echt onbereikbaar is normaal gesproken. Hè? Wie zou dat dan zijn voor jou? Misschien Willem-Alexander, hè, onze koning, of president Trump, of ga je voor Lady Gaga? Nou, als je deze vraag stelt aan Bruno Mars, dan zegt hij Bob Marley. Hij vindt dat een van de beste schrijvers ooit. En hij zegt, ja, ik denk gewoon niet dat veel mensen stappen wat voor een muzikaal genie die is. Maar ja, Bob die reageert al een jaar of 45 niet meer op appjes. Dus dat wordt lastig.

0: jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
18: Je droomtuin? Doe het lekker.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels voor het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden om een aanslag te plegen op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen de 15 tot 20 mensen. En daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. En oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump met de huidige FIFA-voorzitter. En dan nog het weer. Vanmiddag bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op een bui. In het zuiden meer ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 28 graden.
11: Dankjewel, Joost.

0: moment 20 minuten dat je even vaststaat. Maar dan kun je wel net voor de Duitse grens nog lekker Veronica luisteren. En misschien alvast een beetje in de stemming komen voor je vakantie in Italië. Wie zal het zeggen? Mattia Bazar, Ticento, komt eraan.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

takes. Dat is een band met doorzettingsvermogen dit, hè. Whatever it takes, Imagine Dragons. En Mattia Bazar, daar zat daarvoor, T-Cento. Ik kreeg een appje van Martin Hillebrand. Die schreef, ja, ultieme kermisnummer. Met je meisje in de zweefmolen en dan deze plaat loeihard uit de speakers. Mooie herinnering. Ja, je hebt inderdaad dus bij ons thuis ook een genre, ja, de kermisplaat. No Coke van Dr. Alban is ook een hele goede kermisplaat. Misschien ken je het wel. Inderdaad, oude Italo doet er heel goed aan. Ja. Goedemiddag, ik ben Jaap, deze week nog op de plek van Sander. Hier bij Radio Veronica met de lunchshow. En dan nemen we ruim de tijd voor in Nederland, hè, voor die lunchshow. Die duurt bij ons 2 uur, terwijl een Nederlander gemiddeld, wist je dat, 34 minuten doet over die lunch. Terwijl die pauze wel echt goed voor je is. Hè? Je concentratie herstelt zich en je stress vermindert. En je maakt minder fouten in de middag en je bent creatiever. Dus neem lekker je tijd vandaag. Ga er even voor zitten, zet je telefoon op stil. En als iemand echt iets van je wil, dan spreekt hij maar wat in.

Ja, ultieme radioplaat, dat blijft dit. Starship, We Built This City bij Radio Veronica en De La Soul voor Ring, Ring, Ring, Ha, Ha, Hey. Zo heet hij, helemaal voluit. En Michel van de Klooster, die zit lekker op te letten. Die stuurt mij een linkje, noordseajazz.com, programma. Ik denk, hè, vrijdag, wat is er dan? Vrijdag, daar staat zo waar. De La Soul. Nou ja, ik kan je vertellen, dat is hartstikke nieuw. Ik heb toevallig gisteren het hele programma van North Sea Jazz door zitten nemen, want ik ga er lekker naartoe. En De La Soul is daar dus ook. Wat een goed nieuws zeg. Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Een voorbeeldige lunchers hoor, in de Veronica app. Harriet schrijft, ik neem elke dag echt pauze. Even wandelen, broodje mee. Beste half uur van de werkdag. En Kevin schrijft, ja, meestal hier een half uurtje voor de lunch. Vandaag misschien iets langer, want ik moet nog even op zoek naar de supermarkt. Ik heb mijn lunch vanmorgen thuis op het aanrecht laten staan. Ach, arme jongen. Nou, iets smakelijks zometeen. Harry Styles is dit.

0: de fans tellen af, hè, na komende vrijdag. Want dan komt het uit om middernacht. Dus in de nacht van donderdag op vrijdag kun je al luisteren als je er vroeg bij bent. Maar het kan ook nog eerder. Want donderdagavond maakt een handjevol luisteraars van Radio Veronica kans om het album te komen luisteren hier bij ons. Dus als je er als eerste bij wil zijn, is echt een van de eerste te zijn die het album hoort. Het nieuwe album van The Stones, Foreign Tongues. Check even onze site radioveronica.nl. Daar kun je je aanmelden. En misschien ben jij er dan wel bij donderdag. Dat zou toch lachen zijn. En Miss You van The Stones hoorde je in de lunchshow van Veronica. Zit je op de weg en heb je toevallig een auto waarvan het dak open kan? Ik weet dat even tijd kost. Doe dat even alvast, want dan draai ik zometeen de soundtrack voor erbij.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: 1:30, Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 21 files, ik geef je de top 5. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen. 7 kilometer, 10 minuten vertraging daar. De A6 Lelystad-Muiden tussen Almere-Poort en Muiderberg. Door een ongeluk, 3 kilometer file, 10 minuten is je oponthoud. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Ruim een kwartier. De A50 Arnhem-Os tussen Grijsoord en Valburg. Hele lange vertraging, bijna 55 minuten vertraging daar. En de laatste op de A50 Os-Arnhem. Tussen Ewijk en Valburg. 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. Goeie reis, hè.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu,
6: Jaap Brienen.
7: Met de

0: Sophie Alice Baxter. Was nog in Nederland, hè, bij Zuiden Park Live en Concert at Sea. Samen met Spiller. Groove Jet, If This Ain't Love. En die open dak classic daarvoor was van de New Radicals. En ik ben toch blij voor Arjan, die schrijft nog in de app van Radio Veronica. Gelukkig zit ik niet in de cabrio, want het begint hier net te regenen vlakbij.
1: De Radio Crypto.
0: Gelukkig. En als ik wel je dak open heb gezet op afstand, mijn oprechte excuses daarvoor. We spelen een nieuwe Radio Crypto, ook vandaag weer bij Radio Veronica, waar je natuurlijk kans maakt op een leuke prijs. In dit geval kun je winnen de Radio Veronica platentas of tote bag, als je het hip wilt zeggen. Dat kan natuurlijk ook, hetzelfde ding. Die kun je winnen, maar dan moet je wel even meespelen en goed luisteren naar wat ik je te vertellen heb. Ik ga je een cryptische omschrijving geven van een bekende plaat. En ik wil van jou weten uiteraard, welke plaat is het dan? Let goed op. Dan vertel ik je de omschrijving, die luidt als volgt. Haar schitterende beste vriendin uit Barbados. Haar schitterende beste vriendin uit Barbados. Over welke plaat gaat dat? Laat het me weten via de app.

0: Lekker ontspullen. Met de Red Hot Chili Peppers en dan niet alles de container in natuurlijk. Nee, give it away.
1: De Radio Crypto.
0: Aan je mama, je papa, je dotta. Misschien maak je er iemand anders nog blij mee. En over weggeven gesproken. Misschien ga ik wel de Radio Veronica platentas, de tote bag, weggeven aan Nancy. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jaap.
0: Hoe is het met je?
2: Goed. Lekker onderweg naar huis.
0: Onderweg naar huis al? Ben je al klaar met werken voor vandaag?
2: Ja, ik heb heerlijke tijden, joh. Ja.
0: Nou, inderdaad. Nou, dan waarschijnlijk ben je ook vroeg begonnen vanmorgen. Denk ik dan maar zo.
2: Nee, ook niet. Nee, ook niet. Valt mee.
0: Goed bekeken. Hey, we spelen de Radio Crypto. En ik gaf dan net een omschrijving. En die luidde haar schitterende beste vriendin uit Barbados. Je voelt hem al aankomen. Ik ben op zoek naar het goede antwoord. Waar dacht jij aan?
2: Ik dacht gelijk aan Rihanna met Diamond.
0: En dat is helemaal goed gedacht ook.
2: Ja, mooi. Net een dag te laat voor de lekkere dropjes.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja. Maar je krijgt wel de Radio Veronica platentas. Dat is een redelijk uniek ding, hè?
2: Ja, dat hoop ik dan maar.
0: Maar toch heel even nog, Nancy, want hoe kwam je bij deze?
2: Rihanna, die komt uit Barbados. En ja, schitterend. En toen dacht ik gelijk aan Diamond.
0: Ja, nee, het is helemaal goed. Ik ga je de platentas sturen, Nancy.
2: Top, Jaap. Dank je wel. Radio Veronica. Shine bright like a diamond.

0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een van de leukste dingen aan deze vakantiebaan die ik heb. Sander Hogendoorn vervangen tijdens zijn vakantie. Dus ik zit dan hier lekker 4 weken lang tijdens de lunch bij Veronica. En die crypto's bedenken, ja, ik heb er echt een enorme lol in. Doe ik samen met Mark, producer, of Wiesje zoals vandaag. Zitten we samen een beetje te puzzelen op zo'n crypto. En ik vind het zo leuk dat ik ze dus ook voor andere platen ga bedenken. Dus deze is gewoon voor spek en bonen, hier is niks mee te winnen. Maar ik heb hem wel bedacht voor de plaat die ik dan zometeen ga draaien na het nieuws. Beleef de Zweden. Je mag er even over nadenken.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hey.
19: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
18: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
19: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zegt hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei Van Delden. De twee jongens van 15 die gisterochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schreef dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. En de Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grootste brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. Veronica weer. Vooral in het noordoosten is er bij ons kans op regen. In het zuiden meer ruimte voor de zon. En het wordt 20 tot 28 graden.
24: Dankjewel Joost.
23: Alsjeblieft.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 23 files. Ik geef je de top 3. Dit zijn de files vanaf 17 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Maarhezen en Leenderheide. De randweg N2, een auto met pech daar, zorgt voor 5 kilometer file. En daar doe je bijna een half uur over. De A6 Lelystad-Muiden tussen Almere-Stad-West en Muidenberg. 5 kilometer, 23 minuten oponthoud. En de A12, dat is de laatste. Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar heb je voor de grens een vertraging van iets meer dan een kwartier. Nou, weet je het al? Beleef. Ik zei het verkeerd, hè? Ik moet dus zeggen, beleefde Zweden. 2 woorden. Beleefde Zweden. Mag je nog over nadenken? Joost, schot voor de boeg.
23: Iets met AHA.
25: Hey, jij daar.
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
25: Prijsvrij vakanties.
27: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
28: Iedereen begrijpt elkaar.
29: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
30: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
31: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
32: Pap, die moeten we hebben!

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Zo, waar is het warm? Horeca de barbecue.
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.

Yo, hou op. De city is blij dat hij even afgekoeld is. Ja, vandaag valt het wel weer mee. Hoewel, in het zuiden is het ook alweer behoorlijk warm volgens mij. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar later deze week wordt het weer echt hot in the city. Hè? Vooral tegen het weekend, donderdag, vrijdag, dan gaat het alweer richting de 30 graden. Billy Idol zong erover en uit Zweden daarvoor. Roxette, oké, was misschien wat ver gezocht. Met uitstekende manieren, deze Zweedse band. How do you do? Hey, how do you do? Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Ik ben Jaap. Ik heb de beste muziek aller tijden voor je. Zometeen Young Hearts Run Free, Candy Staten. En eerst hoor je Teddy Swims bij je vrienden van Radio Veronica.

0: Het klinkt heel vrolijk, maar is het eigenlijk helemaal niet, deze plaat. Kelly Staten zat in een, nou ja, je zou kunnen zeggen klote huwelijk. En dit liedje was eigenlijk haar waarschuwing aan de rest van de wereld. Zorg ervoor dat je niet vast komt te zitten in een relatie. Zeker als je jong bent, kies voor je eigen geluk. Young Hearts Run Free. Kelly Staten bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 millisecondenspel.
0: Waar vrolijke zaken aan de orde komen. Namelijk het top 3000 millisecondenspel. Sowieso leuk om mee te spelen. Ook al doe je niet voor de prijzen mee. Kun je toch even de auto stilzetten. En kijken hoe ver je komt met de drie opgaves van vandaag. En als ik je zometeen aan de telefoon heb. En je speelt bij mij in de uitzending ermee. Dan maak je dus ook nog kans op vette prijzen. Op de platentas van Radio Veronica. Op de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Radio Veronica t-shirt. En een spel. Remember the music. Maar goed, dan zijn we wel een heleboel goede antwoorden verder. Hoor, voordat je dat allemaal te pakken hebt. Laten we eens bij het begin beginnen. Een proefopgave. Kijk eens hoe ver je komt met één heel kort fragmentje van een bekende plaat. Een plaat uit de Radio Veronica Top 3000. Weet jij uit welke plaat dit korte fragmentje komt? Dat duurt niet langer dan
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, dat klinkt bekend. Maar wat is het ook weer? Pak je telefoon erbij, stuur me even een appie via de Radio Veronica app. Schrijf me wat jij denkt dat het is. En wie weet spreek ik je zometeen en spelen we het top 3000 millisecondenspel bij Radio Veronica.

0: Back and Stay. En ik vind het leuk om te horen van Etienne. Etienne, ben je daar?
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Etienne Daniel uit Velden. Ik vind het leuk om te horen, wilde ik zeggen, dat Veronica aanstaat op de bouwradio bij jullie.
1: Ja, altijd.
0: Kijk, dat is mooi. En zo hoorde je net ook die hele korte 1000 milliseconden. Even voor het spelelement laat ik hem nog een keer horen, Etienne.
2: 1000 milliseconden.
0: En jij dacht, oh, maar ik weet wel wat dat is.
1: Ja, zeker.
0: Namelijk?
1: Show Me Love van Robin S.
0: Nou, even controleren, hoor. Ja, daar komt die vandaan. Goed, man. Als je het leuk vindt, Etienne, dan vind ik het wel leuk om je zometeen terug te bellen dat we samen het top 3000 milliseconden spel doen.
1: Ik vind het helemaal prima.
0: Hebben we een deal?
1: Ja, zeker weten.
0: Top. Spreek ik je over een paar minuten.
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: 2 of half 2. Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Het aantal files loopt op. 24 zijn het er nu, bijna 100 kilometer. Ik geef je de top 5. Dit zijn ze vanaf 13 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Budel en Leenderheide. De randweg N2, een auto met pech daar. Een flinke vertraging. Bijna ruim 50 minuten oponthoud daar op die plek. De A6 Lelystad-Muiden tussen Almere-Stedenwijk en Muiderberg. Door een ongeluk, 37 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en De Grens, 13 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Bankhoef. Een auto met pech daar, 20 minuten doe je over die 10 kilometer file. En de A67 tot slot Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en De Hocht. De randweg N2 West door een ongeluk. 8 kilometer file en daar doe je een kwartier over. Rij voorzichtig.
2: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdorp.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
2: Jaap Brienen.
15: Met de

0: zitten. Met Foster the People en Pumped Up Kicks.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Werd er meegefloten op de bouwplaats, Etienne?
2: Kom niet.
0: Ik zei, werd er meegefloten op de bouwplaats?
2: Ja, een klein beetje.
0: Ah, goed zo, heel goed. Want we staan aan bij jou op de bouwplaats. Waar is dat overigens?
2: In Velden.
0: Kijk, nou, dan weten we dat. Etienne, Danjo, ik sprak jou daarnet al. En we hadden al even een heel klein stukje. Fragmentje van een van de platen uit Veronica, Radio Veronica Top 3000. Dat was Show Me Love van Robin S. Die draaide ik daarnet. En de rest van het spel gaan we spelen, Etienne. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Het gaat om korte fragmentjes. Ik laat je korte stukjes horen van hits uit die Top 3000 van Radio Veronica. Het is aan jou om ze te herkennen. Ik wil titel of artiest. Eén van twee is goed, dan heb je de prijzen binnen.
2: Yes.
0: Ja, daar gaan we, man. We spelen nu om de Ekdom in de morgen keurken trekken. De fragmenten worden steeds korter. Deze is ook al niet zo lang, want deze duurt
1: 3000 milliseconden. No, no,
2: no. Amy Winehouse.
0: Oké, die kurk. Al goed. Enig idee over de titel nog? Je bent er al. Rehab was het.
2: Ja.

0: Die had je ook al verdiend. En dan gaan we één stapje hoger. We spelen nu om een Radio Veronica t-shirt. En dit fragment duurt
1: 2000 milliseconden.
2: Ik ben lekker op een puntje van de tong.
0: Ja, je kent hem. Ik weet het zeker. Die heb je vaak gehoord. Ik wil het wel nu weten. Eén van tweeën. Iets met...
2: Nee, niet de Eagles.
0: Nee, maar ik snap al dat je in die richting zit. Het was... Je komt niet. En nu weet je het.
2: Ik kom er niet op.
0: Het is Stop Loving You van Toto.
2: Ja, Toto. Ja, ja, ik kom er niet op.
0: Maakt niet uit. Je hebt de kurkentrekker, je hebt de platentas en je kunt nu nog verdienen. En ik voel dat het goed gaat komen. Het spel Remember the Music. Etienne, telefoon goed aan je oor, want dit is het kortste fragment. Maar ik weet 100% zeker dat je deze plaat kent.
2: Oké.
0: Maar het fragmentje is heel kort, want dat duurt maar...
1: 1000 milliseconden.
2: Ja, Queen.
0: Jij zegt Queen. Is dat je definitieve antwoord, Hitchen?
2: Ja, zeker.
0: Dan gaan we even nakijken. Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: De Bohemian Rhapsody van Queen.
2: Ja.
0: Het spel is van jou. Remember the Music. Ga ik ook erbij doen.
2: Helemaal goed.
0: Hey, hartstikke helemaal goed, man. 2 van 3 heb je te pakken.
2: Yes.
0: Lekker gespeeld, Hitchen. En goed aan je collega's daar.
2: Ja, dat is goed, doe ik.
0: Hoi.

0: En dat gewoon op een mooie zomerdag, hè? En naamsbekendheid 100% van deze Queen Bohemian Rhapsody.
1: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

Maandagmiddag bij Radio Veronica met de Human League en Don't You Want Me. En met zometeen na het nieuws van 2 uur natuurlijk een nieuwe verse Bonanza. Niet met Rob vandaag, maar Niek van den Brugge is er wel.

0: in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 2 uur.
8: En het nieuws krijg je van Siets Roskamp. Siets, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er zijn nieuwe regels voor probleemwolven en daar zijn de provincies blij mee. Ze kunnen straks sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk is, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. Een Brits vliegtuigschip is lastig gevallen door een Russisch vliegtuig, zegt het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En een boze Europese voetbalbond UEFA, die vindt dat wereldvoetbalbond FIFA te ver is gegaan met het opheffen van de schorsing van een Amerikaanse spits die in de vorige WK-wedstrijd rood kreeg en nu toch mag spelen tegen België. Volgens de UEFA is een rode lijn overschreden met een beslissing die ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar is. De Afrikaanse president Trump zou de FIFA hebben gevraagd de schorsing te herzien. Het weer dan. De meeste zon in het midden en zuiden. Van noord naar zuid is het 20 tot 29 graden. Morgen weer flinke verschillen.
8: Dankjewel, Siets. Dit is Veronica Verkeer. Goedemiddag. Het is druk. 17 minuten of met een bijzondere oorzaak. Die files ga je horen. De A2 Utrecht en Bos tussen de Lingenbrug en Del. 17 minuten daar. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wildenberg en Valkenswaard. 20 minuten door een auto met pech. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en de Volkerakbrug. Daar is de vertraging 18 minuten. Nog eentje op de A50 Arnhem-Os tussen de Tacticusbrug en de Maasbrug. Daar is de vertragingstijd 20 minuten. We hebben hele vette prijzen vanmiddag hier bij de Bonanza. Roppen ze vandaag even niet. Maar we hebben luistersessiekaarten voor het nieuwe album van de Rolling Stones. Dat gaat hier gebeuren bij Radio Veronica. Exclusief kan je daarbij zijn. En straks kan je ze winnen. En natuurlijk je favoriete platen. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Wat wil jij horen en waarom? Laat het weten in de app van Veronica.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak.

0: Orgaan, met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Matt Simons bij Radio Veronica. Catch and Release hoorde je. En die wilde Johan Larsson graag. Hij zegt, hey Team Bonanza, Catch and Release graag van Matt Simons. Nou, bij deze geregeld. Welkom, 13 minuten over 2. Dit is de Bonanza. Onze grote vriend Rob die is vandaag even een dagje afwezig. Ik ben Nick, goedemiddag. En daarvoor draaiden wij nog voor Astrid de Dijk. Smooth Criminal van Michael Jackson zegt, goedemiddag Nick, we hebben hier op de redactie zin in Smooth Criminal. Kan je ons uit de brand helpen? Ik ben trouwens wel benieuwd wat voor redactie dat is. Is dat een nieuwsredactie? Is dat de ronde redactie van RTL Boulevard? Waar iedereen mee. Wat denk jij, Siet? Het is niet onze nieuwsredactie.
1: Nee, niet onze.
0: Nee. Laat even weten, Aster. Dan komt dat helemaal goed. We gaan snel door met de verzoekjes. Kom maar door, want dat is het komende 2 uur hier aan de hand. Welke plaat wil jij heel graag horen? Dan kunnen wij dat voor jou gaan regelen. De Bonanza. Je kan de app gebruiken van Radio Veronica. Nu eentje van Erwin Haas die zegt, hey Nick, een beetje vrolijkheid door de speakers. Wij willen heel graag hier Dreadlock Holiday van 10cc. Nou, verrek, ik heb hem hier ook.

0: It's the end of the world as we know it bij Radio Veronica. Deze kwam, ja, was echt fantastisch. Kwam van Vincent Keizer. Dankjewel in de Bonanza. Hallo Niekes, Rob en morgen weer. Veel plezier. Nou, dankjewel. Dit is wel genieten natuurlijk. Weet ik niet of Rob en morgen is. Ziet, jij bent wat closer met hem. Ik moet zeggen, ik spreek Rob alleen maar in de nachtelijke uren altijd. Dus ja. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Ik weet het niet.
1: Ik denk alleen dat hij ziek is en verder horen we het morgen weer, denk ik.
0: Morgen weer, ja. Wel, ja. Ik blijf stand-by staan, hoor. Ik vind het wel gezellig allemaal.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, straks hebben wij nog... Ja, dat is wel leuk om te vertellen. We hebben hier aanstaande donderdagavond... hebben wij een luistersessie voor de echte Rolling Stones-fans. Nou, moet ik zeggen dat die nieuwe plaat van de Stones... ik vind hem wel te gek, dus die mag je ook aanvragen vanmiddag. Maar dat nieuwe album wordt op vrijdagnacht, 12 uur wordt dat gelanceerd. En ja, als echte Stones-fan wil je dat natuurlijk al ietsje eerder horen. Dan hadden wij zoiets van, nou, we hebben dat spul toch allemaal... dat album krijgen we opgestuurd, we mogen het niet uitzenden... maar we mogen het hier wel laten horen op het pleintje hier bij Radio Veronica. En we hebben daar nog leuke plekken voor, dus mocht jij daarbij willen zijn... wat moeten we doen? Via de site? Via de site, ja. RadioVeronica.nl, daar kan je jezelf opgeven. Wie weet bel ik jou straks terug. En heb je 2 tickets voor de luistersessie. En ik ben daar zelf ook bij. Ik breng de koffie rond en zo, schrijf maar. Tenminste, dat heb ik vanmiddag gehoord. Ik moet zaterdag ook naar Bospop om mensen een ontbijtje te brengen. Ik heb een soort cateringbedrijf ernaast opgezet hier.
1: Ja, goed bezig.
0: Ja, leuk, hè? Lauren van der Kaai stuurt. Goeiedag, Nick. Graag iets van Dua Lipa, Houdini bijvoorbeeld. Ik ging deze week veel over de bruiloft van Taylor Swift. Maar ook Dua Lipa is 2 weken geleden getrouwd. Daar hoorde je toch minder over.

0: Rick, je jufferman stuurt nachtdienst, dan weet je het wel. Ja, nou ja. Siets, heb jij ook wel eens een nachtdienst gedraaid?
1: Dan zeker, bij onze nieuwsvrienden van het ANP heb ik vaak s'nachts gezeten.
0: Ik ben daar s'nachts helemaal alleen.
1: En dan, ja, dan had ik Veronica aan en dan zat daar niemand. En dan vervolgens mocht ik tussendoor heel even vertellen wat er aan de hand was in de wereld. En dan weer muziek van niemand.
0: Dat is nog het begin van jouw carrière, denk ik. Ja, dat was toch toen je nog in de up spiral zat.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Rick, die wilde hem heel graag te horen. Zo meteen ook nog De Dijk met Groot Hart, prachtige plaat. Die wil Ronnie Veneman horen zometeen. Maar eerst. Die in de krochten van de nacht is begonnen. Eindelijk bij daglicht vertellen wat er in de wereld aan de hand is. Siets, wat is er in het nieuws vandaag?
1: Ja, het laatste nieuws is dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad is. Ja, sinds Willem-Alexander in 2013 koning werd, is hij nog nooit met zijn verjaardag in Flevoland geweest. Dus daar komt nu verandering in. De laatste koninginnedag in die provincie was 20 jaar geleden, toen Beatrix naar Zeewolde en Almere ging.
0: Dat Wimpy ook daar loopt en denkt, ach, dat Batavia-stad, waarom ben ik daar nou nooit geweest? Lekker shoppen met Maxima. Kijk, ja, ook die stad moet een keer, of die provincie moet een keer bevoegd worden. Laten we eerlijk zijn. Ja, nou, even kijken op de weg wat daar allemaal aan de hand is.
1: Behoorlijk druk eigenlijk. Tientallen files al, dit zijn de meest opvallende. De A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. 11 minuten extra door werkzaamheden op de A20. Dan de A50 Arnhem-Oost.

0: inderdaad. Sinds, goed dat jij dat herkent, inderdaad. Dit is inderdaad een gekuiste versie.
1: Ja.
0: Van Blackstreet samen met Dr. Dre. No diggity bij Radio Veronica en de Bonanza. Maar er is dus een gangsterversie van waar geen blad voor de mond wordt genomen.
2: Nee, maar vanwege tijdstip heb jij hem even uit het kindvriendelijke mapje gehaald, hè?
0: Nou ja, ik weet het niet. Misschien stuit ik daar anno 2026 wel mensen tegen de borst, weet je wel. Worden we gecanceld door Dr. Dre.
2: En geen risico nemen.
0: Hij werd aangevraagd en dat is wel heel mooi. Dan moet je er maar even voortaan bij zeggen of je dan de gekuiste versie wil. Of de versie zonder remmingen, om het zo maar te zeggen. Roy Kroon die wilde hem heel graag horen in de Bonanza. Niek, enig idee wat no diggity betekent eigenlijk? Zonder twijfel, volgens mij, is dat. Straattaal is dat, hè? Zo van, eet je shawarma vanavond? No diggity. Dat is een beetje het idee erachter. Voor maandagavond trouwens niet heel slecht idee. Rachel Koper, hey Niek. Radio Veronica aan in de wachtkamer bij de huisarts. Sterkte daar. Ik weet niet waarvoor je bent. Misschien kan je dat nog even vertellen. Dat, op maandag met je plasje naar de dokter is voor meestal niet een heel goed teken. Hopelijk ben ik snel genoeg aan de beurt om hem net te horen. Maar

0: De Bonanza. Jelle Meijer stuurt Henik recentelijk een gitaar aangeschaft. Nu nog even goed te oefenen op deze plaat. Is dat toevallig die gitaar van de Douwe Bob of zo? Hij heeft uit een auto gestolen. Dat kan natuurlijk, hè. Is hij al gevonden, die gitaar trouwens, of niet? We hadden van de week nog een oproepje gedaan. Zo van, als de gitaar van Douwe Bob gevonden is, dan laat het vooral weten. Was wel €2000 voor uitgeroepen ook.
1: Ja, ik heb er niks meer over gehoord.
0: Nee,
1: dus ik denk van niet.
0: Dat denk ik niet, nee. Beetje marktplaats in de gaten houden, hè. Kijk of hij daar
1: opduikt.
0: Ja, goed. Nog even een update voor Rachel Koper. Die zat in de wachtkamer. Die wilde heel graag die fantastische plaat van Elfabiet. Toch heel Nederland eigenlijk een doktersgeheim prijsgegeven. Maar het is niks ernstigs. Het was haar schouder. Ach, nou, schouder aan schouder gaan we deze maandag door. We gaan even naar onze grote vriend Paul. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Paul. Jij komt met een hele bijzondere suggestie aan in de Bonanza.
2: Ja, dat ja. Zeker.
0: En ik werd er eigenlijk wel vrolijk van.
2: Ja, ik ook. Ik ga het me straks heel hard zetten.
0: Ja, en het is kan je een beetje uitleggen wat voor plaat dit is? Want ja, Take That, daar de gillende vrouwen, mensen werden helemaal gek. Maar dat was een beetje de periode daarna, toch, deze?
2: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar daarom, ik vind het gewoon een hele bijzondere en een mooie plaat. En sommige artiesten, die beginnen eigenlijk weer later nog weer mooie muziek te maken. Dat vond ik van U2 ook.
0: Ja, en de Rolling Stones bijvoorbeeld, hè, die hebben hun 100 miljoenste album uitgebracht. Dus dat blijft maar gewoon goed ook. Nou, dan ga ik hem even draaien. Het was een soort, destijds een soort van reunieplaat van Take That. Dus ik ga hem voor jou draaien. Patience van Take That.
2: Super, ga ik hem aan zetten.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
14: dit mag je niet missen.
1: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
14: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Hoor je dat? Niets.
20: Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 3:00.
23: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de koninklijke familie naar Flevoland gaat om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere Koningsdag, niet alleen omdat Willem-Alexander dan 60 wordt, maar Lelystad ook. Koninginnedag was 20 jaar geleden voor het laatst in de provincie. Honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran zijn samengekomen op het Malieveld in Den Haag. Ze steunden de man die een omstreden bezoek brengt aan de Tweede Kamer. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. En ook bij de Europese Unie zijn ze niet blij met de opgeheven schorsing van een Amerikaanse voetballer op het WK in Amerika. De Eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. De voetbalbond FIFA besloot een streep door de schorsing van Amerika's spits Bellegoon te zetten, zodat hij toch kan meespelen tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. De Amerikaanse president Trump zou erover gebeld hebben met FIFA-baas Infantino.
24: Gaat verder dit, hoor.
23: Ja.
24: Ja, dat zou eigenlijk helemaal niet moeten, dit.
23: Nee, dit kan niet.
24: Dit gaat niet.
23: Nee, je kunt niet een speler toch niet schorsen omdat de president vraagt, wil je het alsjeblieft niet doen?
24: Maar wat is de volgende stap?
23: Ja, dat hij vraagt, wil je Amerika naar de finale fluiten?
24: Ja, dat. Ja, dat ligt er heel dichtbij dan.
23: Ja.
24: Bizar dit.
23: Ja.
24: Blijft fascinerend vinden,
23: ja.
24: Maar goed.
23: Ja, België kon in beroep, dus het is nog even afwachten of de rode kaart niet alsnog tot een schorsing gaat leiden.
24: Ja.
23: Er wordt nog genoeg over gesproken de komende uren, denk ik. Het weer dan. Flinke verschillen zijn er. In het noorden bewolking en kans op lichte regen bij 20 graden. In het midden en zuiden wat zon. Daar is het 24 tot 30 graden. Ook morgen grote verschillen.
24: Verschil moet er zijn, ja. Ja. Ik werd vanochtend wakker in Brabant. Echt zweten, jongen.
23: Echt.
24: Ik stap hier de auto uit. En echt mijn tepels meteen door het shirt heen. Een beetje koud.
23: Ja, het waait ook hard.
24: Dus, ja, het lijkt wel Scandinavië hier. Veronica verkeer. Er zijn de vertragingen van 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. In het hete zuiden, de A2. Richting Eindhoven tussen Weert Noord en Maarhezen. Daar 20 minuten. De A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg. 36 minuten. Ik wist niet dat Lelystad en onze koning even oud waren. Je leert iedere dag wat bij. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel, 21 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug. Voorwerp op de weg ook, 28 minuten. En nog eentje op de A73. Maasbracht-Nijmegen voor de Roertunnel, daar 48 minuten. Bordanza tijd, zometeen jouw favoriete plaat op de radio. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Eurythmics en de Bauza is aangevraagd.
25: 18 plus, speelbewust.
26: Ja.
27: Echt serieus?
26: 777.
27: Wat een geld.
28: 18.000.
29: Godverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
33: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
34: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
33: Sorry Bo, het is beauty.
34: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
35: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
36: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien.

0: vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: De Bauza en de Bonanza bij Radio Veronica en Magnetic. We gaan de telefoon leiden. Je kan in de app doorgeven wat je heel graag wil horen in de Bonanza. Tineke Onderwater stuurde zomerhit van het jaar. Niek, na het succes van Noorwegen gisteren op het WK. Even deze knaller van het Noorse De Bauza. Kijk, dat wist ik nog niet eens ook, dat ze uit Noorwegen kwamen. Dat moeten we eigenlijk allemaal een beetje gaan roeien in de studio nu, hè? Dat had je dat gezien,
1: ziet gisteren? Ja, inderdaad, met het hele stadion.
0: Die Haaland ook, met die trommel erbij. Ja, wat was dat fantastisch.
1: Ja, klap hoi!
0: Ja, klap hoi! Ik wist dat IJsland een paar jaar geleden had er ook zo van die rare of mooie dingen eigenlijk.
1: Ja.
0: Zie jij ze ver komen, Noorwegen, gisteren naar Brazilië? Want jij kijkt veel wedstrijden.
1: Ja, Haaland is indrukwekkend, maar die moeten straks tegen Engeland. En dat is toch wel net even wat anders dan het Brazilië van nu.
0: Ja, nou weet ik wel dat Harry Kane, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, Harry Kane gisteren, die na de wedstrijd geïnterviewd werd. Die klonk zo, Harry Kane.
2: Unbelievable support! Speechless. We had to fight. We had to fight something. I've just been sitting there, I can't really talk.
0: Je kunt voorstellen, die man heeft 90 minuten, nou langer nog, alles gegeven wat hij had.
1: Ja, en schreeuwen tegen zijn medespelers.
0: En schreeuwen en zo. Ik kwam vanochtend een filmpje tegen van Wouter van der Goes. En die klonk zo.
3: Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal. En klink ik alsof ik niet alleen 5 pakken sigaretten heb gerookt, maar ook 20 pakken Jack heb opgegeten. Nou, daar is geen sprake van, want dat lust ik helemaal niet. Maar mijn stem ben ik wel kwijt.
0: Ja, ik vind het bijzonder. Gisteren hoorde ik hem nog met de platenzaken zo. Vanochtend zo wakker geworden.
1: Ja, terwijl ik dit eigenlijk wel zou willen horen, gewoon 3 uur lang.
0: Wat zou er gebeuren als je Harry Kane en Wouter van der Goes door elkaar draait? Even kijken wat er... Laten we dat de andere keer doen.
1: Kan dus 2 kanten op. Hey. Of veel lager, of heel hoger.
0: Ja. Oh, ik krijg al applaus. Anja, hi.
4: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
4: Wat een verrassing.
0: Ja, hè? Ja, jij dacht Rob Stennis gaan bellen, maar ja, die is er dus niet vandaag.
4: Nee, want ik heb in de FVZ beterschap erop, hè?
0: Ja, maar ga dat doorsturen ook naar hem, dus dat, als dat mag van jou.
4: Ja, natuurlijk, dat is van harte gemeend, hè, dus komt helemaal goed.
0: Ja, en waar zitten we in Nederland te luisteren, Anja?
4: In Haren, vlakbij Os.
0: Ah, Haren Noord-Brabant.
4: Ja, wel Haren, hè, we horen bij Os, maar we zijn wel gewoon Haren, hè, dus...
0: Ja, oké. Okay. Ik wist niet dat dat zo...
4: Beetje gevoelig, nee. Al die dorpen zijn allemaal bij Os gevoegd, maar dat is niet echt...
0: Jij zit in de gemeenteraad of zo? Zit jij in de gemeenteraad of zo, dat je er zo heftig...
4: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Okay. Haren dus, Noord-Brabant, Rob Wetenschap, en jij wilde ook nog Bon Jovi horen.
4: Ja.
0: En welke?
4: In die Zaans natuurlijk.
0: Die gaan we draaien. Mag ik jou een hele fijne middag wensen?
4: Dankjewel, dat komt helemaal goed. Jullie ook, dankjewel.
0: Dag. Hoi. En ben je een Stones fan? Blijf dan zeker bij Veronica. You won't

0: heeft het gestuurd. Als we het dan toch over Harry Kane en Engeland op het WK hebben. Had je Jordan Henderson gezien? Die had zijn arm gebroken toen hij tijdens het feest ondersteboven op het veld viel door de reclameborden heen. Helemaal upside down. Dus het is wel een lullige manier om bij het WK een soort van helemaal uit de running te raken. Dat je in aanraking komt met een reclamebord.
1: Ik heb niet durven kijken.
0: Nee?
1: Nee.
0: Hij zag je een stuk bot uitsteken.
1: Ja, dat weet ik dus niet, maar ik wil het gewoon niet zien.
0: Oké, nou, mocht iemand nog een screenshot van... Ik kan ook filmpjes maken met de Radio Veronica app. En mocht je dat bepaalde fragment nog hebben... Siets@radioveronica.nl. Dus heeft nieuwswaarde.
1: Ja, maar dat kan ik toch niet uitzenden.
0: Het is bijna zover. Vrijdag 10 juli. Dan om middernacht komt het lang verwachte album van de Stones uit. Foreign Tongues. Op donderdagavond 9 juli hier bij Veronica hebben we een handjevol luisteraars die het album mogen komen luisteren. En wil je erbij zijn om als allereerste dat album te horen? Dan kan je je aanmelden via radioveronica.nl en dan win jij misschien wel de tickets. Marloes, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het met jou?
2: Prima.
0: Ja, ben je zenuwachtig?
2: Drukke dag gehad.
0: Wat zeg je?
2: Een drukke dag gehad.
0: Waarom is het zo druk dan bij jou?
2: Laatste weken voor de schoolvakantie en ik ben docent. Dus dat...
0: Ja. Maar dan heb je daarna wel 29 weken vakantie, geloof ik, hè?
2: Ja, nou, bijna. 33, geloof ik. Maar ja.
0: Maar dat is even rennen dus nog. Al die rapportjes
2: even
0: eruit.
2: Nu. Ja.
0: En wanneer kom je? Maar hoe lang ben je dan niet in de klas? Hoe lang is dat precies?
2: 6 weken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is... Ja. Dat de gemiddelde DJ van Radio Veronica krijgt dat niet uit onderhandeld in zijn contract, hoor.
2: Dat klopt. Ik zeg altijd, maar ik had eigenlijk een vak moeten leren. Maar ja, ik was heel goed in praten en in kinderen pesten.
0: Oké.
2: Dan mag je docent worden.
0: Is dat tegenwoordig Nederland de grens zo? Als je daar goed in bent, dan...
2: Ja, stroom je zo door.
0: De pilaar van onze samenleving, dames en heren. Marloes Heidekamp.
2: Ja.
0: Hey, jij hebt een tatoeage op een plek waar ik hem ook heb.
2: Ja. Op mijn voet?
0: Ja.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Nou, dat is wel heel toevallig.
0: Maar heb jij hem op je voet of onder je voet?
2: Nee, ik heb hem op mijn voet.
0: Ja, ik heb hem onder mijn voet.
2: Oh, ja. Kijk.
0: Maar omdat ik ooit een weddenschap had verloren, daar staat Ajax onder.
2: Ik wou net zeggen, dat zal vast iets met een weddenschap te maken.
0: En jij hebt dit gewoon met volle verstand, niet onder invloed, gewoon... Hier heb jij het.
2: Dat volle verstand, daar kunnen we nog wel over in discussie gaan. Maar wel geheel vrijwillig, ja zeker.
0: En dat heeft iets te maken met de band die dus binnenkort een nieuw album uitbrengt. En wat staat daar precies?
2: Mijn vader die is gruwelijk Rolling Stones fan.
0: Ja.
2: En toen ik 15 was, moest ik verplicht mee naar het Goffertpark in Nijmegen naar de Voodoo Lounge Tour.
0: Wauw.
2: Als kind had ik al wel mijn favoriete LP en wilde ik al vaak Rolling Stones. En mijn vader las nooit voor, maar speelde gitaar op bed. En Lady Jane was dan favoriet. En ik heb dus de tong van de Rolling Stones op het album van Voodoo Lounge, dus met die stekels, die heb ik op mijn voet laten tatoeëren.
0: Deze mensen hebben die achterop een auto geplakt.
2: Ja, nee, ik dacht forever.
0: Ja, forever on the feet.
2: Forever. Okay.
0: Ja.
2: Precies.
0: Nou ja, dan zou je op zich wel hier dat kunnen komen laten zien dat je een groot fan bent. Want jij zou graag dat album willen horen voordat het uitkomt.
2: Heel graag, zeker. En natuurlijk als eerste.
0: Dan heb ik goed nieuws voor jou, want jij bent erbij donderdag hier bij Veronica. Ja.
2: Leuk, man.
0: Ja.
2: Ja, top.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja, heel leuk.
0: Ik doe de catering die avond.
2: Oh god.
0: Wil jij borrelnootjes, Shanghai-nootjes of een Japanse mix?
2: Een Japanse mix, lekker.
0: Oké, zijn ik niet klaar. Maar ga jou aanstaande donderdagavond zien. Neem je mee?
2: Mijn vader, natuurlijk.
0: Dat dacht ik al.
2: Ja,
0: leuk.
2: Ja.
0: Nou, dan zien we jullie aanstaande donderdag hier in het pand van Veronica. Exclusieve luistersessie. En ik draai alvast een nieuwe plaat van dat album. Die je alvast wel kent, denk ik, in de
2: Super.
0: Stars. Ja.
2: Yes. Nice. Dankjewel.
0: Tot dan.

0: kan je nog aanmelden. De extra luistersessie van de Stones. Aanstaande donderdagavond hier in het pand van Veronica. Wil je erbij zijn? Ga naar radioveronica.nl. Het is 4:01. De hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Siets Hoskamp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Oekraïne raakt Rusland steeds verder van het front. Bij een droneaanval op een grote olieraffinaderij 2500 kilometer van de Oekraïnse grens is brand uitgebroken. In Rusland zijn na de vele aanvallen van de laatste tijd allerlei brandstoftekorten ontstaan.
0: Ja, oké. Okay. Hoe is het met de straat nu? Is die, wat is dat nu mee?
1: De straat van Hormuz. Ja. Ja, er gaan toch elke dag weer wat schepen doorheen.
0: Nou ja, omdat Trump nu heel druk bezig is met het WK. Ja. Dus ik denk, dat laat die straat maar even wachten nou. Dat,
1: ja, nee, daar wordt wel gevaar, inderdaad.
0: Oh, oké. Goed, dit is Radio Veronica. Jouw favoriete platen zijn welkom in de app van Veronica. We zijn bij de Bonanza. Eerst even kijken buiten. Er is wel vakantie toch, Siets, op dit
1: Zeker,
0: moment.
1: In het noorden van het land, maar er is nog weinig van te merken. Het is behoorlijk druk, 300 kilometer al. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht een kwartier extra... dan de A20 Gouda Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein ook een kwartier... en op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 19 minuten.
0: Dit is Veronica. We gaan er nog een feestje van maken, een half uur lang. En dan is het tijd voor de middagshow.

0: kijken, want ene Harry heeft de plaat aangevraagd. Even.
1: Unbelievable support! Speechless. We had to fight. We had to find something.
0: Ik denk dat hij toploader zegt met Dancing in the Moonlight, maar bid met de

0: Hier Gerard vanuit Hardenberg. Rijdend met een geel busje met rode letters en pakketjes in de bus. Bijna vakantie, nog 2 dagen en we zijn er naartoe hoor. En ik had zin vandaag, ik heb geen idee waarom, maar in PhD and I won't let you down. Zo mooi zijn als je hem draait. Fijne dag nog. Hoi.
1: Radio Veronica.

0: Janine Scheffers. Die wilde heel graag deze horen van Benson Boone. Lekker niet stuurt ze. Benson Boone graag. Nou, we hebben zijn muziek gedragen in ieder geval. Dat is dat verschil. Dit is Veronica. Welkom straks de middagshow. Wouter, die helaas niet onder ons is vanmiddag dan. In een radiostudio, om het zo maar te zeggen. Want ja, maar ja, zo die klinkt je.
1: Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen.
0: Ken je de film The Exorcist? Ik heb een vermoeden. Ik denk dat hij overgenomen is door, een of andere, door een of andere buitenaardse spirit. En Harry Kane ook al.
2: Unbelievable.
0: Nou goed, kom maar door in de app van Radio Veronica. Spraakberichtje als je nog durft. Patrick heeft dat wel gedaan. En die heeft een hele mooie, die heeft echt heel mooi nieuws ook.
3: Ja. Hey Rob, hey Carolien. Ik denk, ik ga toch even een berichtje inspreken. Ik wou nu even laten weten dat ik zojuist vader ben geworden van nummer 4.
0: Ja.
3: Ja. En mede dankzij jullie muziekje is, hebben wij eigenlijk een beetje de naam gekozen. Hij heet Otis van Lissum. En hij is 3:02 geboren. Dus ik denk, wou ik je toch even laten weten. Nou, in ieder geval draai een mooi plaatje voor hem van de Otis Redding. Dankjewel, man. Top.

een auto's bij in Nederland. Ik vond het zo mooi dat Patrick zojuist met een snik in zijn stem dat ons bekend maakt. De baby is nu, even kijken, 43 minuten oud. Ja. Dus dat auto's welkom op planeet Aarde. Een hele lieve papa. Zijn muziek smaak is in ieder geval hartstikke goed. Vincent van Oosterhout stuurt. Hey, Niek, goedemiddag. Ik hoor een aantal keer Harry Kane al voorbij komen. Als we het dan toch hebben over die Engelsen, hoort daar wel een goed voetbalnummer bij. Nou, dit is wel bij uitstek de hooliganplaat voor

Badhoff en Jordi Verstegen. Want onze grote vriend Wouter van der Goes die is vandaag zijn stem kwijt. Hij is hem druk aan het zoeken. Misschien is het morgen. Dus het komt helemaal goed. Wel de vraag die Rob normaal gesproken stelt. En de vraag die we nu aan ze gaan afvuren is: wat is je grootste ergernis bij een vliegvakantie? Zijn dat kinderen, vertragingen, de piloot? Ik weet het niet. Alles kan in één keer.

gooide deze in de app. Nou, daar maak je mij altijd blij bij, hoor, met deze. More Than Talking. You're My Heart, You're My Soul, of je die even wilde draaien. Nou, bij deze gedaan. Ik wens je een hele fijne zonnige maand.

0: retour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 4 uur.
22: En dat nieuws dat krijg je van de Siets Roskam.
23: Goedemiddag. Bij het vaccineren in coronatijd ontbrak een plan B. En dat was een fout, zegt een topambtenaar tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Het idee was iedereen te vaccineren via de huisarts, maar dat bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet en dus liep het vaccineren vertraging op. Verbazing bij de Belgische Voetbalbond nu de FIFA een beroep tegen het schrappen van een schorsing niet in behandeling wil nemen. Er was nog helemaal geen beroep ingediend, alleen een vraag om uitleg, omdat de Amerikaanse spits Balogun na een rode kaart toch niet geschorst is voor de achtste finale tegen België. Waarschijnlijk omdat de Amerikaanse president Trump ingreep. Het gaat goed met de verkoop van nieuwe motoren. Het afgelopen half jaar werden er 14.000 verkocht, een stijging van ruim 15% vergeleken met een jaar eerder. Volgens de branchevereniging vinden steeds meer Nederlanders motorrijden niet alleen leuk, maar ook handig, omdat je er bijvoorbeeld makkelijk mee kunt parkeren. In Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Het levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er volgende maand te zien is. Steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is een huizentekort, omdat er steeds meer worden verhuurd aan toeristen. Het weer dan, in het midden en zuiden de meeste zon. 24 tot 31 graden daar. In het noorden bewolkt en 21 graden. Morgen weer verschillen tussen noord en zuid. Verkeersinformatie, het is drukker dan normaal. Komt er incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer, omdat in het noorden van het land inmiddels de vakantie gaande is. 90 meldingen, meer dan 400 kilometer in totaal. En dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein, 36 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein, 22 minuten door werkzaamheden op de A20. Ongeluk op de A27 Breda-Gorkum voor Oosterhout, 22 minuten extra. Linkerrijstrook is daar dicht. En tot slot door werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Vertraging voor Everdingen van 34 minuten.
22: Ziens, dankjewel.
24: Hey.
25: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
24: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
25: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
26: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
27: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
28: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
29: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
30: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
31: Of deze, in een leuk plaatsje.
32: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat

Joey, ik geloof dat het inmiddels 10 jaar geleden is dat Kane optrad bij de TMF Awards. Nou ja, TMF bestaat natuurlijk al lang niet meer. Maar met al dat regen dat naar beneden kwam tijdens deze plaat, dat Rain Down on Me. Kane hoorde je aan het begin van de middagshow. Lieve mensen.

0: Nou, meteen maar eventjes met de deur in huis vallen. Wouter van der Goes is er niet, maar dames en heren, Jordi Versteegde.
1: Nou, dat is
0: maar dat is gezellig, hè? Dat is zo goed bevallen de vorige keer.
2: Ja, en daarom dacht ik, laat ik Wouter even wat stemproblemen bezorgen. Dan kan ik nog een keer terugkomen.
0: Dat is dus het ding, hè? Stemproblemen. Hij heeft op zijn Instagram-account, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Op zijn Instagram-account heeft hij een vrij dramatisch filmpje geplaatst. Het is echt, de man heeft... Ja. Het is echt, als je naar zijn Instagram kijkt, dan denk je echt... Dit zijn de laatste dagen van Wout.
2: Nou, dat hoop ik niet.
0: Nee, maar zo presenteert hij het.
2: Ja, dat is niet normaal, maar ja, hoor het even. Het is toch echt bizar.
0: Ja, moet je goed opletten. Vooral de drama in de stemmen.
3: Ja. Nou. Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen... is mijn stem niet helemaal optimaal. En klink ik alsof ik... niet alleen 5 pakken sigaretten heb gerookt...
0: Nou.
3: Maar ook 20 pakken Jack heb opgegeten.
0: Ja, nou, dit is dus Wout op dit moment. Maar dit is natuurlijk wel een... Hij is dit aan het aanzetten.
2: Ja, denk je dat? Ja, jij kent hem al heel lang.
0: Het is een vergaande vorm van aanstellerie.
2: Ja, is het echt?
0: Ja, er is misschien ergens in de verte zal je een beetje last hebben.
2: Ja, maar je mist hem toch wel? Het is toch...
0: 100% ja. Natuurlijk. Kijk, ik vind het heel gezellig om met jou iets te zitten... maar ik mis natuurlijk altijd mijn vriendje Wout. Maar toen ik dit hoorde vanochtend op zijn Instagram...
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou.
0: Moest ik dus meteen denken aan die rookmevrouw van Lingo. Kan je nog herinneren van...
4: Doeken. G-O-E-K-E-N. Dromen. D-R-O-M-E-N.
0: En als je dat dan achter elkaar zet, dan krijg je dus dit.
4: Gratis. Ja? G-R-A-T-I-S.
3: Maar mijn stem ben ik wel kwijt.
4: Harry. H-E-R-R-I-E.
3: En ik hoop dat ik heel snel mijn stem weer gevonden heb.
4: Stadje. S-T-A-D-J-E.
3: Dat zou wel fijn zijn. Dag.
0: Dag. Ja.
2: Wout. Ah. Hij zit nu te luisteren thuis waarschijnlijk en denkt van wat is dit?
0: Hij heeft nu met dingen naar de radio gegooid.
5: De vraag van vandaag.
0: En we kregen nog van Nick van der Brugge een mooie vraag gesteld. Namelijk, wat is de grootste ergernis bij een vliegvakantie? Jordi Versteegde.
2: Nou, mag ik eerlijk zijn? Ik bedoel, ik kan nu gaan klagen over een vrouw met een baby en dat soort dingen. Want dat is logisch, dat vind ik ook irritant. Maar meestal zit ik gewoon vooral mezelf in de weg. Dat is het gewoon. Ik ben altijd zo gespannen voor vliegvakanties. Dus ik ben dit weekend een jaar getrouwd. Nou, dat mijn man dat met me uithoudt, die weg al naar Schiphol... Ja, dat is echt bizar. Dan ben ik in het zweten en dan wil ik gewoon niet meer.
0: Echt, ja, is dat zo erg? Ja?
2: Ja, ik heb dan altijd last van mijn oortjes in het vliegtuig. En ik krijg dat gewoon niet weg. Ah. Dus ik weet al dat ik enorme pijn ga krijgen. Dus dat is eigenlijk mijn grote ergernis. En als ik er dan eenmaal ben op de bestemming, dan vind ik het prima.
0: En de trucjes heb je allemaal geprobeerd?
2: Alles, dus, ja. Nee, ik denk toch dat ik een keer naar de dokter moet ermee. Maar dan ben ik ook weer bang dat dat pijn gaat doen. Ik heb heel veel angsten eigenlijk.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat schattig.
2: Ja. Nou, ja, dat eigenlijk. En dit weekend merkte ik het ook. Want dan ging ik een weekendje weg met mijn man.
0: Ja.
2: Ja, en dan ga ik 2 nachtjes weg. Dan rijden wij dus thuis weg met misschien wel 3 koffers vol met kleren.
0: En tussendoor rij je nog even naar huis omdat je bang bent dat het gas nog aanstaat.
2: Ja, dat dus. Ja, dat gebeurde ook. Ja, dus ik heb geen huis meer. Nee, maar dat soort dingen. Dus ik zit vooral mezelf in de weg eigenlijk. En jij?
0: Nou ja, ik denk dan toch inderdaad bagage en dan de angst om overbagage te hebben. Ik kan me nog heel goed herinneren dat 1 keer was ik op een tropisch eiland. Ja. Curaçao.
2: Oh, lekker.
0: En ik zou terugvliegen. En het moment dat we bij de incheckbalie stonden... toen gebeurde natuurlijk het legendarische moment die koffer erop ging.
2: Mm-hmm.
0: Te zwaar. Oh. En toen zei mijn vriendinnetje, ja, we gaan niet bijbetalen. We gaan gewoon, hoppa, we gooien het even over. Ja. Maar ik weiger dan om die koffers open te doen.
2: Ja, dat is gedoe, man.
0: Want er staat namelijk een hele rij achter met allemaal mensen... die kijken dan allemaal wat er in jouw koffer zit. Ja. En dan haal jij een slipje eruit. En dan ziet iedereen dat natuurlijk. Dus, nee. Ja. Dus ik toch maar bijbetalen met pijn en moeite. Hoppa, een beetje geld bijbetaald. Dag later was ik gewoon weer op de radio te horen. Mm-hmm. Toen kreeg ik een appje van iemand die zei... Zo Frank, ik stond achter je in de rij bij de incheckbalie op Curaçao. Je had flink overbagage. En toen dacht ik, ja... Hey,

0: Around. Hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Het zijn Jordi en Frank hier, want Wouter van der Goes die is ziek.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Hij appt me net, wil je dat niet meer laten horen, Frank?
0: Oh, echt niet?
2: Nee, dat appt hij niet. Maar...
1: Ja.
0: Ja. Wouter zijn stem kwijt, daarom maar Jordi en Frank hier in de middagshow bij Radio Veronica. We kregen van Niek de vraag, wat is de grootste ergernis bij een vliegvakantie?
3: Ja.
0: Jij gaf aan je oren, bagage, overigens komen een hoop lieve appjes van mensen.
2: Dat vind ik zo lief. Echt, mensen komen allemaal met tips die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld ja, je neus dichtknijpen en dan heel hard blazen. Nou, ik kan je vertellen, Carola geloof ik appte het. Ik doe dat dus ook, maar het helpt niet. Sterker nog, ik heb dat een keer gedaan en ik kwam er bloed uit mijn oren.
0: Ja, hij scheurt je trommelvlies.
2: Ja, maar moet ik wel zeggen, vroeger had ik van die buisjes, weet je wel? Die dan die buis van Eustachius openhouden. Yeah. Nou, nu heb ik dat tegenwoordig niet meer. Ik ben gewoon bang dat ik daar iets aan over heb gehouden. Dus ik moet echt een keer naar de dokter.
0: Ja. Ja. En anders gewoon de kerger er een keertje op. Toch even lekker nog druk spuiten op.
2: Ah joh, maar goed, het is mijn vakantie wel altijd weer waard. Dus ik denk, ja, ik doe het maar gewoon.
0: Annemarie, die heeft een audio-appje gestuurd over haar grootste ergernis.
4: Mijn grootste ergernis aan een vliegvakantie is het feit dat mensen instappen in het vliegtuig terwijl er nog 200 mensen staan te wachten. Rustig hun bagage in de bagagerek doet, maar ondertussen bedenkt van, oh ja, ik moet mijn jasje er nog bij doen. Ik moet een boek eruit halen, waardoor dus iedereen zit te wachten.
0: Ja, iPad.
4: Ik denk dan, gooi het in het bagagebak. En zorg, ga zitten en zodra je in de lucht zit, doe dan je jasje erin, haal het boek eruit, et cetera, et cetera. Dat is mijn ergernis.
0: Je hoort de frustratie, hè?
2: Ik snap het zo, maar ik heb het ook andersom, dat als je geland bent en dan op een gegeven moment gaat hij nog even taxiën, weet je wel, en dat mensen dan al gaan staan, dat vind ik zo vreselijk.
0: Blijf niet, gewoon. Hè? Mag het helemaal niet?
2: Nee, natuurlijk, maar mensen doen alles wat niet mag. Op een of andere manier, vliegen is voor niemand goed, heb ik het idee. Er komen echt de slechtste kanten van mensen komen naar boven. Vreselijk.
0: Ja, klopt. Ja. We moeten nog even een vraag terugstellen aan Niek of Rob, als hij morgen weer terug is. Heb jij een goede vraag?
2: Nou, even kijken. Ja, wat zouden we kunnen doen?
0: Bijvoorbeeld, ik zie er hier nog eentje. Misschien wel goeie, van welk feestje heb je spijt dat je er naartoe gegaan bent?
2: Oh ja.
0: Van welk feestje heb je spijt dat je er naartoe gegaan bent? Ja. Nou, weet ik dat Rob niet heel vaak bij feestjes komt. Maar als Rob er morgen weer is, dan gaat hij antwoord op die vraag geven. Na 2, en anders is het Niek van de Brugge. Dit is Gary Rafferty bij Radio Veronica in Baker Street.

0: Jerry Rafferty en Baker Street hoorde je bij Radio Veronica.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: En zometeen maak je kans op kaarten voor de Zwarte Cross. Hoor je het ticketalarm? Dan moet je meteen Zwarte Cross appen naar de Radio Veronica app. En dan ben jij er wellicht bij het hele weekend bij de Zwarte Cross.
2: En dit weekend vieren Amerika Feest natuurlijk het 250-jarige bestaan. Dit is interessant voor jou, Frank. Want ik las dus dat er dit weekend 150 miljoen, ja, let op, hotdogs zijn gegeten.
0: Dat is interessant voor
2: in Amerika. Ja. We gaan straks even bellen met Diederik. Hij is Amerika-deskundige van BNR. We gaan hem vragen hoe het nou echt gevierd is en of er wel wat te vieren viel natuurlijk.
0: Daar. En je hoort zo meteen Siets Roskam met het nieuws. Siets, wat heb je zo meteen in het nieuws?
3: Asielminister voert druk op gemeenten op en Trump sprak FIFA aan op schorsing Amerikaanse voetballer.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... deze. Veronica. Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, twee stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De prijsfavorieten van Albert

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Veronica Weerbericht.
4: Ja! Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog, afwisselend wolken en zon. Grote verschillen wel in temperatuur. In het noorden van het land kan het zo'n 20 graden zijn. In het zuiden van het land zelfs 32 graden. Vanavond blijft het nog lang mooi. Morgen opnieuw grote verschillen tussen noord en zuid. De temperaturen die lopen behoorlijk op de komende dagen. Dat is een ding dat zeker is. En 4:55, Siets Roskam heeft het nieuws. Siets, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij gemeenten die geen of veel te weinig asielzoekers opvangen, wordt de druk opgevoerd. Asielminister Van der Brink heeft de eerste 10 gemeenten uitgenodigd op het ministerie. Als ze blijven weigeren, kunnen ze gedwongen worden asielzoekers op te vangen. Veel Limburgers hebben maatregelen genomen na de enorme wateroverlast van 5 jaar geleden. Hele dorpen liepen toen onder. 3/4 van de Limburgers heeft zich nu voorbereid, zoals door het veilig opbergen van spullen of het in huis halen van een noodpakket. En de Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij FIFA-baas Infantino heeft gesproken over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Die werd geschorst voor de 8e finale tegen België vannacht, maar na ingrijpen van Trump mag hij toch meedoen.
4: Dat is een beetje raar verhaal, hè?
5: Dit is krankzinnig.
4: Hij belt even terug, belt even, joh, vriend, we gaan dit even oplossen. Je bent in mijn land, je bent een gast.
5: Ja.
4: Dat is een heel raar verhaal.
5: In de hele voetbalwereld is vol kritiek en verbazing gereageerd op hoe dit gebeurd is. Ook de Europese voetbalbond UEFA zegt, dit kan niet. Ja. En dit zet gewoon het hele spel op de kaart.
4: Ja, maar hier gaat toch nog wel een discussie over gevoerd worden. Dit gaat toch nog wel een staartje krijgen?
5: Ja, ongetwijfeld. Maar die gozer mag waarschijnlijk toch meedoen vannacht.
4: Wauw.
5: Hij zal de winnaar maar maken.
4: Ja, precies, inderdaad. Ja. Nou, dan zal die discussie helemaal fel oplaaien. Jordi, jij hebt de verkeersinformatie.
6: Ja, zeker. Het is vakantietijd en dat merk je op de weg. 124 meldingen, een totale lengte van 588 kilometer. Ik neem de 3 langste even met je door. We beginnen op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen sta je vast over 15 kilometer, komt gewoon door wegwerkzaamheden. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer. Je doet er 23 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 8 kilometer file. Komt door een ongeluk, de linker rijstrook is dicht.
4: En de overige files en flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
7: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

Versteegden en Frank van het Hof. Dit is Radio Veronica. Met de beste muziek van alle tijden. Veronica.

0: Pink en Just Like a Pill in de middagshow van Radio Veronica. Het zijn Jordi Versteegde en Frank van het Hof hier, die door de middag heen slepen met een gigantische spits. En wij zorgen ervoor dat je een beetje bijgepraat blijft, dat je leuke muziek hoort.
1: Ja, en mensen die appen nu al Zwarte Cross. Dus dat wordt ook te gek straks. Kaarten weggeven.
0: Het is belangrijk, als je ticketalarm hoort, meteen een berichtje sturen naar de Radio Veronica app. En dan ben jij er wellicht bij de Zwarte Cross.
2: En Frank, wereldnieuws.
0: Afgelopen weekend vierde Amerika haar 250-jarig bestaan. En dat werd groots gevierd op Independence Day, ook wel de 4th of July. Met uiteraard een heleboel spektakel. Amerika-deskundige Diederik Brink van BNR, die keek naar al die festiviteiten. Die hebben aan de lijn, Diederik. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Heb je het zelf een beetje gevierd eigenlijk dit weekend? Heb je hotdogs besteld en zo, Diederik? Hoe ging dat bij jou?
3: Ja, zeker. Kijk, de Amerikaanse ambassade had op 2 juli, weliswaar ietsje eerder, maar goed, maakt helemaal niks uit. Kniezoor die daarop lette. En bovendien, toen hebben ze ook daadwerkelijk de declaration getekend. Toen hebben zij een receptie gegeven vlakbij de ambassade. Dat was een geweldig feest. Amerikanen wisten wel uit te pakken met hamburgers en andere lekkere hapjes. Dus ik heb er wel van genoten.
1: Ja? Dus je bent een beetje aangekomen.
3: Maar dat was gewoon hier in Nederland. Hè? Dus niks helemaal in de Verenigde Staten. Hmm. Maar hier in Nederland heb ik het leuk kunnen vieren.
1: Hey, maar het had niet heel veel gescheeld. Of dit weekend was het in ieder geval in verkleinde vorm doorgegaan, toch? Het ging helemaal lekker.
3: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Kijk, Amerika is jarig. Maar als je even kijkt naar dat feestje, zou je zeggen, ze zijn nog lang niet jarig. Wat eigenlijk een gigantisch spektakel had moeten worden, is eigenlijk met een enorme domper afgelopen. En had natuurlijk ook, het heeft enerzijds te maken met het diep gepolariseerde land, waarin mensen steeds verder van elkaar afkomen te staan. En waarbij ook eigenlijk momenten van nationale eenheid nog maar heel spaarzaam zijn. Aan de andere kant had het ook gewoon te maken met ontzettend slecht weer. Ja. De afgelopen week was het eigenlijk al slecht. De Great American State Fair, er kwam geen hond op af. Dus het was daar helemaal leeg op de National Mall. Mm. Vervolgens kwam dat het eigenlijk bloedheet was in Washington D.C. Het is gebouwd in een oud moeras. Dus het is daar heel erg beklemmend heet. Weet je, eigenlijk zo'n ultieme Nederlandse zomer, maar dan iedere dag en nog wat warmer. Nou, en vervolgens hebben ze ook nog zoveel vuurwerk afgestoken dat het op dat moment de meest vervuilde stad ter wereld was. Wat eigenlijk gewoon betekende dat je moeite had om adem te halen. Er zijn ook veel mensen onwel geworden. Mm. Ja, wat dus een feest had moeten worden, was een hele zware beproeving geweest.
0: Ja, ik las ook ergens dat volgens mij inderdaad voor een paar miljoen naar vuurwerk was de lucht ingegaan. Ik vond overigens wel grappig dat de momenten dat ik mee zat te kijken, zag ik Trump op zijn telefoon kijken. Die heeft eigenlijk helemaal niets van dat hele vuurwerk meegekregen. En sowieso had ik het idee dat hij het allemaal niet echt nodig vond, toch? Dit hele spektakel.
3: Nou, kijk, hij heeft er wel op gezegd, dit wordt het grootste viering ooit. En ik ga daar zelf een geweldige speech van maken. Desnoods praat ik door tot aan 5 juli zelf. Maar dat botst eigenlijk met de realiteit, want veel van de organisatoren hebben gezegd, moeten we dit niet afgelasten? Want laten we eerlijk zijn, als het bloedheet is, mensen moeten staan, er dreigt gevaar, dat botste met elkaar. En toen zei Trump, luister, toen ze hebben ook de D-Day beaches kunnen bestormen, dan kan ik dit ook wel. Ik ga die speech houden.
1: Ja, en hoe was die speech? Hoe kijk jij erop terug? Verrast het je?
3: Nou, waar, je zit eigenlijk, kijk, normaliter zou je zoeken naar een moment waarop je eigenlijk appelleert aan datgene wat Amerikanen met elkaar verbindt. Ja. To appeal to the better angels of our nature, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. Dat je het hebt over het land dat ze zelf zien als perfect gecreëerd, vrijgevochten onder koloniale juk. En dat ze gecreëerd hebben in het eigenlijk volgens de idealen van die tijd en wat ze nog steeds vier overeind houden. Hm. Maar dat is natuurlijk niet Trump. Trump komt aan met wat hem boos maakt. En dat maakte gewoon dat het een hele, dit keer wel een hele korte, maar niet echt een hele uplifting speech was. Dus hij heeft eigenlijk een kans gemist om het land weer even samen te brengen.
0: Nou, hij heeft waarschijnlijk wel gewoon gezegd hoe fantastisch het allemaal is en hoe fantastisch hij dit georganiseerd heeft en hoe groot het allemaal was. En hoe
3: greatest fireworks show ever.
0: Never seen before. Fantastisch.
3: Ja, natuurlijk. En ik moet ook zeggen, het heeft ook echt geknald. Ik bedoel, als je ertussen hebt gestaan, dan moet je wel echt denken dat echt de zon op je af is gekomen. Maar ja, god, weet je, wat levert het je verder op? Er zijn wat vliegtuigen overgevlogen. Dat is ook allemaal prachtig. Maar ik denk dat inmiddels iedereen wel een keer een straaljager heeft gezien.
0: Hey, iedereen nog heel even naar het nieuws van vandaag. Want we hadden het er net al even over. WK voetbal. Trump die heeft zich bemoeid met die schorsing van die Amerikaanse voetbalspeler. Hè? Dat heeft hij teruggedraaid. Die kreeg een rode kaart en dus een schorsing. Is Trump hier nou trots op dat hij dit doet?
3: Ja, apentrots. Toen Infantino hem vertelde van, joh, ik heb het teruggedraaid, het is in orde, knalde hij dat gewoon ook op sociale media. En je zou kunnen zeggen, waar normaliter, als je iets onderhands regelt, hou je het ook een beetje geheim. Maar Trump is er natuurlijk hartstikke trots op, want hij heeft ervoor gezorgd dat de sterspeler van het Amerikaanse elftal gewoon weer mag deelnemen. Ja, en niemand kan hem wat maken. En dat is een beetje de centrale definitie van de Trump-era. Je kunt wel regeltjes hebben of normen in het voetbal, zoals wij die kennen. Met rood kun je wegwezen en kom je volgende keer ook niet terug. Ja. Maar als niemand ze kan naleven kan handhaven, dan stellen ze ook niks voor.
0: Ik zou het toch wel mooi vinden als vanavond dan die Belgen nog even gewoon een paar punten tegen de Amerikanen in het goal schieten. Dat zou toch lachen zijn?
3: Ik denk dat nog nooit zoveel Nederlandse fans nu voor België zullen juichen. En misschien wel over de hele wereld. Want iedereen weet, en dat is misschien wel het meest pijnlijke hieraan, wat er gebeurd is dat het een ultieme powerplay was. Ja. Trump, zelfs een politiek leider, heeft zich bemoeid met de interne regels van de FIFA. En dat past ook bij de Amerikanen. Hè? Staat ietsje niet aan, direct stap naar de rechter, aanklagen, we'll sue you. Ja. En dat is die mentaliteit die veel Amerikanen hebben en die zich ook nu hebben gebruikt. De FIFA was daar dit keer wel gevoelig voor, maar het houdt geen rekening mee met wat voor heel veel fans over de hele wereld voetbal is. Een eerlijk spelletje met vaste regels.
0: Nou ja, eerlijk spelletje is het dus niet. Maar dankjewel en goed dat je even gesproken te hebben, Diederik. We spreken je snel weer.
3: Yes.

0: Getting Jiggy With It. Hoor je in de middagshow van Radio Veronica. Het zijn Jordi en Frank hier. En zometeen gaan we serieus geld weggeven.
1: Oh ja, want het weekend is net achter de rug. Dus ik weet niet hoe het bij jou zit, maar...
0: Hij is leeg hoor, het portemonneetje.
1: Het vloog al met bakken uit, ja. Kan ik je melden. Dus het is ook wel meteen het meest chaotische spel, toch? Van de Nederlandse radio.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Maar er is wel geld mee te verdienen. En dat is natuurlijk ook wat waard.
1: Ja, dus wil je meedoen, dan app je het woord woordenjacht... om te beginnen naar de Radio Veronica app. En wellicht speel je zometeen mee.
2: Oeh. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: Eyewear. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Serieus?
15: Oh,
16: wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
20: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia.
15: movement that inspires.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 5:00.
0: En het nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
23: Goedemiddag. De eerste gemeenten die zich niet aan de spreidingswet voor asielzoekers houden moeten langskomen bij asielminister Van der Brink. Ondanks waarschuwingen willen de gemeenten geen opvangplekken voor asielzoekers. Er zijn er nog veel meer die zich niet aan de spreidingswet houden. De eerste 10 worden nu onder druk gezet en kunnen in het uiterste geval gedwongen worden. De Amerikaanse president Trump geeft toe dat die voetbalbond FIFA heeft gevraagd naar de schorsing van een Amerikaanse speler na een rode kaart op het WK. Trump vond het oneerlijk, zegt hij.
24: And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. You know, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they take your best player or just about, they have some great players, but and they say you can't play. That's very unfair.
23: Ja, nog oneerlijker dus, omdat het om een topspeler gaat, volgens Trump. De Amerikaanse spits Balogun mag nu toch meespelen in de achtste finale tegen België komende nacht. En de defensieinvesteringen van alle NAVO-landen gaan richting de afgesproken 5% van de economie. Dat zegt NAVO-baas Rutte een dag voor de NAVO-top in Turkije. Op dit moment geven Europese landen en Canada volgens hem zo'n 4% uit. Het gaat om honderden miljarden aan extra investeringen in hun legers. Het weer dan, grote verschillen zijn er: bewolkt in het noorden bij 20 graden. In het midden en zuiden zon en 24 tot wel 32 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen hetzelfde beeld. De files, het is drukker dan normaal op maandagmiddag, onder andere door allerlei incidenten, werkzaamheden en ook vakantieverkeer. Meeste files in Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Het zijn er meer dan 120, 600 kilometer in totaal. En dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein, 49 minuten extra. Dan de A5 Amsterdam-Hoofddorp richting de A... Even kijken hoor. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag, 17 minuten extra. Dan de A20 Goudenhoek van Holland voor Terbrechtseplein een half uur. A27 Almere-Gorkum voor Everdingen 40 minuten. En op de A50 is het wegdek in slechte toestand. Daarom van Arnhem richting Os voor Ravenstein een vertraging van 17 minuten.
0: Ziens, dankjewel.
25: Lieslot, wat ben je aan het doen?
26: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
25: Dus?
26: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
25: Ah, met superkorting.
26: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Prijsvrij vakanties.
27: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
28: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
29: Als je Vodafone mobiel
30: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
29: krijg je tot wel €20 korting.

0: plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Suicide Blonde hoorde je naar de middagshow van Radio Veronica. Het zijn Jordi Verstegen en Frank van het Hof hier. Want Wouter van der Goes, die heeft stemproblemen.
1: En hoe?
0: Ja, normaal. Hij, als je op zijn Instagram-account kijkt, dan zie je dat hij het... ik denk toch dat hij het gewoon een beetje aanzet, hoor.
1: Ja, maar wat gun je hem? Ja, dit is toch diep triest. Het is Jeroen Nieuwenhuizen 2.0 is dit.
2: Nu in de bioscoop.
0: Dit is Wouter van der Goes.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou. Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal. Klink ik alsof ik niet alleen 5 pakken sigaretten heb gerookt, maar ook 20 pakken Jack heb opgegeten. Nou, daar is geen sprake van, want dat lust ik helemaal niet. Maar mijn stem ben ik wel kwijt. En daarom doe ik vandaag geen radio. Jordi valt voor me in. Ja, en Frank is er, natuurlijk, want die is niet kapot te krijgen.
0: Ja, dat klopt.
2: En ik hoop dat ik heel snel mijn stem weer gevonden heb. Dat zou wel fijn zijn. Want ieder woord doet pijn.
3: Nou ja.
2: Dag.
3: Beetje overdreven, toch?
1: Ieder moment doet pijn.
4: Nee, hoor dit even, dit laatste stukje, joh. Oh, je lacht als een bal uit je broek.
2: Om te krijgen. En ik hoop dat ik heel snel mijn stem weer gevonden heb. Dat zou wel fijn zijn.
4: Let op.

0: Dag. Ik voel een programma voor hem aankomen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: S'avonds zo, leuk.
1: Late night show.
0: Ja.
1: Hey, Jordi, vind een drukke show, hè, zo meteen.
0: Ja, het is vandaag zo'n moment dat je denkt van... ja, waar was ik ook alweer? 5 jaar geleden toen Peter R. de Vries werd neergeschoten. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ik weet dat ik net was geslaagd voor mijn diploma, journalistiek. Ja, jij denkt, kijk me aan van, heb jij een diploma?
1: Ja.
0: Nee, dat weet ik nog.
1: Oh, wauw.
0: Ja, en toen gebeurde dat. Oud-collega van mij, ik heb zelf ook bij RTL Boulevard gewerkt. En straks gaan we bellen met Luc Ikink, die bewuste avond presenteerde in de studio, waarna het hartstikke misging in Amsterdam. Dus die gaan we even bellen. En, ja, hoor je het Zwarte Cross ticketalarm, het Veronica ticketalarm, ja, dan moet je appen naar de studio, want dan ben je er misschien bij de Zwarte Cross.

0: dat is een radio-item waar je heel veel geld mee kan winnen. Hans Nobbenhuis uit Almere, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: jij bent onze woordenjager. Zometeen gaan Jordi en ik stap voor stap een zin proberen te maken. Die zin die omschrijft een woord en jij moet dat exacte woord raden. En voor de duidelijkheid, wij kennen die woorden vooraf niet. Dus dat wordt een beetje improviseren, dat kan een beetje chaotisch overkomen. Maar met één doel en dat is om jou zoveel mogelijk geld te geven. Je krijgt 1 minuut de tijd. Ieder goed geraden woord is €20 waard en je mag antwoord geven na de pong. En de pong, dat is deze. Nou, lijkt me duidelijk. Snap je het, Hans?
1: Ja, ik snap hem helemaal.
0: Okay, Jordi, wie gaat er beginnen?
2: Wil jij beginnen vandaag?
0: Ik ga beginnen.
2: Ja, zeker. Top.
0: Gaan we beginnen, Hans? Komt-ie. Dier.
2: Dat.
0: Kwaakt.
2: Ja, dat is het.
0: Oh,
1: Eend.
2: Kijk.
0: Jij bent.
2: Dit
0: drink
2: je
0: elke
2: ochtend
0: en
2: 's middags.
1: Koffie.
0: Dat zou het kunnen zijn. Park.
2: Waar
0: je
2: leuk
0: kunt
2: spelen
0: met
2: een
0: achtbaan.
1: Efteling.
0: Hier doe
2: je
0: broek
2: mee
0: dicht.
1: Brits.
0: Hier
2: slaap
0: je
2: als
0: je
2: een
0: weekend
2: weg
0: gaat.
1: Hotel.
0: Dit
2: krijg
0: je
2: als
0: je
2: geslaagd
0: bent.
1: Diploma.
0: Ja, okay, ja, die keuren we nog even snel goed hoor. We gaan hem even doorlopen. Ja, sorry, we hebben echt ons best gedaan weer.
2: Nou, ik vond het voor een tweede keer dat wij het samen spelen.
0: Lopen.
2: Ik bedoel, voor het meest chaotische spel op de Nederlandse radio deed je het ook hartstikke goed, hoor. Ja, we gaan er even doorheen, want het eerste woord, dat had je gelijk goed. Dat was eend. Het tweede woord, daar zei jij koffie. Maar ik moet zeggen, het lag ook wel een beetje aan ons, Frankie.
0: Ja, nee, klopt.
2: Ik bedoel, ja, weinig in de melk te brokkelen wat dat betreft. Maar dat is het woord zochten wij. We zochten het woord melk. Het derde woord, daar zei jij Efteling. Maar ja, dat moest toch wel echt pretpark zijn.
0: Ja, ja, ja, ja. Iets algemener.
2: Ja, het vierde woord, hè, waar doe je je broek mee dicht? Dat is toch echt een knoop, natuurlijk. Jij zei rit, dus dat is niet goed. Ja. Lekker slapen kun je in een hotel. Die had je hartstikke goed. En die laatste, ja, die rekenen we ook, hè, goed. Diploma, nou, die krijg je voor het winnen van het spel.
0: Hoppa!
2: Drie woorden goed. Nou.
0: Dat betekent €60 jouw kant op.
1: Lekker hoor, dat is mooie score.
0: Dat is toch lekker, Hans. €60, wat ga je ermee doen, weet je het al?
1: Ik denk dat ik lekker ga uiteten met mijn vrouw.
0: Lekker, daar kun je lekker voor uiteten. Ik wens je daar heel veel plezier mee en dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, bedankt.
0: Tot
1: succes met het programma.
0: Jojo, komt goed. Als je ook mee wilt spelen met Woordenjacht, stuur dan even een appje. Kan via de gratis Radio Veronica-app. Het woord dat je dan stuurt naar die Radio Veronica-app, dat is Woordenjacht. Dit is Lady Gaga.

0: Moments and You Can't Hurry Love. Lichte paniek hier, want ineens kwam dat Radio Veronica ticketalarm kwam tussendoor.
1: Echt mijn oren. Het is nog erger dan vanmiddag om 12 uur. Er ging er ook een alarm af. Ja. Maar dit is nog...
0: Toen kregen we ook een appje hoor, van mensen die dachten dat al Veronica-ticketalarm was.
2: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Ah, dat is een mooi festival. We zijn erbij ook. De Zwarte Cross. Hele week geven we kaarten weg voor de Zwarte Cross. Met behoorlijk wat artiesten daar. Direct, Kaiser Chiefs, Rowan Hazen, UB40, Douwe Bob.
1: Vlak Jannes niet uit.
0: Jannes, ik wil je elke dag een beetje meer. Is er ook te vinden. Ja. Twee weekendtickets, campingtickets, 16 tot en met 19 juli 2026. In Lichtenvoorde, jij kan erbij zijn als je ticketalarm hoort.
1: Ja, en dat hebben we geweten ook, want de Radio Veronica-app die ontploft op dit moment. Maar Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, jij was er als een van de eerste bij, maar ben je ook al vaak op het festival geweest eigenlijk?
3: Ik ben op regelmatig festival geweest, alleen de Zwarte Cross ben ik nog nooit geweest.
1: Hoezo niet?
0: Nou.
3: Ja, dat kwam er iedere keer niet van en dan was het weer rift en dat.
1: Oh, maar wat verwacht je dan daar te zien? Want het is het grootste festival van Nederland.
3: Ik verwacht er eigenlijk een heleboel van. En we gaan het meemaken als ik er een keertje naartoe kan.
1: Maar wat voor festivalganger ben je eigenlijk? Ben je iemand die de hele dag ergens op een heuveltje gaat zitten, bier loopt te zuipen en zoiets heeft van, het zal allemaal wel? Of ga je echt vooraan staan overal?
3: Vroeger stond ik vooraan. Tegenwoordig sta ik wat meer achteraan, toch wel meer bij de biertent.
0: Mm. Ja. Ja, zeker met het weer. Ik heb heel veel temperaturen gekeken.
3: Maar ik ga wel heel veel beetjes kijken dan.
0: Ja, ja. Precies. Maar je moet ook goed drinken hoor.
3: Ja, precies, daarom.
0: Want dat is wel echt belangrijk, want als ik het heb, we kunnen niet heel erg vooruitkijken, maar als ik zo nu alvast die 14-daagse verwachting zie,
1: ja,
0: dan wordt het behoorlijk.
1: Hé, maar Direct is erbij, de Kaiser Chiefs, Rowan Hazen, wie staat er bij jou bovenaan? Jongen?
3: Toch wel de Kaiser Chiefs, denk ik. Dat was eigenlijk allemaal wel.
0: Ja. Hé, je had natuurlijk dat ticketalarm gehoord, hè?
3: Ja. Yes.
0: En jij was er vroeg bij, maar... Je krijgt ze.
3: Oh. Ja, het
0: is Zwarte Cross 2026. Jij bent erbij. Jij gaat de Kaiser Chiefs onder andere live zien.
3: Helemaal geweldig. Dank
0: je
3: wel.
0: Weet je wat we je mee gaan nemen?
3: Ja, ik denk dat ik ruzie ga krijgen, maar ik denk dat ik toch mijn vriendin naar mij neem dan.
0: Toch je vriendin mee?
1: Toch maar.
3: Ja, ik denk het wel.
0: En wat vind je vrouw daarvan?
3: Zo waarom? Ik denk dat er iets op.
0: Hey, we gaan lekker de Kaiser Chiefs ook even voor je draaien. Geniet ervan. We zien je daar op het festivalterrein. Hoe kunnen we je herkennen?
3: Veronica T-shirt natuurlijk.
0: Hoe?
3: Veronica T-shirt.
0: Ah, Veronica shirt. Heel goed. Dankjewel voor het meespelen, man.
3: Graag gedaan.
0: Hoi. Hoor je nou dat Veronica ticket alarm?

0: Kaiser Chiefs en Ruby hoorde je in de middagshow van Radio Veronica.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Ja, en nog een klein uurtje en dan is op RTL Boulevard te zien. En voor de redactie van het programma is het vandaag echt een verschrikkelijk gevoelige dag. Want het is 5 jaar geleden alweer dat net na die uitzending van RTL Boulevard op die dag Peter R. de Vries werd neergeschoten. En natuurlijk staan ze vandaag uitgebreid erbij stil, maar wij ook, want we gaan zo meteen bellen met Luc Ikink.
0: Nou, die hebben zo meteen aan de lijn. Siet Roskam, wat heb jij zo meteen in het nieuws?
3: Asielopvangweigeraars aangesproken en Trump belde FIFA om schorsing terug te draaien.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
4: Baby, you're the last train home. I'm on the last train running.
1: En deze. Radio Veronica.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
6: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Veronica Weerbericht.
12: Op de meeste plaatsen droog, afwisselend wolken en zon. Grote verschillen wel in temperatuur. Noorden van het land 20 graden. Zuiden van het land 32 graden. Vanavond blijft het nog lang mooi. Morgen opnieuw grote verschillen tussen noord en zuid. Het is 6:01. Sietse Hoskamp is aangeschoven met het nieuws. Sietse, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het kabinet voert de druk op bij de lokale politiek om zich te houden aan de spreidingswet. De eerste 10 gemeenten die te weinig of geen asielzoekers opvangen moeten langskomen bij asielminister Van der Brink. Er zijn nog veel meer gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Door ingrijpen van de Amerikaanse president Trump kan Spits mag ik opnieuw?
12: Zeker, je mag zeker opnieuw. Maar ik weet hoeveel dit je doet. Dus.
13: Door ingrijpen van de Amerikaanse president Trump kan Spits Follerin Belegun, ondanks een rode kaart in de vorige WK-wedstrijd, toch meedoen tegen België vannacht. Trump is er trots op, zei hij in een persmoment, waarin ook duidelijk werd dat hij het begrip schorsing na een rode kaart niet lijkt te begrijpen.
14: You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected. And by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started.
13: Ja, en daarna ging het ophemelen van FIFA-baas Infantino en Trump zelf ook nog wel even door. Want dankzij hem is het WK überhaupt in Amerika en de Olympische Spelen en alles erop en eraan.
12: Maar heeft de man überhaupt wel eens, voetbal gekeken?
13: Nee, hij zei...
12: Hij kent het principe van de rode kaart gewoon niet.
13: Nee, want hij moest er even navragen, wat betekent dat dan, zo'n rode kaart? En toen hij hoorde dat je dan ook geschorst bent voor de volgende wedstrijd, dan had hij helemaal het idee van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Hoe kun je geschorst voor...
12: Ook nog eens de beste speler.
13: Ja.
12: En ik vind dat hij zomaar het veld uitsturen.
13: Hij zei ook toch, ja, moet je voorstellen dat Messi of Ronaldo of Harry Kane eraf gestuurd wordt? Ja. Dat kan eigenlijk niet in
12: voetbal. Maar dat gebeurt dus wel. Dus wat dat betreft had hij er iets beter in moeten lezen. Ja. Die wedstrijd vanavond tegen de Belgen. Kijk, we hopen natuurlijk dat die Belgen dat gewoon echt... dat daar een paar echt mooie goals gemaakt.
13: Ja, de ultieme revanche. Ja.
12: Maar wat is de verwachting daarvan?
13: Ik schat Amerika met dit team beter in dan België met het huidige team. Ze gingen er al bijna uit tegen Senegal natuurlijk.
15: Ja. Ik denk dat ze voor een verrassing gaan zorgen.
13: Ik denk wel dat ze extra energie gekregen hebben.
12: Ja, die dikke hebben even een paar goals erin trappen. Ja.
13: Ook had ook nog Tour de France nieuws.
12: Heb
13: je Tour de France nieuws?
12: Jordi, doe jij anders eerst even de files. Dan komen we daarna even terug met de Tour de France nieuws.
13: Dus inderdaad. Tour de France muziekje.
16: Het is drukker dan gebruikelijk op de weg op dit moment. Komt onder andere natuurlijk door de vakanties die zijn begonnen. Ik neem even de 3 langste met je door. Te beginnen met de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 15 kilometer. Je doet er 45 minuten langer over. Ik ga ook als een Tour de France. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer. En de A16 Breda Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar doe je er 30 minuten langer over.
12: Oh ja. Nou, ziet, Tour de France nieuws.
13: Nou, de eerste aankomst bergop in de Tour de France is gewonnen door titelverdediger Tadej Pogacar. De Sloveen reed in het laatste deel van de beklimming naar Les Angles, weg bij de andere favorieten. De Pogacar die neemt na etappe 3 nu al de gele trui over van Jonas Vingegaard.
12: Toch blij dat je dit nog even gedaan hebt.
13: Graag gedaan.
15: Dit is lekker. Kun je dit gewoon even een half uur laten horen?
12: Oh, geen enkel probleem hoor. Ja. Ga ik even naar het toilet. Oh, thuis.
15: Ja. Oh, thuis. Oh.
12: Ja, oké. Okay. Nou. Lieve mensen, het is de middagshow. Het is 5:05. John Mayer hoor je hier zometeen.

0: vindt dit lekker, hè?
1: Ja, man.
0: Ah, ik snap dat wel. Ik vind het ook een fijne plaat. En je hoort hem eigenlijk veel te weinig, vind ik, die John Mayer. Last Train Home hoorde je bij Radio Veronica. In de middagshow. Het programma heet Wout en Frank. Wouter van der Goes, die is ziek. Jordi Versteegde, die zit hier. En dat vind ik heel gezellig, Jordi.
2: Dankjewel, met stem. Dat is ook wel eens lekker.
0: Jij hebt de stem, Wouter, daarentegen. Hey, het is een bizarre dag eigenlijk. Vandaag 6 juli 2026, precies 5 jaar nadat dit gebeurde.
3: Misdaadjournalist Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam.
4: Iedereen is er nu op oor te praten over dat Peter R. de Vries zou zijn neergeschoten in Amsterdam zojuist. Het Parool meldt dat, het AD meldt het ook.
5: Vanavond in het centrum van Amsterdam, Lange Leidse Dwarsstraat. Aanslag op Peter R. de Vries.
6: Dat gebeurde na afloop van de uitzending van RTL Boulevard, toen de Vries naar de parkeergarage liep.
0: Ja, het voelt echt als de dag van gisteren. Heel Nederland was aangedaan. Een van de bekendste, meest geliefde misdaadjournalisten van het land was neergeschoten op een verschrikkelijke manier. Een aantal dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Op de redactie van RTL Boulevard, waar Peter R. regelmatig kwam en die avond ook te gast was, was die shock natuurlijk helemaal groot. En presentator Luc Ikking, die was toen op de redactie. En we hebben Luc aan de lijn. Luc, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag jongens.
2: Ja Luc, dan sta je vandaag weer in datzelfde decor, een ander pand. Maar ik neem aan wel dat gevoel weer terug van 5 jaar geleden. Hoe sta je daar?
7: Ja, dat is zeker zo, Jordi. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat het alweer 5 jaar geleden is eigenlijk. Het bouwt zich een beetje op zo naar die 6 juli toe, aan het begin van deze maand. En dan denk je, ja, eigenlijk denk je gewoon als je 's ochtends opstaat van wat is het toch een kutdag vandaag. En vandaag is het dan extra bijzonder omdat het dan 5 jaar geleden is. En we hebben ook besloten om wel wat extra aandacht eraan te gaan besteden natuurlijk. We willen dat toch wel weer mooi doen. En dan sta je inderdaad in de studio. En zojuist hebben we dat doorgenomen. Alle beelden die we uitzenden, et cetera. En dan komt dat gevoel toch wel weer terug. Dan voel je wel weer van, oh ja, zo was dat toen. En die uitzendingen maakten we toen. En zo praten we op die manier over Peter. Dus dat is wel, het is wel heel bijzonder eigenlijk.
2: Nou, op zo'n dag als vandaag kijk je natuurlijk ook alles weer terug. En ik keek nog die show terug die jullie maakten, de dag nadat hij was neergeschoten. En hoe jullie dat deden met elkaar, dat is echt heel erg knap. Jullie gingen gewoon door. Maar hoe hebben jullie dit eigenlijk met elkaar verwerkt? Zijn jullie in groepstherapie gegaan? Hoe is dat gegaan?
7: Dat niet. We zijn wel heel goed opgevangen door RTL en door Fremantle, Blue Circle, de producent van het programma. We hebben heel veel met elkaar gesproken, ook in grote groepen. Het was in die coronatijd, dus dan kwamen we samen bij elkaar in een grote hal, zeg maar. En gingen we met elkaar praten en was daar ook soms de politie bij aanwezig. Ik meen me te herinneren dat Femke Halsema wel eens aanwezig is geweest. Hè? Echt al die partijen die ook beslissingen hebben moeten nemen in deze periode. In die periode. En namen dan ons mee in de beslissingen die ze hebben genomen. We hebben ook gesproken met Royce en Kelly de Vries, de kinderen van Peter. Ook met een grote groep van mensen die op die avond aanwezig waren. Dus ja, we zijn, moet ik echt zeggen, heel goed opgevangen. En er is altijd mogelijkheid geweest voor mensen die daar behoefte aan hadden om nog meer hulp te krijgen.
0: Ja. En op zo'n dag als vandaag praten jullie als redactie ook veel met elkaar over toen die dag.
7: Ja, wat ik merkte meteen, je ziet ook mensen die nu misschien niet meer werken bij ons programma. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Er is natuurlijk veel verloop op zo'n redactie. Maar dan app je elkaar weer even. Mensen met wie je in die periode veel contact hebt gehad, die spreek je nog even. Ja, nog een keer weer over wat het toch eigenlijk een gekke dag is. En niet, ja, het is ook lastig om onder woorden te brengen wat dat dan eigenlijk is en waarom het dan zo raar is. Maar de mensen die daarbij aanwezig waren, die voelen dat wel heel erg. Dus het is fijn om elkaar even op te zoeken.
2: Als Peter R. dan aan de desk stond, dan was het ook vaak wel echt een uitzending die hij kon leiden. Hè, door soms uit onverwachte hoek een opmerking te maken. Wat voor stempel heeft hij eigenlijk gedrukt op het programma?
7: Ja, grote stempel hoor. Grote stempel. Ja, Peter R. was natuurlijk echt zo'n ongelooflijk uniek persoon. Die wij allemaal hebben leren kennen als een heel warm persoon. Maar het stiekem natuurlijk ook wel als die nukkige man die dan aan die desk stond. En dan ook een beetje ging de kont tegen de krib gooide. En dacht van, ik laat mijn kaasje van het brood eten. Ik vind dit ervan. En zo vindt iedereen het maar zoals ik het vind. Dat was ook Peter R. Die kennen we ook allemaal van televisie. Ja, en op die manier drukte hij natuurlijk een enorme stempel op het programma. Hij was wel, vooral bijvoorbeeld bij de crime-redactie die we hebben, daar werken een stuk of 5, 6, 7 mensen. En ja, daar heeft hij heel veel leiding aan gegeven. Mensen keken echt naar hem op en hebben heel veel van hem geleerd. En hij was ook heel trots op die redactie, op de crime-redactie. Dus dat is, ja, die stempel is gigantisch.
0: Ik kan me ook nog een fantastisch moment herinneren dat Mark Koster, die stond bij jullie aan de desk. Volgens mij stond jij er ook, Luc, op dat moment.
7: Ja.
0: En
7: ja.
0: Mark Koster, die had niet helemaal de feiten op een rijtje. Als het ging om de zaken rondom Olcay Gülsen toen. En Peter, die ging daar zo lekker snoeihard in. En dat is echt, dat maakt de man natuurlijk ook wel echt uniek voor de televisie.
7: Je schrikt ook een beetje en het is ineens heel fel en het is spannend, maar ook heel eerlijk. En dat is wel iets wat hij natuurlijk ons programma en heel veel andere programma's trouwens ook in Nederland en ook met zijn eigen programma's ook wel gegeven heeft.
2: Ben jij het programma eigenlijk anders gaan maken sinds zijn dood?
7: Dat weet ik niet zo goed. Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar het speelt wel heel vaak mee in je achterhoofd. Vooral bij onderwerpen die te maken hebben met misdaadjournalistiek. Met de misdaad en cold case zaken. Hele heftige zaken waarbij mensen om het leven zijn gekomen. Dan zit dat toch altijd wel in je achterhoofd. Maar ook... ook wel bij de grappige dingen, gek genoeg. Dus hadden wij een item over een modeonderwerp. Wat niet veel om het lijf, letterlijk en figuurlijk. En Peter, hij had daar natuurlijk helemaal niks mee. Maar liet ons dan nooit in de steek in de aandacht die hij dan had voor dat onderwerp. Hij was altijd wel paraat om een geestige opmerking te maken en zo. Dus altijd wel scherp en bij de belangrijke dingen en ook bij de minder belangrijke dingen. En dat probeer ik wel mee te nemen. Maar het is lastig hoor, want het is, wij zeiden toen al in die periode 5 jaar geleden en nu eigenlijk nog steeds dat hij is gewoon niet te vervangen. En er zijn gewoon heel veel dingen die ik niet kan en hij wel kon. Dus je probeert wel dat mee te nemen, maar dat is wel ingewikkeld.
0: Vanavond in RTL Boulevard, uitgebreide aandacht dus. Jullie hebben verschillende oude fragmenten, vertelde je net al. Dan wordt er uitgebreid stilgestaan bij die aanslag toen op Peter R. de Vries. Ik kan me nog herinneren dat toen op de radio, en dit is sowieso een van zijn favoriete platen, want ik heb hem daar zelf ook wel eens over gesproken. Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: veel vanavond in RTL Boulevard. Dus extra aandacht voor het... vijf jaar geleden was het, hè, dat die aanslag plaatsvond hier in Amsterdam. Echt zo'n moment, denk ik, waar iedereen wel heeft van... Joh, waar was je op dat moment? Nou ja, jij vertelde het eerder al.
1: Ja, en ik moet wel zeggen, tuurlijk, hè, logisch, Boulevard besteedt er uitgebreid aandacht aan. Ja. Maar waar is de rest?
0: Ja.
1: Het is 5 jaar geleden. Het is niet zomaar een man.
0: Zo'n icoon, ja.
1: Ja, dus ik had een documentaire op zich. Had ik wel terecht gevonden bij Videoland.
0: Nou, wellicht heb je wat mensen op ideeën gebracht. En komt er binnenkort een documentaire op Videoland.
1: Ik zou het hem gunnen.
0: Ja, ik zou het hem. Nou, het is sterker nog, hij verdient het. Ja. Peter R. de Vries dus 5 jaar geleden dat die aanslag plaatsvond.
2: Dit zijn Wout en Frank. Iedere middag op Radio 1.

0: Huey Lewis en de News en The Power of Love in de middagshow van Radio Veronica. Jordi Versteeg hier. Frank van het Hof, hallo. Omdat Wouter van der Goes.
1: Ja. Ja.
0: Wauw. Ja. Zijn stem kwijt. Stop nu met pest, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik zie het aan je ogen. Je gaat nog even door, denk ik.
0: Nee, helemaal niet.
1: Ja.
0: Nee. Hey, Jordi, super bedankt dat je er weer was.
2: Ja, ik vond het leuk.
0: Bij de afwezigheid van Wout. Laten we hopen dat hij er morgen gewoon weer is.
2: Ja.
0: Ik denk, joh, een paar snoepjes erin en je bent er weer. Nou, maar we gaan het morgen horen.
2: Als iedereen nu even beterschap-app naar de Radio Veronica-app... dan vind ik dat een goede compensatie van dat pestgedrag van jou.
0: Sturen we dat door naar Wouter. Ja. En anders spreek ik jou morgen weer. Wij hebben zometeen hier, en dat is heel leuk, de top 40 van 13 mei 1978. Boney M staat op nummer 1, The Rivers of Babylon. En verder gaan we heel veel leuke liedjes draaien uit die lijst. Spelen we nog een quiz, een popquiz, waarbij je wat leuke prijzen kan winnen. Dus geniet zometeen van die lijst. De lijst van 13 mei 1978.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boekhouden.
6: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
8: Zo, waar is het warm?
9: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
11: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo!
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant!
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
0: En dat nieuws dat krijg je van Siet Raskam.
26: Goedenavond. In een grote kindermisbruikzaak is een 23-jarige man uit Zwijndrecht opgepakt. Hij zou meisjes uit binnen- en buitenland onder druk hebben gezet om naaktfoto's te sturen. Sextortion heet die vorm van afpersing. De man wordt ook verdacht van kinderporno en kwam dankzij een tip uit het buitenland bij de politie op de radar. Bij de 18.000 huizen in en rond Tilburg die gisteren even zonder stroom zaten, was toch geen sprake van overbelasting. Dat dacht een netbeheerder die om een grote storing te voorkomen even de stroom eraf haalde in de regio. Nu blijkt er toch geen onverwachte enorme toename van het stroomverbruik te zijn geweest, maar een apparaat dat ineens terugging naar de fabrieksinstellingen en de verkeerde data doorgaf. Verbaasde en boze reacties in de voetbalwereld omdat Amerika's spits Balogun toch niet geschorst is tegen België in de achtste finale van het WK. Ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. De Amerikaanse president Trump vroeg de FIFA om de schorsing opnieuw te beoordelen omdat hij het geen overtreding vond. De Belgische voetbalbond vroeg om uitleg en kreeg te horen dat in beroep gaan geen zin heeft. En op de derde dag van de Tour de France is de wielerwedstrijd aangekomen in Frankrijk na een paar dagen Spanje. De eerste aankomst bergop werd gelijk gewonnen door de toerwinnaar van de afgelopen jaren, Tadej Pogacar. De Sloveen rijdt morgen ook in de gele leiderstrui. Het weer dan veel zon vanavond, vooral in de zuidelijke helft is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen, net als vandaag, grote verschillen. In het noorden wat veel wolken, misschien wat lichte regen zelfs, en 20 graden. In het midden en zuiden meer zon, daar wordt het 23 tot 28 graden. Dan wordt de files worden langzaam minder, maar het blijft nog altijd drukker dan normaal. Op maandagavond om 1:06 allerlei incidenten en werkzaamheden zorgen daarvoor. In totaal nog 400 kilometer. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein 36 minuten.

0: €9,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: iWish. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, een hele goede avond en welkom bij het Top 40 Hit Archief. Vanavond opnieuw een lekkere lijst die een uur lang centraal staat. De lijst van 13 mei 1978. Uit die lijst gaan we heel veel hele lekkere liedjes draaien. Mocht je nog suggesties hebben, mag je het zeker doorgeven via de Radio Veronica app. Je kan de hele lijst namelijk downloaden op de site van de Stichting Nederlandse Top 40. Nogmaals, 13 mei 1978, daar gaat het om. Daarnaast ga ik ook 3 vragen stellen over deze lijst. Als je alle 3 de vragen goed hebt beantwoord, dan maak je kans op een fantastische prijs. De Wout en Frank Gouden Popquizbokaal. Want we gaan zo meteen een popquizje spelen. Nou, we beginnen lekker onderaan. Nummer 39, Fantasy EWF Earth, Wind and Fire.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 39.

Denise staat op nummer 38 in de top 40 van 13 mei 1978. Daarvoor EWF, The Mighty Elements of Earth, Earth, Wind and Fire. En de Fantasy bij Radio Veronica met de top 40 hitarchief. En het leuke van dat top 40 hitarchief is ook dat we een popquizje spelen. Een quiz waar je een serieuze prijs mee kan winnen, namelijk de Wout en Frank Gouden Popquiz-bokaal. Ja.

De eerste vraag die gaat ook over een plaat die we zojuist draaiden. Denise van Blondie. Blondie was niet de naam van de zangeres, maar wel van de groep. Frontvrouw van de groep is namelijk Debbie Harry. Maar let op de vraag. Wat was de haarkleur van deze Debbie Harry? A. Blond. B. Rood. Of C. Grijs. Wat was de haarkleur van deze Debbie Harry? Was dat A. blond, B. rood of C. grijs? Stuur het antwoord nu door via de gratis Radio Veronica.

Roses, Dust in the Wind, staat op nummer 27 in deze lijst. De top 40 van 13 mei 1978 staat tot 7 uur centraal. Er gaan heel veel hele leuke liedjes uit die lijst draaien. Weet je wat er twee plekjes boven deze plaats staat, op nummer 25? Dat is deze, dit is ook een favorietje van...

0: meteen zin in wintersport ook.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: We zitten midden in een quizje. De popquiz, als jij het juiste antwoord weet, mag je doorsturen via de gratis Radio Veronica app.
1: Popquiz.
0: Ja. Vraag 2 op plek 13 in deze top 40. De top 40 van 13 mei 1978 vinden we deze plaat van Henk Wijngaard.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door.
0: Ja, dat is ook meteen de vraag. Waar rijdt Henk met de vlam in de pijp doorheen? Is dat A, Amsterdam Sloterdijk? Is dat B, de Bosmolenplas? Is dat C, de Brennerpas? Nog heel eventjes.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door.
0: A, Amsterdam Sloterdijk.
2: Ja.
0: B, de Bosmolenplas. Of C, de Brennerpas. Geef het juiste antwoord door. Kun je doen via de gratis Radio Veronica app. Of je kan gewoon heel goed opletten. Want ik ga hem nu ook draaien. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp staat op nummer 13 in deze...

0: Henk Wijngaard met de vlam in de pijp staat op nummer 13 in deze top 40. De top 40 van 13 mei 1978. Uit die top 40 gaan we zo veel meer hele lekkere liedjes draaien. Waaronder de nummer 1, dat is Boney M. en Rivers of Babylon. En zometeen hoor je Siets Roscoe met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Aanhouding in sextortionzaak en FIFA-maas ontkent beïnvloeding door Trump.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: weerbericht.
1: Als we kijken naar het weer, meeste plaatsen op dit moment droog. Afwisselend wolken en zon, grote verschillen in temperatuur. Noorden 20 graden, zuiden 32 graden. Vanavond blijft het gelukkig nog lang mooi. Morgen opnieuw grote verschillen tussen noord en zuid. Maar de temperaturen zijn hoog en dat is fijn. Het is 6:30. Sietse Roskam is aangeschoven met het nieuws. Sietse, goedenavond.
2: Goedenavond. Opnieuw zijn allerlei meisjes seksueel afgeperst door een Nederlander. In een nieuwe misbruikzaak is een 23-jarige man uit Zwijndrecht opgepakt. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog onduidelijk. Ze komen uit Nederland en andere landen. De man maakte kinderporno en zette meisjes onder druk om naaktfoto's te sturen. FIFA-baas Infantino ontkent dat dankzij de Amerikaanse president Trump de schorsing van een Amerikaanse speler op het WK is teruggedraaid. Trump heeft hem wel gebeld, zegt Infantino, maar het zou een onafhankelijk besluit zijn geweest van de FIFA-afdeling die over straffen gaat.
1: Maar het is allemaal wel heel toevallig.
2: Nou, inderdaad, en Trump die bevestigde het telefoontje ook met een goede afloop voor hem en voor Amerika, vol trots op een heel persmoment waarin hij nog even vertelde dat hij het allemaal maar oneerlijk vond en het was echt geen overtreding en zeker geen rode kaart. En als het dan rood is, dan kun je toch niet iemand nog schorsen voor een wedstrijd die hij nog moet spelen?
1: En helemaal geen ster spelen.
2: Nee, natuurlijk kan het allemaal niet.
1: Kunnen geen rode kaart krijgen. Nee. Wat is dat voor iets geks?
2: Dus Trump was er heel blij mee en het lag allemaal weer aan hem. Goed, het belooft wel een interessante wedstrijd te worden natuurlijk. Vannacht is die. Om 2:00 speelt Amerika dus tegen België. Hoogstwaarschijnlijk met spits Balogun in de basis. Terwijl hij de vorige wedstrijd dus rood kreeg. Even afwachten hoe Amerika en België daar vannacht mee omgaat met
1: die
2: wedstrijd.
1: Ik hoop zo dat die Belgen een paar punten scoren. Ik kreeg overigens ook nog een audio-appje van Sabine. Een Belg in hart en nieren.
3: Ja, heel leuk voor Donald Trump dat die rode kaart tegen België ingetrokken is. Maar die kan hij gewoon meteen weer in zijn oranje kont gaat steken. Want we gaan ze helemaal kapot maken.
1: Zo'n je kont gaat ook.
2: Nou, reken er maar op dat de Belgen extra gebrand zijn inderdaad, ja, om het te laten zien.
1: Ach man.
2: Dat is pas om 2:00 vannacht. Daarvoor om 9:00, heerlijk tijdstip. Een absolute kraker ook in de achtste finales. Portugal tegen Spanje.
1: Dus Portugal-Spanje kijken.
2: Ja.
1: Even opblijven nog. 2:00 België-Amerika.
2: Ja.
1: En dan kunnen we gaan naar bed.
2: Ja, daarna kan je naar bed.
1: Ach, wat fijn. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. 293 kilometer totaal. 58 vertragingen op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf 23 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen de Stok en Roosendaal-Noord. Een half uur vertraging. De A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Daar 23 minuten. Verkeer wordt er omgeleid. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 25 minuten. De verbindingsweg is daar afgesloten. Misschien kunnen we regelen dat die open gaat. En dan moeten we even Donald Trump bellen. Ik kan dat regelen. A50 Apeldoorn-Oss tussen Waterberg en Renkum. Daar 26 minuten door een auto met pech. En de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. Daar ook een half uur vertraging. Compleet overzicht met alle files. En alle flitsers, want er staan ook echt een hoop flitsers. Die vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
0: Wout en Frank.

0: Plastic Bertrand en Simplement Pour Moi hoor je bij Radio Veronica. En het op 40 hit archief staat op nummer 6.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: We zitten in een lekker quizje, een popquizje. Twee vragen heb ik al gesteld, de derde ga ik nu stellen. Heb je ze alle drie goed, dan win je de gouden Wout en Frank popquizbokaal. Op plek 3 in de top 40 van 19 mei 1978 staat Night Fever van de Bee Gees. Die gaan we ook zo meteen draaien. Natuurlijk is dat de titelsong van Saturday Night Fever. Maar wie speelde de hoofdrol in die film? Als je het goede antwoord weet, mag je doorsturen via de Radio Veronica app. Was dat A, John Travolta, B, Robin Gibb of C, Robert De Niro? Wie speelde de hoofdrol in de film Saturday Night Fever? A, John Travolta, B, Robin Gibb of C, Robert De Niro? Geef het door via de app. Dit zijn die Bee Gees, Night Fever.

0: chance.
1: Ik heb drie vragen gesteld in deze quiz. Als je er alle drie goed hebt, zou het zomaar kunnen zijn dat ik je nu aan de lijn heb. En dat je dan die gouden Wouter van Popquizbokaal wint. Henk-Jan Takens, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Heb jij een fijne dag gehad vandaag, Henk-Jan?
2: Ja, uitstekend.
1: Ja, wat heb je gedaan als vraag? Ja,
2: ik moest werken.
1: En wat voor werk doe je?
2: Ik ben monteur beveiliging.
1: Oh ja, monteur beveiliging.
2: Ja.
1: Wat betekent dat jij beveiligingscamera's ophangt? Bijvoorbeeld. En welke tak van sport doe je?
2: Even kijken. We doen de camera's, we doen deursloten, we doen toegangscontrole. Eigenlijk alles.
1: Ik vroeg me dat laatst af. Hè. Hebben jullie dan ook een soort master key? Dat je in principe overal waar je beveiliging hebt aangelegd, dat je daar naar binnen kan?
2: Nee, die hebben wij niet.
1: Nee, ik denk misschien is er een soort van master key waar je alle alarmsystemen uit.
2: Nee. Het is vaak software en dat moet je wel bijkennen.
1: Ja, nee, dat heb je gezegd. Dat snap ik helemaal, vriend. Zullen we heel eventjes die quiz doorlopen?
2: Laten we dat doen.
1: Heb je daar tijd voor?
2: Zeker.
1: Even kijken hoor. Ik moet dan ook altijd een pingel hebben. Ik vergeet het altijd, joh. Even kijken. Ja, Wout is er niet, hè?
2: Nee, die is een beetje schor.
1: Die is een beetje schor, ja, dat is... Wacht.
3: Ja.
1: Ja, dat is Wout.
3: Ja. Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal.
1: Niet
3: en klink ik alsof ik niet alleen 5 pakken sigaretten heb gerookt, maar ook 20 pakken Jack heb opgegeten.
1: Ja, dat is Wout. Hey, ik heb de pingel gevonden in de tussentijd, dat is deze. Dat betekent dat we door kunnen lopen op plek 3 in de top 40 van 19 mei 1978. Is dat Night Fever van de Bee Gees? Dat is natuurlijk de... Oh, wacht, dat is de derde vraag. Ach, ik vind... Mijn god, dit programma duurt net 10 minuten te lang, hè? Even kijken. Ja, we beginnen bovenaan. Vraag 1. Wat was de haarkleur van Debbie Harry? Was dat A, blond, B, rood of C, grijs?
2: Die was hartstikke blond.
1: Dat is hartstikke goed. Vraag 2. Waar rijdt Henk Wijngaard met de vlam in de pijp doorheen? Is dat A?
2: Door de Brennerpas.
1: Nee,
2: oh, sorry.
1: Laat mij nou even dat helemaal.
2: Ja, sorry.
1: Van dit hele item in de. Even kijken hoor, dit was de vraag.
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door.
1: A. Amsterdam Sloterdijk. B. De Bosmolenplas. Of C. De Brennerpas. Wat is juist dat?
2: De Brennerpas.
1: Brennerpas, oké. Okay.
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
1: Ja, hoppa, ook die was goed. Nou, dit gaat lekker. Dan hadden we nog vraag 3. En vraag 3 was Saturday Night Fever. Wie speelde de hoofdrol in die film? Saturday Night Fever. Was dat A. John Travolta? B. Robin Gibb? Of C. Robert De Niro?
2: A. John Travolta.
1: Ook dat is hartstikke goed. Dat betekent dat jij hebt gewonnen. Die gouden Wouter van Popquizbokaal komt jouw kant op.
2: Geweldig.
1: Dat is leuk. Beveilig hem goed, hè? Dat is belangrijk.
2: Jazeker.
1: Extra cameraatje erop.
2: Dacht ik.
1: Ja.
2: Achter slot en grendel.
1: Achter slot en grendel, zo is het. Heel veel plezier ermee en dankjewel voor het meespelen.
2: Nou, jullie ook. Dankjewel.
1: Tot later. Hoi hoi.
2: Oké, hoi hoi.
1: Nummer 1, die moeten we nog draaien. Dat is Boney M, Rivers of Babylon.

0: 3M en By the Rivers of Babylon bij Radio Veronica. Waar je zometeen de one and only Niek van der Brug hoort. Hé, daar is hij gewoon weer. Niek, zonder brilletje mag af, hè, in de studio. Of is dat een soort imago-dingetje? Ben jij een soort Barry Hay onder de radio-dj's?
1: Ik kom inderdaad... Nou, dit is niet Barry Hay, is dit. Het is meer Herman Brood in zijn laatste momentum, is dit. En ja. Ik kom ook uit de Amsterdamse binnenstad, dus wie weet waar het programma nog heen gaat.
0: Het wordt nog spannend zometeen. Dames en heren, zometeen hier Niek van der Brugge.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
20: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
21: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
20: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het stroomnet bij Tilburg raakte gisteren helemaal niet overbelast. De netbeheerder zag het in de cijfers en besloot uit voorzorg 18.000 huizen even van het stroom te halen om een grote storing te voorkomen. Nu blijkt dat een van de meetapparaten ineens naar de fabrieksinstellingen ging, waardoor onterecht een stroompiek in beeld kwam. Een gijzeling in een flat in Tiel is beëindigd door zwaar bewapende agenten. Hoe lang en waarom de man werd vastgehouden is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Volgens regionale media was de gegijzelde man gewond, maar hoefde hij niet naar het ziekenhuis. En een waarschuwing voor een chocoladereep van Milka waar stukjes rubber in kunnen zitten. Volgens voedselwaakhond NVWA gaat het om de Milka karamel melkchocola. Met de houdbaarheidsdatum 25 december 2026. Wie de reep terugbrengt naar de supermarkt, krijgt zijn geld terug. Het weer dan nog een tijdje warm en zonnig vanavond. Het koelt uiteindelijk vannacht af naar zo'n 17 graden. Morgen net als vandaag grote verschillen. In het noorden veel wolken bij 20 graden. In het midden en zuiden meer zon. Daar wordt het 23 tot 28 graden.
25: Siets, dankjewel hè. En ik spreek jou morgen weer.
26: Veel plezier in je achtertuin.
25: Ja, ja, het is nu wel lekker. Dus, nee, het is nu lekker.
26: Ja, water. Fijn.
25: Ja. Vertragingstijd van 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. Die files ga je horen. De file spits begint op te lossen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 13 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Leerdam daar 9. En de A20 Gouda-Hoek-Holland tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. Een kwartiertje daar, het verkeer wordt omgeleid. N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Voor Capelle 6 minuten en de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Renen-West en Wageningen. Daar is de vertragingstijd 16 minuten. De beste en de meeste muziek aller tijden. Zometeen Three Doors Down, Prince komt eraan. En ook Mr. Big hoor je zometeen.
27: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
30: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
31: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
32: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
33: laatste kans.
32: Nog 1 keer brullende motoren.
33: Ja, goed.
32: Dit mag je niet missen.
33: Oh.
32: Daar moet je bij zijn.
33: Naar binnen.
32: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
34: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
35: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
36: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer.

bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Benauwde, die reden ook in Corvettes. Misschien dat Prince de tafel vandaan heeft. Little Red Corvette bij Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Niek. Hey, dit weekend, ik ben er meestal niet iemand die daar nu dan al over begint, maar heb je nog een gaatje dit weekend? Blijf dan even luisteren naar Radio Veronica. Ik heb vanavond een super vette ticket in de aanbieding voor jou en je vrienden.

0: Veronica.
1: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je auto.

0: Veronica, Neil Diamond en Sweet Caroline. Dat is toch mooi, hè? Als je een plaat uitbrengt die zo groot is geworden... dat waar op de wereld je dat ding ook gaat draaien... dat je dat nummer nergens meer kan draaien... zonder dat duizenden mensen spontaan het achtergrondkoor worden. Kevin uit Helmond stuurt... Hey Nicky, die Sweet Caroline is bij ons verboden op de camping. Vorig jaar zongen we hem tot 2:30, inclusief de buurman... die dacht dat hij zelf ook Neil Diamond was. Ja, dan worden veel mensen met drank... denken altijd wel dat ze dan Neil Diamond worden, inderdaad. Over drank gesproken, muziek. Dan kom je al snel bij een festival. En Bospop is het aankomende weekend. Het mooie is, we hebben daar zoveel mensen mee blij gemaakt ook.
1: Ja.
0: Jullie gaan naar Bospop! Gefeliciteerd!
1: Dankjewel, heel erg leuk.
0: Ja, dat is mooi, dat is mooi. Gewoon een heel weekend lang, 10, 11 en 12 juli. Wij regelen de kaartjes voor je, de muntjes. Alles wat je nodig hebt om een lekker weekend te hebben daar. En nou, Hans, jij mag ook mee, hè?
2: Ja, geweldig.
0: Voor jou en je vier vrienden heb ik hier nog tickets liggen voor dit weekend. En wat een line-up, hè? Daar Volbeat, Moby, Bospop. Je kan erbij zijn als je Lenny Kravitz vanavond hoort. Met een van zijn grote hits. Dan...

0: jaar heb even ingevoerd. Leuke dingen om te doen als je stoned bent. Ja, dat kom je toch een beetje uit bij deze plaat natuurlijk. De Bongo Song, Manu Chao. Een natuurwandeling schijnt ChatGPT aan te raden. Een lokaal park, zoals het Vondelpark. Zometeen hier Michael Sambello en ook House of Pain komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. De actuele verkeersinfo. Op dit moment nog wat files. Als mijn scherm zich ook wil... ja, wat fijn zeg. Ik zie alleen een randje. Ja, hij doet echt helemaal niks, de verkeersinformatie. Blijf F5 ook. Ik gok er nog op dat hij komt. Maar nee. Oh jawel, daar is hij. A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland. De vertragingstijd is 7 minuten daar. 2 kilometer in de N210. Nieuwegein-Schoonhoven. Tussen de afrit bij Nieuwegein en IJsselstein-Noord. Daar 5 minuten. Daar staat een auto met pech. Hele goede reis.

0: Special. Linda uit Udrecht, Little Talks, is echt zo'n liedje dat steeds mooier wordt als je de tekst echt hoort. Ja, dat is vaak zo. Als je weet waar het over gaat, komt die extra hard binnen. Dit is Radio Veronica. Vanavond nog kans op kaarten voor Bospop. Kan je samen met je vrienden naartoe.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En het enige wat je hoeft te doen is goed opletten. Tussen nu en 9 uur vanavond, als je Lenny Griffiths hoort die op Bospop staat, dan maak je kans om daar samen met 4 vrienden naartoe te gaan. Dus check it out. Als je Lenny Griffiths hoort, zorg dat je Bospop appt met de gratis app van Veronica.

0: kwam al online over hoe deze gasten in de studio alles maakten. En dat was toch ver voor zijn tijd vooruit. Wat een pioniers waren ze. Talk Talk, It's My Life bij Radio Veronica. Goedenavond. Jackie, wat hoor ik nou? Zijn er allemaal problemen met dat ontvangst? Kon je ons niet meer horen?
1: Nee, ik stapte in en hij zegt, die is weg en geen Veronica meer. Ja. Ik denk, ja, dat kan niet.
0: Dus, oké, maar waar woon je ergens? In Almere zie ik hier, ja.
1: Ja, Almere.
0: De 91.1 FM.
1: Ja, die doet het.
0: Nou, fijn dat we ook daar te horen zijn weer.
1: Gelukkig wel. Ja, overdag sta ik gewoon thuis aan. Maar als ik boodschappen ga doen, wil ik jullie ook aan.
0: Ja, en dan eigenlijk in de supermarkt ook nog, hè? Maar ja, daar hebben ze tegenwoordig Jumbo Radio. Ja, ja.
1: Ik was van de week in de supermarkt. En dus stond ook voor niet aan.
0: Wordt ook wel je strot gedrukt tijdens boodschappen doen.

0: Dit is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Zometeen... Ja, ik zat te denken aan Wouter van der Goes vandaag. Die vanochtend dit post op Instagram.
1: Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal.
0: Wout, als je zit te luisteren, ik hoop dat je er natuurlijk morgen weer bent. Maar als Wouter vanavond nou echt zo'n zwoele, wat is het meer, een Barry White-achtige plaat op zou nemen, zou ik hem niet voor gek verklaren. Harry Kane, die zou zo bij de Bee Gees kunnen, maar je hoor je.
2: You moest the pool. Speechless. We had to fight.
0: Goed, zometeen hier Marvin Gaye. En ook de nieuwe Teddy Swims. Hoor je zo meteen. En kans op kaarten voor Bospop, hè, voor jou en je vrienden.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
8: chicken. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8:00.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. Met Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
0: Frans, dankjewel. De zomer komt weer terug in Nederland. Veronica verkeer, geen files op dit moment. Wel flitsers, de A4 richting Berg op Zoom. Bij Ossendrecht de controle bij 245,0. A7 Drachten Groningen bij Drachten bij 178,1. A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel. Bij Amsterdam staan ze bij 11,3. En A27 Hilversum richting Almere. Bij Almere bij 115,0. A27 Almere richting Hilversum bij Almere. Bij 112,4. En de laatste op de A50. Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte-Broekland. Daar staan ze bij 213,2. Zometeen Counting Crows. George Michael komt eraan. En Marvin Gaye. Met Sexual Healing. Oh, lekker.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus? Wat een geld.
24: 18.000, godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
29: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
30: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,70 euro.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Mr. Jones. Dat is voor Miranda uit Zwolle, dat stuurt ze hier. Vakantie. De dak open, ramen open. Iedereen in de auto die de tekst verkeerd meezingt ook. Dat is vakantie. Uit onderzoek blijkt trouwens dat we op een vakantie 475 foto's gemiddeld maken. Van dezelfde zonsondergang ook nog.
1: Elke dag sta je strak van de

dit weekend geen plannen. Mooi, dan heb ik hier nog Bospop-tickets voor jou en je vier vrienden. Mooie line-up, Moby, Volbeat, ook Lenny Graffits. En als je die hoort vanavond, heb je Bospop.

0: Cause I gotta have faith. Mm,
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: Fate, George Michael, Radio Veronica, Drops of Jupiter. Dan zou je toch snel denken van, hey, dat gaat over het heelal. Dat is iemand die behoorlijk aan space is. Ik zat trouwens dit weekend een film te kijken. Ik geloof dat hij op Prime stond met Ryan Gosling. Die dan in een spaceship zit en die dan bevriend raakt met buitenaards leven. En dat is in dit geval een steen. Rocky. Ja, ik moet zeggen, ik heb 2,5 uur mezelf zitten verbazen dat ik die film heb afgekeken. Maar goed, daar gaat deze plaat niet over van Train. Het gaat over afscheid, over iemand missen. Hopen dat het toch goed gaat met diegene, waar die dan ook is, levend of dood. En toch klinkt het niet verdrietig.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
7: 8:30. Goedenavond, dit is Radio Veronica. Geen files, wel de snelheidscontroles. En natuurlijk rij je nooit te hard, maar toch even gezegd hebben. Op de A1 naar de Amsterdam en Muiden bij 13,8. A4 in de richting van Beroepsveld bij Ossendrecht bij 245,0. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Spaandam bij 46,5. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam bij 7,9. Laatst op de A27 Hilversum richting Almere. Daar staan ze bij Almere, 115,0. Zometeen Snow Patrol. Als je Lenny Kravitz hoort en je wilt dit weekend die man nog live zien bij Bospop, samen met je vrienden, sms ook. God, van de brug, hé, hallo. Zijn er buiten kleur? Mooi. App dan met de gratis app van Radio Veronica, Bospop. Als je Lenny Kravitz hoort, dan mag jij samen met 4 vrienden er gezellig naartoe.
0: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu,
0: Nick van der Brugge.
8: Met de beste muziek aller

Just Say Yes. Bij Radio Veronica Snow Patrol hoorde je. En ben jij iemand die altijd maar gewoon ja zegt. Van, hey, hebben jullie dan en dan wat te doen? Ja hoor, nee, kan ik prima. En dat je dan altijd achteraf wel kijkt of je zou kunnen. En dan kan je altijd nog afappen. Nou, bij zo iemand heb je een voordeel. Mocht je dit weekend helemaal niks hebben, ben je ook in het voordeel. Want ik heb hier nog wat laatste kaarten voor Bospop. Dat is aan het komend weekend. Is in Weert. En die line-up die is wel echt crazy. Die is lekker. Volbeat staat er. Within Temptation gaat er optreden. Moby staat er ook. Vet hoor, om die een keer live te zien. Kensington is erbij. En ook deze man. Lenny Kravitz staat gewoon op Bospop. Het enige wat jij hoeft te doen als je samen met je vrienden daar naartoe wil. Dus kan je zelf en vier vrienden meenemen. Is nu Bospop appen. En dat doe je gratis met de app van Radio Veronica. Dan zorg ik dat jij op die lijst komt. En dat je nog een dagje Bospop mee gaat pakken. Dus app nu Bospop naar de studio. Wie weet zie je deze gauw live.

0: Toch heb je altijd het gevoel als deze wordt ingestart dat het feest al bijna is afgelopen. En dat mag ook. Sommige dingen moeten en niks kan altijd voor altijd zijn. Sommige dingen zijn eindig en maar goed ook. Bill Medley, Jennifer Warnes, I Have the Time of My Life bij Radio Veronica. Het is strooien met leuke prijzen deze week bij Radio Veronica. We hebben natuurlijk de zwarte kostkaarten. Douwe Bob Aggressive, Direct en zo. Nou ja, daarvoor is het ticketalarm. Als je die hoort, dan zorg dat je contact zoekt met de studio. Gewoon even appen. We hebben exclusieve luistersessie voor de Rolling Stones. Dat doen we aanstaande donderdagavond. De avond voordat het nieuwe album van de Stones uitkomt. En ik heb hier nog wat laatste kaarten voor Bospop. Met onder andere Lady Graffits. En dat was jouw teken om even deze kant op Bospop te appen. Ik ga even iemand terugbellen.
1: Met Esther Simons.
0: Esther, met Nick spreek je van Radio Veronica.
1: Oh, hallo.
0: Had je niet verwacht dat ik zou bellen?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik had wel de telefoon zo staan. Ik dacht, dan zit er heel veel mensen te kijken.
0: Ik maak toch geen kans. Ik stuur het gewoon. Nee, en, ja.
1: Nee, inderdaad.
0: Hey, maar ik hoor al een Brabantse tongval, als het goed is. Ja. Of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Waar kom ik even aan dan?
1: Udenhout.
0: Zo een beetje bij Tilburg in de buurt.
1: Ja, dat is heel dichtbij, hè. Hetzelfde
0: gemeente. Ja, en Weert is ook niet zo ver weg.
1: Nee, daarom. En dat komt goed.
0: En had je dit weekend wat te doen, of niet?
1: Nee, nog niet. Daarom heb ik gereageerd.
0: En zou jij ook nog vier vrienden of vriendinnen mee kunnen nemen?
1: Ja, vast wel.
0: Ja, dat moet ik wel zeker weten.
1: Ja, dat weet ik zeker. Ik krijg wel mensen bij elkaar.
0: Oké, hartstikke goed. Want we willen alle kaarten weggeven en dat iedereen blij wordt.
1: Dus, ja, tuurlijk.
0: Ja, nou, dan heb ik goed nieuws voor jou, Esther. Dan ben je de allerlaatste, in ieder geval hier op de stapel, kaarten voor Bospop. Jij gaat er naartoe.
1: Jee, dank u.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ah, het is een heerlijke line-up en het weer ziet er ook goed uit. Tenminste,
1: ja, ik zag Full Beat worden, ik al.
0: Ja, Full Beat zit daar. Moby, Kensington, Lenny Kravitz die we net draaiden. Ik zag zelfs Winning Temptation. Nou, dat is ook wel leuk om te zien.
1: Ja, dus, helemaal leuk.
0: Nou, ik wens jou een ontzettend goed weekend.
1: Nou, super. Dankjewel. Jullie ook.

0: P-Chance bij Radio Veronica. En Soul & Dance, goedenavond, ik ben Nick. Zometeen hier Eagle Eye Cherry, Save Tonight komt eraan. Save tonight. Inderdaad. Fight the break up, dat is Eagle. Tomorrow. En ook Fleetwood Mac komt eraan zo. Hou hem bij Veronica. Veronica.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
8: Hey.
9: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Dis. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
7: Frans, dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files. Flitsers zijn gespot op de volgende plekken. A4 Leiden-Amsterdam. Bij Schiphol een controle bij 8.4. A7 Drachten-Groningen bij Drachten bij 168,1. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11.3. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft bij 11.5. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam bij 7,9. En de A27 Hilversum-Almere bij Almere bij 115,0. A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen bij 160,6. En nog eentje op de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213,2. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight komt eraan. Ja, misschien ook Shave Tonight, want er komt weer een hittegolf aan.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
9: Mm.
8: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Ayanus bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
17: Hoi.
9: maar je moet gewoon je boek halen.
16: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
18: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: Tell Me Lies, Fleetwood Mac bij Radio Veronica. Dan kan ik bijvoorbeeld naar Jaap Riene gaan, die vanmiddag hier nog de lunchshow zat te doen. Wat heb jij thuis verteld dat je nou ging doen? Was het gewoon radio? Want hij zit hier namelijk, hè?
1: Ja. Wat ik nu aan doe,
0: Jaap zit gewoon hier. Hè? Je hebt niet gezegd dat je ergens anders was.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Morgenmiddag weer, hè? 12 tot 2 zit jij weer met de bammetjes gezellig. Ja, leuk. Ik moet zeggen, we liegen meer dan we denken. Of eigenlijk zouden we willen ook. Ik denk dat we dat in hele kleine dingen al doen. Van bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat. Waar ben je? Ik ben er bijna. Dat is meestal een leugen. Meestal toch? Ja, eerlijk. Ja. Waar ben je? Ik ben er zo meteen. Wat volgens mij ook feedback. Daar zijn we denk ik ook niet helemaal eerlijk in. De mensen van, hoe vind je dat dit staat? Nou, dat is zelden negatief. Alleen je echte vrienden of je partner zegt de waarheid daarin, toch?
1: Ja.
0: Jij zou nu zeggen, joh, hij zit iets te strak dit overhemdje van de rug. En dat klopt. Ik ben wat aangekomen. Ik had een barbecue het afgelopen weekend. Maar ik had dat dus vandaag. Dus of ik heb hem te heet gewassen, of ik ben gewoon toch een kilootje aangekomen.
1: Dat hij te strak zat.
0: Ja, dat hij te strak zit. Ja, ik voel dat ik eruit barst. Heb je dat ook wel eens? Ja.
1: Ja, dat heb ik wel eens.
0: Dit is Radio Veronica. We gaan op zoek naar de tweede hittegolf. Hij komt eraan. Mensen die raken alweer een beetje in paniek. Maar het schijnt toch te zijn dat we hier milder op gaan reageren. Omdat we er al één gehad hebben. En dan gaat je lichaamstemperatuur die gaat 0,3 graden uit mijn hoofd. Ik ben er niet op vast. Die gaat dan naar beneden. En dat betekent dus dat je, als het weer 33 graden wordt, dat je dat beter kan hebben dan de vorige keer. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb er niet zo zin in. Ik heb geen airco thuis. Jij wel?
1: Nee, maar ik ga wel lekker op die hitte, hoor.
0: Ja, jij gaat daar lekker op.
1: Ja, ik vind dat wel
0: een beetje.

0: Maar lig je met ook samen iemand in bed dan?
1: Ja, zeker.
0: Is dat lekker?
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Stukje uit elkaar.
0: Gadverdamme, man. Ik vind het zo plakkerig allemaal. Maar goed, daar komt het dus aan, de hittegolf. Het wordt een regionale hittegolf, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus we hebben nu alle hittegolven gehad. We hebben een officiële, een onofficiële, een landelijke hittegolf. En nu ook een regionale. Mooi. Net op het weer, gewoon ook in drievoud bij de administratie in Nederland even zijn gelijk moet halen. En dan pas warm mag worden.

Goedenavond. Ik vind het zo mooi hè, dat Veronica ook die nieuwe Nederlandse nummers draait. Ja, het is wel relatief nieuw. Tussen al die grote klassiekers. Ja, Run Day Love. Heel eerlijk zijn, daar mogen we wel een beetje trots op zijn in Nederland. Peter had Zwolle, die reageert nog op Run Day. Vorig jaar op een festival gezien. Op plaats zijn ze goed. Live nog beter. Oh. Dit live, hè? Je mag kut. Maar goed, dat we alleen op de radio draaien.

0: Days, Radio Veronica. Zometeen Harry Styles hier. En je hebt van die artiesten die in 3 minuten een verhaaltje kunnen vertellen. En de Fugees zijn daar heel goed in. Die hoor je zo meteen met Killing Me Softly.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in 1 van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: 1 file staat er op de N294, Sittard Eurmond. Dus Einighausen. Oh, kan ik lippertje Duits praten nu. En Sittard Zuid, daar 7 minuten vertraging. Of je zo'n N-weg de grens over wil, dat geen goed nieuws, jongens. Flitsers A4, Schiedam-Delft bij Schipluiden bij 58,1. De A6, Muidenberg-Lelystad bij Lelystad bij 69,4. Vandaag gehoord dat Lelystad net zo oud is als onze koning. Dus dat hij daarom daar naartoe gaat. A10, Diemen-Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. En dan rent je op de A16, Dordrecht-Breda bij Moerdijk. Controle gezien bij 46,5.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Niek van der Brugge met de

0: is mijn Radio Veronica en Watermelon Sugar. Zo mooi dat ik hier in de studio zat met Jaap, die volgens mij bij 3 avonden non-stop kan muziek onderwijzen over alles wat jij weet uit de muziek. Maar nu vertel ik iets wat jij niet wist. Nou, dat vind ik zo mooi dit.
1: Maar ga je het nu ook op de radio vertellen?
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Harry Styles met Watermelon Sugar. Ik zeg, wist jij trouwens dat dit over Beffen ging? Toen zei jij, nee toch?
1: Nee.
0: Ja, dan gaat het. Ja, maar serieus.
1: Ja, ik dacht echt dat dit over de suiker uit watermeloen ging. Die licht zoetige...
0: Ja, ja. Drap. Nee, maar dit is echt zo. Het gaat over orale bevrediging. En dat hij dat in de zomer heel prettig vindt. Dus, nou ja, misschien is dat het geweest, hè, met Wouter van der Goes. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, hoe die klonk.
1: Als Barry White.
2: Ja, die... zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal.
0: Misschien aan de verkeerde watermeloen gezeten, Wouter. Dat zou kunnen. We hopen dat hij er morgen is, natuurlijk bij Wouter Frank tussen 4 en 7. Maar dat verklaart ook misschien dat Harry Kane seks voor de wedstrijd had. Dat zou ook kunnen.
3: Unbelievable support! Ah, speechless. We had to fight.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

met dit gigantische hit. Kwam uit Frankrijk. De Superman Lovers maakte een soort funky huisplaat. Die een beetje op de 70s, 80s disco. Het was niet eens de bedoeling om dit een grote commerciële hit te maken. Uiteindelijk ergens in een Franse commercial gezet. En klaar een case. Dit is Veronica vanaf... Even kijken, dat doen we dan donderdagavond. Vanaf vrijdagnacht, 12 uur, gaat het nieuwe album van de Stones. Overal online. De echte fans die zitten echt met trillende benen bij de radio. Om 12 uur. Maar bij Veronica maak je al eerder kans om dat nieuwe album te horen in een luistersessie van het nieuwe album Foreign Thongs. En wil je daarbij zijn? Die luistersessie is hier bij Veronica. En je bent meer dan welkom. Dus kom maar in de app van Radio Veronica. Of meld je even, dat is nog beter, aan via radioveronica.nl. Dan word je uitgenodigd voor die luistersessie van de Stones. Donderdagavond, je bent meer dan welkom.

0: Yourself, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: Zo makkelijk retour.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10:00.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja? Serieus?
17: Wat een geld!
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: De beste muziek aller tijden.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot 2 keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: IAMS bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
22: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Waar ben jij?
26: Ik zit nog in de trein.
27: Het volgende station is station Antwerpen.
26: Ik denk dat het wat later wordt.
25: Je zat zeker weer je serie te kijken.
26: Nee.
25: Ja?
26: Ja, oké, sorry.
28: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Even

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
1: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
0: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie!
7: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000. Wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: prijsuitreikstrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jezelgus bekend. Samen met België.